0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. En door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Aankomende zaterdag, 2-wielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Aankomende zaterdag. Tweewielerweekend in Rode. Met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
10: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
10: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Radio Drenthe met René Steenbergen.

0: Het is een liedje uit 1968. En het is drie keer een grote hit geweest in Nederland. In 68, in 73 en in 1990. En zeker hier in Drenthe natuurlijk een ultieme motorklassieker. Steppenwolf en Born to be Wild. En een betere opening had ik ook niet kunnen verzinnen. Een betere muzikale opening. Want het is zover. Goedemorgen allemaal. Het is de laatste zondag van juni. De 28e om precies te zijn in het jaar 2026. En Drenthe en Assen maken zich op voor de 95e TT. De Dutch TT die later vandaag wordt verreden. En je weet wat dat betekent op Radio Drenthe. Dat de hele zender omgegooid is, leeggeveegd is voor wat betreft de reguliere programmering. En we tot vanavond TT Radio Drenthe gaan doen. En dat doe ik niet alleen. Ger Hens is ook van de partij. Goedemorgen, Ger.
1: Goedemorgen, René.
0: We hebben de eerste twee bakjes koffie al naar binnen, dus dat komt helemaal goed vandaag.
1: Ja, we staan weer strak van de cafeïne.
0: Ja, ja. Nu al. Ja. Lekker warm ook in de studio. De geur van pizza hangt hier nog een beetje van de ploeg die hier tot gisternacht heeft gezeten.
1: Ja, je ruikt het inderdaad een beetje.
0: Het was een bijzondere TT-nacht, hè?
1: Ja, zonde. Het is toch, toch wel een beetje in het water gevallen, letterlijk en figuurlijk. Met name, we hadden het er net even over, die twee concerten toch wel, hè? Die twee optredens van Hanna Mee en Danny Vera.
0: Net van de twee grote namen waarvoor denk ik heel veel mensen speciaal naar Assen waren gekomen.
1: Ja, maar het was ook gewoon echt niet anders, want het ging behoorlijk tekeer en dan gaat veiligheid boven alles. Ja.
0: Hanna Mee stond er eerder op de dag namelijk op Concert at Sea in Scheveningen en het plan was dat ze dan als de wiede weerga met een helikopter naar Drenthe zou worden gebracht om hier ook weer op het TT-festival te kunnen spelen. Nou, weer technisch was dat niet verantwoord om in een helikopter te stappen en Danny Vera, later op de avond, ik begreep dat hij al in Assen was.
1: Ja,
0: en dat ze toen met de organisatie eens even goed naar Buienradar hebben gekeken. En toen hebben moeten besluiten, nee, dit kunnen we niet doen. Dit gaan we niet doen.
1: Nee, het is nog even uitgesteld en uiteindelijk is er helemaal een streep doorgezet. Ja, en met al die regen die naar beneden kwam en het gedonder en de bliksem. Het was ook inderdaad, ze konden eigenlijk denk ik geen andere beslissing maken.
0: Nee, dat is ook zo. Maar wel sneu.
1: Ja, dat is heel, heel erg jammer. Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe het er vandaag allemaal uit gaat zien. Weer technisch ook. Want het wordt wel een beetje anders dan de afgelopen dagen, volgens mij.
1: Ja,
0: sowieso qua temperatuur.
1: Ja, temperatuur doet inderdaad wel een stapje naar beneden. Maar het zal best nog wel broeierig warm zijn vandaag.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Nou, hier in de studio sowieso. 27,1 staat de thermometer op.
1: Ja, ik had toch even een korte broek aan moeten doen.
0: Ja, ik dacht ook vanochtend vroeg. Ik denk, ik ben eigenlijk tegen korte broeken op het werk. Maar vandaag mag het. Ja, dus ik heb hem wel aan.
1: Ja, de afgelopen dagen was het hier prima vertoeven. Ja. Was het toch een tikkeltje minder warm hier. Dus ik dacht, ik trek hem gewoon weer aan. Ja, maar verkeerde beslissing.
0: Toch maar een reservesetje in je auto laten voor dit soort gevallen.
1: Of ik knip de onderste helft er straks af.
0: Dat kan ook nog. Ja. Hoe dan ook, TT Radio Drenthe. We zijn er tot vanavond met natuurlijk alle avonturen in en op en rond het circuit. We gaan er straks weer een paar ploegen op uitsturen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Later vandaag hebben we nog de TT Radio Top 25, hè, met al die grote motorhits.
1: Ja, leuk.
0: Nou, dat liedje van Steppenwolf dat ik daarnet draaide. Ik denk dat die daarin wel weer voorbij gaat komen. En ik durf er ook al wel even een paar euro op te zetten dat het ergens in de bovenste regionen zal zijn.
1: Ja, dikke kans.
0: Ja, maar dat is allemaal van veel later zorg. Laten we eerst eens even een beetje rustig aan deze TT Zondag inglijden, want toen ik hier vanochtend naartoe reed, om een uurtje of zes, het was nog behoorlijk rustig rondom het circuit.
1: Ja.
0: Dat zag allemaal best goed met die verkeersafwikkeling daar.
1: Ja, klopt. Ik zag wel wat hier en daar wat takken nog op de weg liggen. Ja, dus die zullen ze een beetje aan de kant moeten schuiven,
0: dat
1: nog.
0: Zal het zijn, ja. Nou, straks dan gaan we de ploegen erop uitsturen. En dan kunnen die ook even kijken hoe het weer technisch allemaal gegaan is de afgelopen nacht, de afgelopen uren. En het allerbelangrijkste, of ze er op het circuit een beetje klaar voor zijn. Kortom, het wordt een leuke dag op Radio Drenthe. Je hoeft niks te missen van alle actie op en om het circuit. Fijn dat je al luistert op dit tijdstip. Ik zeg goedemorgen.

0: complete orkest alweer in stelling gebracht. ILO, oftewel The Electric Light Orchestra en All Over the World. En daarvoor onze vrienden van Kikkersan en Goeiedag Eben. Ja, Goeiedag Eben, dat zeggen we ook om 17 minuten over 7 op de zondagochtend. Ger, ik weet niet hoe het met jou is, maar er gaan bij mij weinig zondagochtenden voorbij dat ik al op dit tijdstip op deze manier in touw ben.
1: Nee, nee, dat is voor mij absoluut hetzelfde. Ik sta normaal gesproken inderdaad op dit tijdstip niet al achter een microfoon.
0: Nee, ik denk dat het een jaar geleden is dat ik er zo vroeg uit was met de vorige Titi.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja.
0: Hey, we hadden het er net al eventjes kort over. De afgelopen nacht in Assen, die nou ja, in het water gevallen is, is misschien ook alweer een klein beetje, hè, rigoureus gezegd, maar toch wel een beetje teleurstelling, ja, als je over die optredens.
1: Ja, als je je daar nou echt op verheugd had, dan ja, is dat natuurlijk wel een tegenvaller. Maar er viel natuurlijk nog wel genoeg te doen. Ja. En de gezelligheid was er misschien wel niet heel veel minder om.
0: Had je een extra rondje in het Reuzenrad kunnen maken, hè, in ja, plaats van Danny, dan naar Danny Vera te gaan kijken.
1: Nou, zo is het.
0: Zijn er al iets van cijfers bekend, hoe het allemaal gelopen is, hoeveel mensen erop afgekomen zijn, of er nog incidenten zijn geweest, of is de nieuwsploeg daar nog druk
1: mee
0: bezig?
1: Ja, daar is de nieuwsploeg op dit moment inderdaad druk mee bezig. We hebben ons live blog, ons TT-blog op de website staan, en dat is niet het enige blog, want er is ook nog steeds een hitteblog dat actief is.
0: Oh, ja.
1: Ja, dus die beide blogs die worden ververst, maar we moeten natuurlijk de dingen ook wel even checken, bijvoorbeeld bij de politie als het gaat om incidenten rondom de TT-nacht. Dus dat wordt allemaal in deze loop van de ochtend gedaan. Dus ja, hou ook vooral even dat blog in de gaten. Kun je zien op onze website en in de app. Ja, er zijn altijd wel wat incidentjes. Ik zie wel wat berichten binnenkomen. Maar ja, hoe ernstig dat allemaal is, dat gaan we deze ochtend
0: verder
1: even bekijken.
0: Eventjes allemaal netjes en keurig uitzoeken hoe het allemaal officieel de vork in de steel zit.
1: Ja, en dan horen we ook over die bezoekersaantallen.
0: Ja, en dat hoor je dus allemaal later vandaag. Op de TT Zondag hier op Radio Drenthe. We zijn er de hele dag bij. In en op en om de baan. Alles wat er maar te beleven is. De parkeerterreinen, de campings, onder de tribunes. Daar gebeurt ook altijd van alles.
1: Daarvoor gaan we, heel spannend.
0: Daar gaan we straks onze ploegen voor op pad sturen. En als je op dit moment al luistert en iets mee te delen hebt, vinden wij hartstikke leuk. Even een appje sturen mag natuurlijk ook altijd. De lijnen staan open. 0592-3311-88. Als je even een berichtje wil sturen, vinden we leuk om te lezen. Voelen wij ons ook wat minder eenzaam in een bijna uitgestorven pand van Radio Drenthe op dit moment. Tropenrooster. Vakantierooster. Hey, daar past

0: beetje de nieuwe Shania Twain of zo, zou je misschien kunnen zeggen. Deze Stella Lefty en het liedje Boston. Daarvoor nog 10cc en Dreadlock Holiday. 7:58 is het op de zondagochtend. Een speciale zondagochtend. De TT zondagochtend. Waarbij misschien de eerste actie rondom het circuit een beetje begint te komen. Denk ik op dit moment van de mensen die een goed plekje willen hebben. Misschien al een beetje richting parkeerterreinen zijn. Nou, daar horen we later vanochtend meer over. Maar het is natuurlijk op Radio Drenthe sowieso de afgelopen week al een beetje een rode draad. Hè, die TT die door alle programma's een beetje heen loopt. En zo is het ook altijd traditie dat onze vrienden van het Drents Archief zich altijd even melden met een goed verhaal uit de geschiedenis. Nou, ook dit jaar was Ellen van der Veld van het Drents Archief weer present. Een paar dagen geleden hier op de radio. En ja, die vertelde toen dat de TT-week vroeger heel anders in elkaar zat.
1: Als we teruggaan naar 1925, de eerste TT, toen was er eigenlijk nog helemaal niet zoveel vertier en plezier. Dat was vooral bij de race zelf te vinden. En toen had je namelijk, nou, toen bestond het feest uit een optreden de gehele dag van het Holder Muziekkorps Euterpe. Die waren de hele dag actief. Toen was het gelukkig maar een graad of 17 en de hele dag bewolkt. Dus ik denk dat het muziekkorps het iets beter vol had kunnen houden dan als ze dat dit jaar hadden gedaan.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Het was ook in Rolde. De start was toen in Rolde. En die muziek die hoorde er gewoon bij. En 's avonds werd er dan een besloten maaltijd in het Parkhotel in Assen georganiseerd. En daar werd de officiële uitslag bekendgemaakt. En de prijzen werden uitgereikt. En tot zover eerste feestelijke TT. Dat stelde eigenlijk vrij weinig voor. Maar in de jaren daarna, toen de start en finish allebei naar Assen waren verhuisd, toen veranderde er wel iets. Er was meer muziek en buffet op het terrein. Zoals heel wat advertenties uit die tijd vermelden. Maar al snel maakte de TT naam en werd het bekender in brede uithoeken van het land. En ondernemers die zagen al gauw de kans om een graantje mee te pikken. Want er is een advertentie uit de krant. 1933, een banketbakker uit Amersfoort die biedt een lunchpakket aan. Aangezien de bezoekers van de TT waarschijnlijk qua uithoudingsvermogen net zo zwaar op de proef zullen worden gesteld als de rijders.
2: Oké. Okay.
1: Nou, dan denk je, dit wordt wat, hè? Ja. Nou, waar bestond dat lunchpakket dan uit? Nou, dan werd gezegd, wat zou u denken van huzarensalade, twee kroketten, pikante eieren, sardines, fruit, toast en kaassoezen? En dan denk je, hoe neem je dat dan mee? Nou, de hele mikmak werd in blik verpakt.
2: Wat?
1: En kostte slechts 1 gulden.
2: Oké, nou, dat is wel een goedkope lunch.
1: Goedkope lunch, alles lekker ingeblikt en dan mee naar het circuit. En voor die 1 gulden was er ook nog speciaal voor motorclubs en verenigingen. Die kregen zelfs nog een gereduceerd tarief. Dus daar bleef helemaal niks meer van over.
2: Nee.
1: En dat was natuurlijk wel slim bedacht van die ondernemer. Er was een klein addertje onder het gras. Via een zogenaamde postwissel moest je vooraf betalen.
2: Mm-hmm.
1: En dat TT-pakket, dat was eigenlijk alleen voor mensen die echt van overver kwamen, want die moest je op de dag van de races nog ophalen in hetzelfde Amersfoort.
2: In Amersfoort?
1: In Amersfoort.
2: Daar hebben die mensen hier in Drenthe toch helemaal niks aan dan?
1: Nee, dat klopt. Maar het gaf wel aan dat al in 1933 die TT zo bekend was, dat er dus echt mensen van heinde en verre naar Assen kwamen om die races te bekijken.
0: Ja, mooi hè. Wat er al niet gebeurd is in al die jaren dat de TT al georganiseerd wordt. Hoe die tradities ooit begonnen zijn, hoe ze zich ontwikkeld hebben en hoe het er dan tegenwoordig aan toe gaat. Altijd mooi om die archieven weer eens even in te duiken. Nou, Ellen van der Veld van het Drents Archief deed dat dus in dit geval een paar dagen geleden bij Thomas in het programma. En over de archieven gesproken, daar gaan we later vandaag ook meer mee doen. Onze officiële mediaconservator en oud-collega Sjoerd Looyengaan. Nou, die heeft een mediaarchief thuis. Dan kunnen wij hier bij Radio Drenthe een puntje aan zuigen. Die heeft echt alles en die heeft dus ook heel veel TT-materiaal van door de jaren heen. En daarover hoor je hem later vandaag ook elk uur een keertje met een specifiek thema uit de TT-geschiedenis. Dus het is allemaal leuk en aardig. Feestelijke dag op Radio Drenthe, toch wel. Sportieve dag, maar je steekt er ook nog wat van op. Nou, hoe leuk is dat? We gaan even lachen naar het vogeltje met Paul Simon. Dit is

0: maar niet de sterkste.
1: Ja, Gerrit had zo mooi kunnen zijn gisteravond.
2: Ja, Hanna May.
1: Hanna May, ja, ze zou optreden op het Titi-festival. Ging niet door omdat ze in Zeeland zat en vanwege het weer niet in de helikopter kon om in recordtijd naar de Assen te worden gevlogen.
2: Nou, ik had er ook niet aan moeten denken om dan in een helikopter te zitten.
1: Nou, dan heb je ook wat weer een punt, inderdaad. Het goede aan de zaak is natuurlijk wel dat wij op de radio gewoon wel de muziek van Hanna May tevoorschijn kunnen toveren.
2: Klein goedmakertje.
1: Ja, een heel klein goedmakertje. Ja, gisteravond had ze er gestaan in al die activiteiten die er waren. Ging dus helaas niet door. En nou hebben wij het al een paar keer gehad over gisteravond. Maar er zit natuurlijk altijd een traject achteraan, hè?
2: Ja, zeker. En dan moet er ook wel wat schoongemaakt worden. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen dan op de been in de binnenstad van Assen. En die laten natuurlijk ook wel van alles en nog wat slingeren.
1: Ja, weet je wie bijvoorbeeld?
2: Nou?
1: Peter Wester en zijn ploeg.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Peter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Want je bent wel hard aan het werk, begrijp ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Iedere ochtend maken wij met ongeveer 25, 30 man maken wij met collega's zeg maar, maken wij de stad schoon.
1: Ja.
3: En dit is de vierde ochtend, want we zijn donderdagochtend al begonnen. En je merkt gewoon dat het elke dag een beetje meer afval wordt. Het is elke dag ook drukker geworden, dus dat is ook logisch.
1: Ja.
3: En dat met bladblazers en met veegmachines en met hulp van de gemeente Tinalo en met hulp van de gemeente Groningen maken wij de stad weer schoon. Dus dat is elk jaar een succes.
1: Ja.
3: En ook leuk om te doen.
1: Begrijp ik,
3: dus,
1: ja. Ja, want voor de mensen die radio zitten te kijken op dit moment, want we zijn natuurlijk ook op TV Drenthe, zien we op dit moment het Koopmansplein in Assen. En dan zien we al een enorme vrachtwagen midden op het plein staan. Ben jij daar toevallig nu, Peter, of zit je ergens anders in de stad?
3: Nee, ik ben net de bak aan het legen, zeg maar, op het Milieupark. En ik ben er toevallig net langs geweest bij het Koopmansplein. En daar zijn wij nu ook zo'n beetje bijna aan toe, want ik zag de jongens daar al met de bladblazers al bezig, daarvoor Van de Veen, dus
1: En hoe groot is de ravage?
3: Ja, hoe groot? Het is, om heel eerlijk te zijn, er ligt genoeg. Maar ja, ik vind het op zich wel meevallen. Weet je, je hebt natuurlijk het statiegeldsysteem natuurlijk al een aantal jaren. Je hebt ontzettend veel mensen die aan blikjes zoeken zijn voor het statiegeld. Er is gewoon minder afval dan zeg maar 20 jaar geleden toen we dit deden.
1: Oh ja,
3: toen
1: dus
3: had je echt nog bergen afval zeg maar in de straat liggen en dat is nu eigenlijk niet meer zo.
1: Dus dat merk
3: maar
1: je wel.
3: Dat is genoeg, hoor.
1: Ja, dat zal. Nou ja, dan komen binnenkort waarschijnlijk de melkpakken en de wat is het? De sapfles er ook nog bij, want er komt ook statiegeld op is nieuwe plan.
3: Ja.
1: Dus wat dat betreft.
3: Ja, dat hoor ik. Ja,
1: in theorie is het allemaal prachtig. Hey, hoe lang hebben jullie werk, Peter, denk je? Wanneer ligt de stad er weer spik en span bij?
3: Even kijken. Ik denk dat we met een paar uurtjes wel. Ik denk dat we tegen een uur of 10 wel de stad uit zijn. Dan zijn we wel klaar.
1: Ja.
3: En dan, wij sluiten altijd af, zeg maar, achter het gemeentehuis. Dan maken we dan als laatste schoon. En dan gaan we. Een andere ploeg is dan nog bezig op het kermisterrein. Nou, dan wordt iedereen weer teruggebracht. En dan drinken we nog een kop koffie. En dan kunnen we dan naar huis.
1: Ja, en dan zit je lekker moe, maar voldaan thuis waarschijnlijk. Met het idee in je achterhoofd. De stad kan er weer even tegen.
3: Ja.
1: Mooi,
3: nou ja, het is echt zichtwerk, hè. Dus je hebt echt wel. Ja, dat vinden de jongens en de collega's vinden dat ook mooi, zeg maar. Je hebt gelijk de boter bij de vis, zeg maar.
1: Dat begrijp ik wel, ja. Nou, je zei net al, de bak even leeggooien en dan weer terug naar het Koopmansplein, hè?
3: Ja, klopt.
1: Nou, werk ze. Dank voor al het goede werk dat jullie doen. En zet hem nog even op daar, hè?
3: Ja, dat is goed.
1: Okay.

0: het is een van die echte ultieme klassieke Beatle-albums. Revolver, daar staat dit liedje op. Good Day Sunshine. Mooi liedje voor dit tijdstip. Hey, Ger, begint het een beetje op gang te komen, verkeerstechnisch en dat soort zaken, voor zover je daar zicht op hebt?
1: Nou, er staat, op onze site staat er nog 0 kilometer file. Ja. Maar we horen net van onze verslaggever Ineke Kemper dat het toch al een beetje druk begint te worden op de weg, zo hier en daar.
0: Oké, okay. Ja, Ineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja.
0: Fris en fruitig.
2: Fris en fruitig.
0: De afgelopen dagen alle terreinen al afgelopen. Gisteravond nog een verjaardagsfeestje gevierd. En dan toch weer om 7:30 ochtends bij de radio zijn. Hè?
2: Ja, met de Titi, dan kom je gewoon.
0: Ja, dat is wel waar. Het is toch altijd even een bijzonder feestje hier bij RTV Drenthe. Ook hartstikke leuk. En het is natuurlijk ook altijd een dag van tradities. En een van die tradities is dat wij jou ook weer het veld in gaan sturen vandaag. Wat ben je van plan vandaag? Spreek je weer op het brommetje zometeen?
2: We gaan weer op het brommetje. Een e-chopper gaan we weer rondjes scheuren. Ik voel me af en toe ook net zo'n motorrijder. Ik ga maar 30 km per uur, dus ik maak er dan zelf een beetje geluid bij. En ja, wat ik ga doen, dat is de grote vraag. Ik heb geen plan.
0: Dat is misschien het beste.
2: Dat is het allerbeste, want je weet niet hoe het loopt. Soms loopt verkeer vast, dan moet je een andere afslag nemen en dan kom je ineens iets heel erg leuks tegen. Maar ja, ik zal naar de campings gaan. De intocht, al die mensen die straks aankomen, ga ik natuurlijk vragen of ze er zin in hebben. Tijdens de race zie je ook altijd dat er mensen op de campings blijven. Die komen alleen maar voor de gezelligheid. Ja, ik snap het nog steeds niet. Maar
0: er zijn gewoon mensen die komen hier al tientallen jaren en die zijn nog nooit op de baan geweest.
2: Ik ga in Witte nog eens even kijken of ze toch stiekem met waterpistooltjes aan het spelen zijn. Gisteren trouwens kwam ik daar mensen tegen die hadden een oplossing. Die waren met emmers water aan het gooien.
0: Oh, ja.
2: Want ze zeiden waterpistolen. Ja,
0: mag niet meer, hè?
2: Nee. Dan gieten we, gooien we gewoon emmers water leeg. Nou, of dus het beste idee is, dat weet ik ook niet. En wat ik heb afgesproken, want ik kwam ze gisteren al even tegen, onze vrienden van de ANWB, die staan elk jaar op de motorparking. Want er zijn altijd mensen die de lampen laten branden, de sleuteltjes verliezen, oververhitten. Ja. Weet ik veel wat er allemaal in die motoren zit. Dus daar ga ik even buurten. En wat ik misschien wel heel leuk vind, als ik daar even kan kijken, dit jaar hebben ze bij die motorparking een afgeschermd stuk voor de Harleys. Die hebben daar hun eigen clubje waar ze hun Harley Davidsons mogen parkeren. Nou, dat lijkt me ook wel even lachen als ik dat kan vinden. Maar het is allemaal zoeken. Ik weet niet hoe het loopt, maar ik ga het proberen.
0: Ben je ook al eerder misschien deze week nog bij de veteranen geweest? Vraag ik me nu ineens af. Er is een speciaal hoekje veteranencamping.
2: Nee, dat is misschien ook nog een leuk idee. Ja,
0: want de Veteranendag was officieel gisteren. Nou ja, dat ging door de hitte natuurlijk. Moest dat ook allemaal worden uitgekleed en aangepast. En ja, dan lieten de veteranen op de TT-camping zich niet door weerhouden. Die zeiden van, nou, we hebben in de woestijn gevochten. Dus wij zijn echt wel wat gewend. Dus misschien is het aardig om daar ook nog even te gaan.
2: Oh, dat is wel leuk om die even op te doen.
0: Wat je ook zegt, wat je net zegt, het beste is gewoon om er maar naartoe te gaan en kijken wat je tegenkomt. Hè.
2: Daarom.
0: Batterijtje vol in de e-chopper?
2: Zeker. Ja, we hebben meerdere. Dus tussendoor kom ik gewoon een nieuwe halen.
0: Het is allemaal te volgen vandaag live op Radio Drenthe. Zowel in beeld als geluid. Dus wil je niks missen, kijk dan even lekker mee. Radio kijken. Leukste wat er is.

0: helemaal het zomervakantiegevoel van. En ook wel een beetje dat TT-gevoel. Deze van Desireless en Voyage, Voyage. Het is 6 minuten voor 8. Ger, het begint een beetje te borrelen allemaal, hè?
1: Ja, we krijgen onder meer nu de bezoekersaantallen binnen van gisteravond. Het aantal mensen dat de stad bezocht heeft, krijgen we binnen via Ranko van Bergijk. Dat is de sport- en eventmanager die het bijgehouden heeft. En die meldt dat er zo'n 60.000 bezoekers in Assen zijn geweest.
0: Hetzelfde als eergisteren.
1: Ja, ja en ja, die bezoekers die moesten dus af en toe toch wel even schuilen. Want ja, dat programma is een aantal keren stilgelegd. En zoals we zeiden, ook een aantal dingen zijn uiteindelijk gecanceld.
0: Was trouwens op zich ook weer goed geregeld, hè, dat schuilen. Er werden parkeergarages opengegooid, dan kon je dan naar binnen en zo.
1: Ja, en het was op hele grote schermen ook wel te zien. Nou, er stond nog net niet op zoekdekking, maar daar kwam het wel een beetje op neer.
0: Ja, goed. Nou, benieuwd hoe de dag van vandaag gaat verlopen. Nou, als je Radio Drenthe lekker de hele dag aanhoudt op de ouderwetse radio of op de tv eventueel, hoef je niks van de actie op of om het circuit te missen. En we zeiden zo straks al, Ger en ik, ja, we voelen ons wel een klein beetje eenzaam hier. Het pand van RTV Drenthe is nou zo goed als uitgestorven. Al begint dat nu ook een beetje tot leven te komen. Ja, het was ook nog rustig op de weg vanochtend vroeg. Maar toch zijn er altijd wel weer wat vroege vogels bij. Marianne bijvoorbeeld, die stuurde net een appje. Goedemorgen mannen, lekker vroeg RTV Drenthe aan. En voor jullie niet vervelend toch, om met dit warme weer vroeg te beginnen. Mooie dag gewenst en de groeten van Marianne. Nou, nou lief. Dankjewel Marianne. En dan komt er ook nog een berichtje binnen van Elke. Die zegt, top dat jullie weer fris en fruitig aan de start verschijnen. Ja. Fijne dag. Nou, dat geeft goede hoop voor vandaag. Nou, zoals gezegd, mooie dag. De verslaggevers die zijn inmiddels het land in richting de baan om te kijken hoe het daar allemaal gaat. De parkeerplaatsen, de campings, je hoort dat allemaal later. En we gaan later ook nog uitgebreid de TT-geschiedenis in. Dus ja, het wordt ook nog een leerzame dag. Dat is ook niet gek.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: TT Radio Drenthe met René Steenbergen.

0: Het is van oorsprong al een liedje uit 1961. Toen werd het op de plaat gezet door Dion, die je misschien ook nog kent van Runaround Sue. Maar dit was ook van hem, The Wanderer. En dit was dan weer de hitversie uit de jaren 80 van Status Quo. Ja, mocht je nu net de radio aanzetten om even lekker naar Veur de Preek te gaan luisteren, ja, dan heb ik slecht nieuws voor je.
1: Ja, je hebt niet iets voorbereid?
0: Nee. Ja, ik preek ook wel, maar op een hele andere manier.
1: Ja,
0: dan,
1: ja.
0: Waarop Aldert dat normaal op dit tijdstip een beetje probeert te doen.
1: Nou, we hebben natuurlijk wel de Cathedral of Speed.
0: Dus dat is waar.
1: Om thema te blijven.
0: In die zin is de link alweer gelegd. Nee, ja, en de vaste luisteraars van Radio Drenthe, die zijn er ook wel aan gewend. Die weten dat inmiddels ook wel. De laatste zondag van juni is traditiegetrouw de zondag van TT Radio. Want het is zover de 95ste Dutch TT van Assen wordt verreden vandaag. En daar zijn we, traditiegetrouw, de hele dag bij in beeld en geluid. Via de radio, via de kijkradio op TV Drenthe kun je op dit moment al wat beelden zien vanaf het circuit. Waar het op dit moment nog een beetje rustig is allemaal. Maar om het circuit begint het allemaal een beetje op gang te komen. En de eerste bezoekers die toch verzekerd willen zijn van een goede plek, die staan al op de parkeerterreinen, denk ik. Later dit uur gaan we ongetwijfeld even schakelen met de ploegen van ons die daar aanwezig zijn, om te kijken hoe het daar zit met de actie. Rolt er bij jou nog iets van de telex verder, hè?
1: Nou, wat ik zie in ons liveblog, want we houden de TT natuurlijk ook bij op onze website, rtvdrenthe.nl en in de app, daar staat een leuke video. Maar heb je nou een beetje gemist wat er gisteravond allemaal gebeurd is? Nou, dat zou natuurlijk best kunnen. Want toen hadden we ook hier de uitzending. En onze verslaggevers Robert en Thomas, die maakten de TT-nacht van dichtbij mee. En nou, daar is een soort van compilatie van gemaakt. Dus heb je nog even een minuutje of vijf over tussendoor, dan kun je die nog even terugkijken.
0: Ja, ik heb gisteravond ook gekeken. Dat werd natuurlijk weer veel te laat. Vanochtend vroeg ging het wekkertje weer. Maar je blijft dan toch kijken naar die actie in en om Assen. Robert bijvoorbeeld op verschillende campings, waarbij hij natuurlijk, allerlei kleurrijke types tegenkwam. Laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja. Hoe later op het tijdstip, hoe kleurrijker de mensen dan zijn.
0: Ja, en onze andere verslaggever Thomas, die in verschillende kermisattracties gesprongen is en zo. Want ja, die is ook niks te gek. Nou, daar dus een compilatie van. Mocht je het gisteravond allemaal gemist hebben, dat kun je vinden op onze live blog. En zit je lekker mee te kijken, mee te luisteren, dan vinden we het leuk om van je te horen. Je mag natuurlijk altijd even een appje naar ons toesturen. Vinden we leuk? 0592 33 11 88. Dat is ons appnummer, het meest beroemde nummer van heel Drenthe. 0592 33 11 88. Hier is muziek van Douwe Bob.

0: Mary River, zo wordt het ongeveer door de halve wereldbevolking genoemd. Maar officieel heet het toch echt Proud Mary. Creedence Clearwater Revival. En daarvoor nog Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Dat is zijn nieuwe single. Ja, en Douwe Bob, ja, die trad wel op.
1: Ja, de een kon het wel en de ander moest het helaas toch niet doen. Ja.
0: Het is wel sneu hoor. Dan heb je echt ik denk toch ook echt wel de grootste namen in de Nederlandse muziekwereld op dit moment. Heb je gecontracteerd voor het TT-festival? En dan gisteravond Danny Vera en onze eigen Hannah May, allebei afgeblazen in verband met de weersomstandigheden. Super sneu, maar dat kon niet anders. Dus daar is dan ook weer begrip voor.
1: Ja, het was ook lastig voorspellen. Hè? Want ja, dat er wat aankwam, dat was wel duidelijk. Ja. Maar hoe het allemaal precies zou uitpakken en hoe laat, dat was echt een beetje gissen.
0: Ja. Douwe Bob, die stond er eergisteren in elk geval wel. Die kwam ook met een motor het podium op. Dat was ook leuk. En tijdens een optreden ging hij even door het publiek heen om een biertje te halen.
1: Oh,
0: een 0.0, hè, dat wel. Ja. Want Douwe is compleet nuchter tegenwoordig.
1: Ja, ja.
0: En toen zei hij, ja, ik ga mijn Songfestival liedje doen. Dat is precies 3 minuten. En dat is ook precies de tijd die ik nodig heb om even heen en weer naar de bar te lopen. En dat lukte hem ook nog.
1: Nou,
0: dat was leuk. Ja, dat was mooi. Douwe Bob dus op het TT-festival. Ja, toen het weer dus het optreden nog wel toeliet. Ik ben benieuwd hoe het er weer technisch voor vandaag uitziet, Ger.
1: Ja, het ziet er toch wel wat beter uit. Want we hadden natuurlijk de codes die allemaal wat opgeschroefd werden. Nou, vandaag is het toch afgeschaald naar code geel. Het KNMI heeft dat gedaan. En dat is niet vanwege noodweer, maar vanwege het warme weer. Want ja, dat hebben we dan vandaag toch wel weer. Al wordt het niet zo warm als bijvoorbeeld gisteren was. De waarschuwing die is er wel. En die duurt vandaag tot 6 uur vanavond. En daarna lijken we dan ook wel weer even af te zijn van dat extreme weer. Want vanaf volgende week, dat is morgen dus, dan is die temperatuur gaat zo'n beetje volgens mij rond de 20 graden.
0: Ja. Nou, alle details daarover met alle cijfertjes en alle wist u datjes over horen we over een uurtje van. Wie is vandaag? Roland, denk ik, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Ja,
0: Roland die zit er helemaal in. Die heeft zich tijdens het hele TT-festival al opgesloten in zijn weerhut om daar alle radars en satellieten en weet ik wat allemaal in de gaten te houden. Dus die komt straks ongetwijfeld met de perfecte details voor hoe die racedag eruit gaat zien. Daar zijn we benieuwd naar met z'n allen. Goed, langzaam maar zeker begint de boel rondom het circuit op gang te komen. Straks maar eens even kijken hoe...

0: dag is niet compleet zonder een liedje van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley en Burning Love. En ook nog nederpop van de bovenste plank. Doe maar, en sinds een dag of twee, 32 jaar. Ja, ik zei het aan het begin van dit uur ook al. Had je ingeschakeld voor het programma Veur de Preek? Ja, dat is er vandaag even niet. Zondagochtend licht is er niet. Jans heeft een zondagje vrij. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Titi. Het is de Titi-dag, 28 juni 2026. En dan vegen we de hele radiozender altijd helemaal leeg om te volgen wat er op en om het circuit allemaal gebeurt. En natuurlijk al die randtoestanden. Want Ger, jij bent net even een rondje over onze nieuwsredactie gelopen. Heb je daar nog wat opgepikt?
1: Ja, nou, collega Roy van Gol die vult het liveblog op onze website en in de app met alle nieuwtjes. En ja, we hadden het nog even over die bezoekersaantallen. Want we hadden net dat het 60.000 waren. Ja, dat waren er toch volgens hem ook fors minder dan vorig jaar. Mede natuurlijk door dat slechte weer. Want daardoor zagen toch wat mensen wel af om een bezoekje te brengen aan Assen.
0: Ja, het slechte weer zou je dan kunnen zeggen, het weer van gisteravond en de dagen die daarvoor zaten, want het was wel heel erg warm natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En dan toen kwam het toch tot een climax gisteren met al dat onweer en het hemelwater dat naar beneden kwam. Want een jaar geleden waren dat volgens mij er 95.000. Dus dat is toch een flinke stap even terug.
0: Even voor de goede orde, op één dag? Of totaal?
1: We hebben vanavond, dat was het berichtje dat we kregen vanavond, en dat is dus gisteravond, zo'n 60.000 bezoekers.
0: Ja, dat is dan inderdaad wel een tandje minder, maar ook wel weer begrijpelijk.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen toch wel gedacht hebben, nou, dan blijf ik toch voor de zekerheid misschien maar even thuis, en dan kijk ik op tv wel wat dingetjes.
0: Want gisteravond, het was ook allemaal te volgen via de kijkradio op TV Drenthe. Nou, het was nog steeds wel druk. 60.000 is ook een boel.
1: Ja, ze passen niet in mijn huis in ieder geval. Dus dat is natuurlijk nog een fors aantal.
0: Nee,
1: ja.
0: En ik ben dan ook altijd wel weer zo blij als ik dat zie. Ik denk, ben blij dat ik er niet tussen loop. Ook bij 60.000 niet.
1: Nee, dat is ook een behoorlijk aantal nog steeds. Ja.
0: Goed. Nou, we zullen ongetwijfeld later vandaag nog meer cijfertjes te horen krijgen. Nog meer officiële berichten. Want er ligt ook een lijntje uit richting de politie en zo, begrijp ik.
1: Ja, dan gaan we even horen.
0: We komen straks ook altijd met een update.
1: Met een update inderdaad, hoe het allemaal verlopen is, die 10 nacht. Ja.
0: Horen we later vandaag allemaal meer over. Maar het belangrijkste is natuurlijk, hoe gaat het er aan toe op en om de baan? Nou, dat krijg je later vandaag allemaal te horen. Onze verslaggevers zijn inmiddels onderweg naar de campings en de parkeerterreinen. En nou, dan zal de boel inmiddels ook wel behoorlijk tot leven aan het komen zijn. Lijkt mij zo. Wil je niks missen? Hou RTV Drenthe dan gewoon vandaag lekker aan. Al was het alleen al voor dit liedje van José Feliciano.

0: Till the Sun Comes Up, zo heet het toepasselijke liedje van Jack and the Weatherman. Nou, over de Weatherman gesproken, over ruim een half uur even contact met weerman Roland van der Zwaag om een beetje vooruit te kijken naar hoe deze TT-dag eruit gaat zien. De 95ste Dutch TT. Ja, en Ger is altijd een beetje verwarrend. Ja, ik gooi nu een beetje voor leeuw misschien, want we hebben het hier niet over gehad. Maar dat was nou vorig jaar of het jaar daarvoor was het de 100ste. En dat loopt dan allemaal weer een beetje door elkaar, omdat de jaartallen niet gelijk lopen met de edities.
1: Nee, klopt inderdaad. Ja, nee, daar zit je dan inderdaad wel mee. En daar kun je dan de fout mee ingaan. Ja. Dan waag ik me er ook maar niet.
0: Nee,
1: aan.
0: Precies. Want toen was het 100ste jaar. En Dan hebben we dus over, theoretisch, 5 jaar de 100ste TT.
1: Ja, zo zit het dan inderdaad.
0: Nog een keer weer dat feestje vieren.
1: Gelukkig dat jij het allemaal helder hebt.
0: Nou, ongeveer. Ja, ja.
1: En anders is het nog vroeg, hè? Dan staat het excuus.
0: Nou ja, 100 jaar schuine streep 95 edities. Er is natuurlijk een hoop gebeurd in die tijd. En straks gaan we eens eventjes lekker de archieven in. Sterker nog, dat gaan we de hele dag doen. Elk uur een duik in het rijke TT Mediaarchief met onze huisconservator Sjoerd Looyinga. Die heeft een koffer vol mooie fragmenten meegenomen. Hoor je straks meer over na Bob Marley.

0: Zomerse klanken van Bob Marley en zijn onvermijdelijke Wailers. En Steer It Up in de live-versie. Over live gesproken, het is hoog tijd om eens even een kijkje op de baan te gaan nemen. Als je radio kijkt via TV Drenthe, hartstikke leuk, dan zie je de plaatjes er ook bij. En dan zie je op dit moment verslaggever Ineke Kemper die op de ingang afloopt, Ineke.
1: Ja, zeker. En je weet het, hè, René, als je dit ziet, al die honderden, duizenden mensen die vanuit Assen deze kant op komen lopen, dan weet je, hè, de TT van Assen staat op het punt van beginnen. Ja, en volgens mij hebben de mensen er zin in. De temperaturen zijn wat beter dan gisteren. Gisteren was het echt peentjes zweten al zo vroeg in de ochtend en nu is het gewoon lekker. Goedemorgen. Heb je er een beetje zin in? Heb je er zin aan?
2: We komen uit Duitsland.
1: Af Duitsland? Ja, dat had ik gisteren ook. De eerste mensen die ik aansprak, die waren eruit. Hebben ze Spaß?
3: Ja, natuurlijk. Ja? Immer.
1: Waarom?
3: We komen jedes jaar hin en immer is een goede...
1: Goede sfeer.
3: Goed zin, ja.
1: Ze komen hier voor de goede sfeer. Veel Spaß dan.
3: Dank je, dank je.
1: Ik wens ze maar gewoon veel plezier. Dan komt het allemaal goed. Gaan we eens even hier kijken bij de volgende mensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er een beetje zin aan?
4: Ja, natuurlijk.
1: Ja, nou, kan het ook anders, hè?
4: Dag, kijkertje thuis. Natuurlijk. Ja. Ja, waarom niet? Maakt het niet uit, hè?
1: Jullie zijn er mooi op tijd bij.
4: Nou.
1: Waarom zo vroeg?
4: Ik denk dat we te laat zijn.
1: Te laat? Waarom?
4: We hebben dit jaar voor het eerst geen tribunekaarten.
1: Oh, dus je moet een plekje zoeken?
4: Ja.
1: Op Talud?
4: Ja. Ze gaan niet meer gaan niet worden, denk ik. Maar
1: geef wel sfeer, hè?
4: Jawel, is goed, joh.
1: En waarom heb je gekozen om naar Talud te gaan dan? En
4: nou,
1: niet
4: we
1: met
4: hebben ons erin laten lullen. Oh. Door anderen. Door locals.
1: Het is wel goedkoper.
4: Ja. Ja.
1: Ja. En wat is er zo mooi aan die TT dan?
4: Vroeger zou ik zeggen de campings.
1: En nu?
4: Het evenement. Het totale evenement.
1: En kom je ook nog voor een race in het bijzonder of gewoon alles?
4: Nou, racen is wel, vind ik wel belangrijk.
1: Ja. En welke dan?
4: Ik weet niet, maar voor het eerst dit jaar... Ik vond die Harley Baggen vind ik wel interessant. Ja, GP natuurlijk, maar...
1: Colin
4: Feijer? Nee, ja, natuurlijk. Alleen, ja, weet je, het probleem is... Hij heeft niet zulke mooie merchandise.
1: Ja.
4: Hij heeft geen hempies. Dus ja, dan moet je maar van de Martinet.
1: Ja, dan kies je de andere uit.
4: Ja, maar het was helemaal niet de bedoeling. Aprilia wel, maar...
1: Nou, ga lekker die baan op. Een plekje zoeken.
4: Gaan jullie nog...
1: Wij lopen lekker de hele dag hier, hoor.
4: Nee, wat een rot leven. Heel dag in de zon.
1: Ja, heerlijk, toch?
4: Ja, dat is niet best, nee. Hè? Maar ga je wel vermaken.
1: Wij vermaken ons prima.
4: Ja, serieus?
1: Leukste klus van het jaar?
4: Hey, maar jij hebt ook een makkelijk baantje tegenwoordig. En vroeger liep me zo'n heel ding te sjouwen, rugzak eraan. En nu
1: loopt het. Het is nog steeds zwaar, hoor.
4: Ja?
1: Ja, ja, ja. Hey, ga lekker die baan op. Je moet een plekje zoeken. En heel veel plezier.
4: Oh,
1: dankjewel, hè. Nou, je hoort het, René. Ja. De mensen hebben er zin in.
0: Hartstikke goed. De stemming zit er al mooi in. En Ineke houdt daar de boel helemaal in de gaten vandaag. He, die ingang daar. De poort waar je door moet richting de kathedraal. En dan gaat het allemaal gebeuren vandaag. Hartstikke leuk. Nou, niet alleen de actuele situatie rondom de TT. Zometeen duiken we eens even met een grote plons in de onuitputtelijke archieven van de TT. Na Daniel Loos.

0: Daniel Loos, een prachtig mooie dag. En dat belooft het zeker te worden nu de boel om het circuit echt een beetje tot leven begint te komen. Ger, heeft dat ook gevolgen voor de verkeerssituatie?
1: Ja, dat heeft het zeker. Vanuit de zuidelijke richting, daar moet je toch wel rekening houden met zo'n 10 minuutjes vertraging. Staat over een kilometer of 5, 6 staat daar toch de boel al een beetje vast. Tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid. Hou daar dus rekening met extra reistijd richting het TT-circuit.
0: Ja, en eigenlijk hoort dat ook een beetje bij de traditie.
1: Ja, weet het ook. Je houdt er rekening mee.
0: En over het algemeen loopt het ook altijd wel aardig door.
1: Hè? Ja, nou, dit valt nog mee.
0: Zo is het. Goed, dan iets waar ik mij toch wel op verheugd heb. Wat is hartstikke leuk. Elke maandag doen we dat al in het programma van Wim in Koffie en Keuvel. En we hebben daar een TT-variatie van gemaakt.

0: Ja, Samen 80, dat is de naam die we eraan gehangen hebben. Want de regionale omroepen in Noord-Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe, die bestaan dit jaar 80 jaar. Dat heeft natuurlijk een enorm archief opgeleverd. En onze mediaconservator Sjoerd Looyinga. Goedemorgen.
1: Ja, ik heb mijn stofjas mee even uitgetrokken. Ja, ja. Dat gaat zo rood zo hier.
0: Zeker.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij doet elke maandag bij Wim doe je een babbeltje rondom een speciaal thema. Toen dachten wij, maar dat is natuurlijk ook hartstikke leuk voor de Titi Zondag.
1: Waarom?
0: Want dat archief moet onuitputtelijk zijn.
1: Dat is het grootste archief.
0: Dat kan eigenlijk haast niet anders. Ja. Ik ben ook even de archief ingedoken. Kwam ik dit tegen? Uit de tijd dat jij hier nog Titi Radio deed.
1: Ja, wie was die man? Zeggen ze. Ja, het is wel een beetje een jubileum zelfs voor mij vandaag.
0: Oh ja.
1: Het is de 30ste keer dat ik naar Astor heet voor de Titi. Ah, zeg maar. Dus 29 jaar lang dat programma gedaan. En mooie herinneringen vooral eraan. En nog een enorm archief van overgehouden. Ja. En veel vrienden overigens.
0: Ja, en ook altijd groot Titi-liefhebber geweest, inderdaad. Want hoe begon het ooit voor jou als jong Sjoertje?
1: Ik moest mee met mijn vader.
0: Ja.
1: En broertje ging ook mee. En dat was de Titi van 1977. Ik had geen idee wat ik zou gaan zien daar. Ik zat op een van de prachtige taluuts. En het regende. En het was echt vreselijk koud. En we zaten onder plastic de hele dag. Ik vond er geen bal aan. En ik kon het ook niet volgen allemaal wat er gebeurde. Was nog niet met grote screens toen, hè, 1977. Geen goede geluidsinstallatie. Die speaker kon je niet verstaan. Geen idee waar die man het over had. Wat voor motoren in de baan waren, wist ik ook niet. Tot het moment kwam dat ineens mensen gingen staan zwaaien met hun programmaboekje. En ik dacht, er gebeurt iets. Plastic afgegooid, gaan kijken, luisteren wat gebeurde. Een man in een witte overal reed vooraan op dat moment. Nou, dat bleek dus Wil Hartog te zijn.
0: Ah.
1: Legendarisch moment natuurlijk. Hij won de 500 cc-klas in 1977. En daar was ik bij. Dus al die jaren daarna, als je de man weer tegenkwam, had meestal altijd weer die witte overal aan trouwens, dan kwam je hem weer tegen. Altijd enthousiaste Wil Hartog. En als je hem dan zoveel jaar later mag ontmoeten, dan weet je nog precies wat er gebeurde in 77.
2: De mooiste dag van mijn leven. En zo leeft het in herinnering en zal altijd zo blijven. Moet je eerlijk zeggen, nu ik hier weer op het Titi-circuit ben bij de tunnel, dan kriebelt alles weer.
3: Wat kun je het beste herinneren van die dag?
2: Dat ik ziek was. En dat het eigenlijk onmogelijk was om te rijden. Want ik had al een dag met de training in Paterswolde in het hotel op bed gelegen. En toen toch uiteindelijk vrijdagochtend naar het ontbijt. En Barry Sheen komt bij me, de wereldkampioen.
3: Concurrent eigenlijk, hè?
2: Concurrent. En die zegt tegen me, Wil, waar was je gisteren? Ik zeg, hartstikke ziek en beroerd en ellendig. Hij zei, maar dat heb ik ook wel eens. Hij zei, maar ik heb een drankje daarvoor.
3: Oh.
2: Kreeg ik een drankje van Barry, lang verhaal kort te maken. Mijn eten bleef erin. Ik kon wat krachten opsparen. En toen heb ik toch kunnen trainen. Vrijdag een 13e trainingstijd behaald en toen mocht ik de volgende dag racen. En ik weet nog heel goed herinneren, ik ga naar het rechte eind op en toen lag ik op kop. En toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe idioot kan het zijn, straks win ik, wat dan? En toen werd ik zenuwachtig. En toen ging ik fouten maken. Ik ging verkeerd schakelen, remmen, ik kwam niet uit in een bocht. En het ging gewoon erg moeilijk. Ik zat tegen mezelf te schelden van hou je kop erbij. En uiteindelijk, ik had 16 seconden voorsprong, nog twee rondjes te gaan. En op de finish was het nog 6 seconden, dus het was net genoeg.
3: Ja. Kreeg je iets mee van wat er op de tribune zich afspeelde op dat moment?
2: Heel veel. Mensen die in het water sprongen, mensen die enorm tekeer gingen. Zelfs het geluid kon je horen. En ja, uiteindelijk toen de vlag viel en ik gewonnen had, ben ik door de rode vlaggen heen gereden. Heb ik nog een ere rondje gedaan. En toen zag ik helemaal wat een fantastisch feest het werd op het circuit. Schitterend.
0: Ja, Wil Hartog, de witte reus, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Het mooie is, dat verhaal heeft hij me nog wel 10 keer laten verteld in al die jaren daarna. Het veranderde nog alles.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar de conclusie was dat hij een legende is geworden.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja. Dan zijn wij hier bij Radio Drenthe vandaag voor de zoveelste keer bezig met een speciale Titi-uitzending. Ja, dat kan natuurlijk ook niet anders. Hè. Die Titi die moet in al die jaren een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de regionale omroep.
1: Nou, misschien kun je wel zeggen, hij is steeds belangrijker geworden. Als je dan in het archief duikt, kwam ik deze reportage tegen. 1967 van de RONO.
4: De wereldstad voor één nacht, onze Drense heufstad, begon de gevoelig te lieten op een andere heufstad in ons land, die ook met een A begint. Een bepaald gedeelte van het publiek meende trammelant te moeten maken en duidelijk blik te moeten geven van haar afkeer van de politie. Dit gedeelte van het publiek weer agressief. Lege bierblikjes veranden van afval in wapens. De politie moest ingriepen en er vielen klappen aan weerskanten. Op de Nijenhoezenhoek rolde straat weer het even chaos. Jammer. Heel jammer. Op deze wijze giet het fout met het TT-feest. Het was misschien wel goed dat het ding de morgen begon te regen, om de gemoeden voor zoiets die al niet weer koud waren, af te koelen.
1: Ja.
0: Geest je been, denk ik, hè? Dit.
1: Zeker, jij kent je klassiekers.
0: Ja, ja. En zeer neutrale nieuws, mevrouw.
1: Dat was bijna een soort column eigenlijk die ze uitsprak. Ja. Hè? Ze maakte zich echt zorgen over de toekomst van ons TT-feest.
0: Ja, met het vingertje omhoog.
1: Ja, dat was wel duidelijk. Het TT-festival heeft uiteindelijk in al die ellende een einde gemaakt. Er moest vermaak komen. Nou, dat is er op allerhande manieren gekomen in de loop van de jaren. Als je het hebt over de historie. Muziek speelt ook een belangrijke rol bij de TT. Want allerhande artiesten in die tijd die gingen zich storten op het TT. Die repertoire. Er zijn klassiekers ontstaan in die tijd. Berend Velting is een bekend historisch Drents literair personage. Hij maakte het programma De Eterbussen, maar hij bleek ook nog te kunnen zingen.
5: De TT op het circuit van Assen, op een warme zomerdag.

0: weer voorbij. Het is crimineel die motorrennerij.
1: Ja, Berenveldink. Maar dat was een artiestennaam, schuilnaam?
2: Nee, Tony M. van der Veen was eigenlijk een naam. Maar in het programma noemde hij zich Berenveldink. En die Tony M. van der Veen was natuurlijk de grote man van de later ook de... Het Drents programma, daar was hij de baas van, zeg maar. We hebben het over de jaren 40, jaren 50, hè? Zo lang geleden alweer, René.
1: Ja, lang geleden. Kunnen we even een sprongetje maken? 89, het begin van Radio Drenthe?
2: Ja, dan denk je, dan wordt het direct uitgepakt in het eerste jaar. Dat was niet zo. We hebben wel in het 89 aandacht besteed, uiteraard aan de TT. Maar in 1990, toen werd er wel heel uitgebreid voor de eerste keer verslag gedaan.
3: Tijdens de TT-week die volgende week maandag begint, houdt Radio Drenthe u in een TT-journaal driemaal per dag op de hoogte van alles wat er op het circuit van Drenthe gebeurt. Op de zaterdag van de TT zelf zenden we uit van 7:30 tot 7:00 s'avonds. U hoort dan verslagen van de races en er is aandacht voor het randgebeuren. Ook wordt er met de regelmaat van de klok verkeersinformatie gegeven. Radio Drenthe, van begin tot eind bij het grootste sportevenement in deze provincie, de 60ste Dutch TT.
1: Ja, piepjongen Jurgen van den Berg hoor ik hier. Heb ik mee bij de lokale omroep gezeten vroeger in Hoogeveen. En tegenwoordig zit hij bij de Grote Mensenradio. Hè?
2: Ja, zeker. Maar hij was ook de man die eigenlijk die TT-uitzendingen neerzette in die eerste jaren. Want ja, het was wel gelijk de allergrootste klus ook van het jaar voor de omroep. Moet je voorstellen, alle verloven worden ingetrokken. De TT komt eraan. Iedereen op of om de baan of in de studio. Ik zat zelf in een campertje achter de hoofdtribune op het TT-circuit. Ja, moet je voorstellen.
4: Hallo, ik ben Wilke Zeelenberg. Wilt u weten of ik zaterdag start tijdens de TT van Assen? Luister dan naar Radio Drenthe.
3: Radio Drenthe houdt u dagelijks met TT-journaals op de hoogte van het grootste sportevenement van Nederland. TT zaterdag zijn we er tussen 8:00 morgens en 7:00 avonds. Met raceinformatie, muziek en verkeersinformatie. Maar ook zijn we bij dat andere sportevenement live aanwezig. De start van de Tour de France in 's-Hertogenbosch. TT zaterdag is weer Radio Drenthe zaterdag. Moet je horen.
5: Clear the track, please. 15 seconds to go.
6: Hi, I'm Randy Bamola. Do you remember me? I'm the Wheelie King of Assen.
7: Hallo, ik ben Ralf Altman.
8: Hi, I'm Mick Doan of the HRC Honda team.
9: Hi, I'm Kevin Schwantz. If you want to know who's going to win the Dutch TT, then listen to Radio Drenthe.
10: România este cunoscut trofeul turului din Assen.
11: Op TT zaterdag luisteren we ook naar Radio Drenthe.
12: TT Sinkei lokt jou hij radio, ka Sinkei lok.
13: Scootjes jong, dat is mooi. Maar de TT, dat is pas kitteren.
1: En jij zat dus in een campertje, Sjoerd.
2: Ja, en mijn uitzicht was... urinerende mannen.
1: Kijk.
2: Ja, oftewel de hele dag tegen plassers aankijken. Ja, dat was toen nog zo in die tijden.
1: Ja, ja,
2: dat gebeurde allemaal achter de hoofdtribune, zeg maar.
1: Ja,
2: ja. Best wel apart. Maar je hoort ook al de uitbundige tunes en jingles en zo allemaal. Al die stemmetjes, net, dat waren allemaal collega's trouwens, hoor. Dat jullie denken dat we de straat gingen om allemaal buitenlandse stemmen. Oh. Dat deden we zelf allemaal.
1: Dat was allemaal briljant acteerwerk.
2: Ja. Het was zelfs vrolijk als er files stonden. Dan kwamen er ook hele vrolijke jingletjes voorbij. Even een klein mixje heb ik gemaakt van 30 jaar jingles. En de allereerste TT-jingle ooit, dat was deze.
14: Op de grote stille heide, TT Radio Drenthe.
15: Piet Kees staat voor ten stok.
16: Op pole position, TT Radio Drenthe.
15: Wat eten we vandaag? De hamburgertest.
14: Het TT Festival.
15: De persbriefing met Willem Luten.

0: Sjoerd, hier gaat mijn radiohartje wel sneller van kloppen.
1: Ja, maar moet je voorstellen, verkeersinformatie is morgens. Nog even een korte anekdote. Broeder Laurens Looyega ging ook voor het eerst naar de DT in 1990. Hij mocht op de motor verkeersinformatie doen. Hij wist alleen niet dat hij daar wel even op gekleed moest zijn. Hij kwam in een t-shirt en korte broek.
0: Ja.
1: Koud en levensgevaarlijk. Maar hij heeft het wel 's ochtends volgehouden. Maar verkeersinformatie was niets anders dan zeggen dat het stil stond, hoor.
0: Ja, ja. En dat ging dus allemaal op een motor met een zijspan.
1: Ja, dat zijspan, dat kwam daarna. Het gele monster, zeg maar. Oftewel de
2: King of the Road.
3: Jaap Geerts en Peter Sweres, dwars door Drenthe.
0: Ja, en dat werd nog een legendarisch ding, hè, dat gele zijspan.
1: Ja, maar ging ook nog wel een stuk onderweg. Maar het was een bezienswaardigheid. Mensen kwamen uit de huizen om het ding voorbij te zien rijden.
0: Ja.
1: En er werd ook van alles verzonnen om mensen naar het zijspan toe te trekken. Maar het volgende uur heb ik daar wat voorbeelden
0: van. Oh, kijk, dan gaan we ons even helemaal focussen op dat gele gevaarte.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Mooi, dankjewel voor dit moment, Sjoerd. Ja, zo gaan we het doen de hele dag. Elk uur eventjes een flinke duik in de archieven. En ja, als ik dan toch in die archieven aan het rondploegen ben met mijn mijnwerkershelmpje op, dan kom ik natuurlijk ook van die ultieme TT klassiekers tegen.
1: Mm-hmm.
0: Sluit mooi aan misschien. Ken jij dit nog, Sjoerd?
1: Oh, het intro, ja, dat herken ik direct. Gerard Rutger Buysman.
0: Ja.
1: Maar dus, hij noemt zich anders, hè. Eppernoor, de TT, Epper de Snoever.
4: Om 4:30 uit Steenwijk, met Jaante achterop. In jassen en de pente aan,

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen?

0: de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Het is 4,5 minuut over 9 op de zondagochtend. Het regionale nieuws. Hier is Ger Hensen.
3: Goedemorgen. Het was een roerige TT-nacht door onweer, bliksem en veel regen. En dat had ook invloed op het TT-festival dat 3 keer moest worden onderbroken vanwege het noodweer. Uiteindelijk gingen in Assen zelfs optredens van Hanna May en Danny Vera niet door. Volgens de organisatie waren er zo'n 60.000 mensen in de binnenstad van Assen te vinden. Vorig jaar lag dat aantal nog op 95.000. Een automobilist is vannacht gewond geraakt op de Eekhoutswijk in Hooghalen. De auto belandde daar op de kop in een weiland. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur vanochtend. De automobilist moest door de brandweer uit de auto worden geholpen. Aan de Tuindershof op Erika is gisteravond een auto tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam verderop op een grasveld tot stilstand. Volgens omstanders is de bestuurder meegenomen naar het politiebureau. Vandaag is de start van de nieuwe dienstregeling voor bussen in Drenthe. Die is in het leven geroepen vanwege de opening van het nieuwe busstation in Groningen. En er horen ook nieuwe vertrektijden bij. Voor Drenthe betekent dat in de basis dat er meer bussen op drukke lijnen worden ingezet. Zo rijden bussen bijvoorbeeld tussen Rode en Groningen in de zomervakantie vaker in de middag en tot 9 uur 's avonds op werkdagen. Ook over Gieten zullen meer bussen te zien zijn op zaterdagen overdag. En Bassie Bum uit Nieuw-Amsterdam heeft voor 2 jaar getekend bij PSV. Hij wordt daar de assistent van trainer Peter Bos. Sibum doet dat samen met Theo Lucius en Rob Maas. De oudspeler van FCM is in Eindhoven de opvolger van Ibrahim Afellay. Sibum was vorig seizoen nog hoofdcoach van Heracles en werd na 4 maanden alweer ontslagen. Dat hielp de club uit Almelo uiteindelijk niet verder, want Heracles degradeerde uiteindelijk. En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis. Goedemorgen, Hans.
4: Ja, mooi, goedemorgen.
3: Ja, normaal blikken we alvast even vooruit op wat er allemaal gaat komen. Maar het is toch ook nog wel, denk ik, de moeite waard om even naar gisteravond te kijken en vannacht.
4: Ja, we moeten inderdaad ook wel even terugblikken, want ik heb wel indrukwekkende getallen binnengekregen. Drenthe is wel grotendeels ontsnapt aan het elektrische geheel van het onweer. Er is vannacht zeker wel onweer overgetrokken, maar ik heb hier nog niks meegekregen van echt grote problemen of heel intens onweer. Dat ging wel net buiten onze provincie langs. We hebben gisteravond een prachtige bliksemshow gehad die over Friesland trok. Wie ervan houdt, het was gratis vuurwerk. Wie er wat minder van houdt, dacht, nou, gelukkig zitten daar niet boven ons. Wat wel boven ons viel, was neerslag. Het westen van Drenthe en de kop van onze provincie, die kreeg eigenlijk de volle laag. Ik heb een melding binnengekregen naar het Rode Noord van 68 mm. Zo, daar moest ik even voor gaan zitten deze morgen. En toen bekeken we wat de andere waarnemers binnen hadden gekregen. Zijn er meer hoge getallen? Paterswolde 45. Roder S, dus 47, was nog lopend op dat moment toen ik de melding hier doorkreeg. En als ik zo de rest van de getallen bekijk, Assen Diepstroet, dan heeft deze hele maand al 144 mm neerslag ontvangen. Juni is kletsnat, dat zou je niet zeggen na die hitte, maar het is een hele natte maand.
3: Ja, er viel heel veel in korte tijd.
4: Ja, vooral echt de kop van Drenthe is aangesneden. En wie er daaronder zat, dus Rode, Vries, die hele streek, die hebben echt urenlang regen gehad. En ja, dat zal ook wel tot problemen hebben geleid hier en daar. En die bui die gisteravond natuurlijk precies over het TT-circuit heen trok. Ik denk, hoe krijg je het weer voor elkaar? Dat was de eerste bui van de hele serie en precies raken. Er is een correlatie tussen buien en evenementen. Het lijkt gewoon op te vallen wat dat betreft. Gelukkig is dat verder ook allemaal wel goed gegaan. Adequaat gehandeld, iedereen even dekking zoeken en geen grote problemen opgetreden. Al is het wel iets wat natuurlijk invloed heeft gehad op de programmering.
3: Ja, vandaag wordt het wel wat beter en ook droger.
4: Ja, dat ziet er vandaag eigenlijk wel beter uit. We zitten nu met een invallende zuidwestelijke wind die geleidelijk aan die hele hete lucht uit ons land en ook uit ons deel van ons continent gaat verdrijven. We bereiken vandaag nog wel behoorlijke temperaturen. Een graad of 28, 29 zit er nog wel in deze middag. Misschien dat op hete plekken zoals in Assen dat het toch wel ruim 30 graden nog gaat worden. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind, mix van zon en bewolking. Af en toe is een veldje met lage wolken, maar de zon is wel dominant aanwezig, dus je zult toch nog steeds aan je huid moeten gaan denken. En de kans op een bui is behoorlijk klein. Het zou kunnen dat er zich een enkele warmtebui ontwikkelt, maar dat lijkt vooral voor het zuidoosten van Drenthe en eigenlijk meer het zuidoosten van Nederland te zijn. Ik heb goede hoop dat het TT-circuit het vandaag gewoon droog houdt. Roland die zit op de bewaak vandaag, dus die houdt het met een nauwlettend oog elk uur voor jullie in de gaten. Ik mag het grootschalige plaatje doen. En het ziet er eigenlijk beter uit dus dan gisteren. Gewoon werkbaar weer voor een mooie race.
3: Ja, en dan vannacht krijgen we dan een wat minder plak nacht.
4: Gelukkig wel, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Het is wisselend bewolkt. Het zou kunnen dat er dus nog een lichte bui valt, maar waarschijnlijk niet. Dus dan ga ik uit van een droge nacht en ook vrij weinig wind erbij. En dan kunnen we morgen vroeg de ramen tegen elkaar openzetten. Want het wordt morgen een graad of 25 en niet meer heter dan dat. En dat is nog steeds een mooie dag. Dus ook de afbouw, om het maar zo te noemen eventjes, vindt plaats met een mix van zon en bewolking. Droog weer, een zwak tot matige west- tot noordwestelijke wind. En eigenlijk gaat het ook de dagen hierna gewoon zo door. 24 of 25 graden, vrij weinig wind. Mix van zon en bewolking waarbij de zon heel veel te vertellen heeft en de bewolking eigenlijk wat minder. Het lijkt droog te blijven en we krijgen een aantal dagen heel modaal en ook heel werkbaar zomerweer. Niks om over te klagen dus.
3: Nou, dankjewel Hans. We spreken je weer even na 12 uur.
4: Fijne.
5: TT Radio Drenthe. Met René Steenbergen.

0: Not a big motorcycle, just a groovy little motorbike. Zongen de Beach Boys in Little Honda. Nou, ik ben benieuwd of er al wat Honda's en andere voertuigen geparkeerd zijn bij het circuit. Want ja, daar begint het inmiddels wel lekker vol te lopen. Ineke Kemper houdt daar de boel voor ons in de gaten. Ineke, waar ben je?
1: Ik sta voor de ingang. Verder dan dit kom je niet als je geen kaartje hebt. Maar wat wel heel leuk is, we kunnen hier de tribune net zien. En die begint al aardig vol te stromen. Ik denk dat nou ongeveer de helft van de plekken al bezet is. En ik zie heel veel mensen lopen met tasjes, met koelboxen, met kussentjes. Die gaan allemaal een plekje op het taluut zoeken. Ja mannen, jullie gaan ook naar binnen.
2: Tuurlijk, we maken er een mooi feest van toch?
1: En waar zit je?
2: Op de Geert Timmertribune.
1: Oh, dus je hoeft geen plekje te zoeken?
2: Nee, nee, we hebben kaartjes, dus dat moet goed komen, dacht ik. Maak er een mooie dag van en nou ja, je hoort het al natuurlijk.
1: De motoren gaan al, hè?
2: Ja, dat is de passie natuurlijk voor de motorsport. Ja, dat zit in je, hè?
3: Dat ronkende geluid, geweldig, geweldig. Ja, het wordt weer een feestje vandaag. Mooi weer erbij. Gelukkig net niet boven de 30 graden, dus dat is fijn. Maar zweten wordt het wel, hoor, vandaag.
1: En als je nu die motoren hoort, wil je dan naar binnen? Kriebelt het dan?
3: Ja, het kriebelt in het onderbuikgevoel. Dat komt direct weer omhoog, hè. We zijn er elk jaar bij, dus het wordt weer een geweldig feestje vandaag. Zeker weten.
1: En kijk eens wat we daar zien. De bus van de SCM. Zouden die voetballers hier nou zijn? Wat denk jij?
2: Nou, je weet maar nooit. De ballen is rond. Maar ja, vierkant kunnen ze het misschien ook wel, hè.
3: Ja, voor de teambuilding misschien, hè. Voor de teambuilding. Je weet het nooit, jongens.
1: Ik denk dat jullie zo mijn werk kunnen overnemen vandaag. Dit gaat echt gesmeerd.
2: Nou ja, kunnen we doen.
1: Kunnen we nou?
2: Ja, is goed.
1: Hey, ga lekker naar binnen. Heel veel plezier. En maak er een mooie dag van.
2: Ja, fijne dag.
1: Hey, hoi.
2: Hoi.
1: Ja, of die spelers van FCM daadwerkelijk in die bus zitten. Ik weet het niet. Het zouden maar zo genodigden van de voetbalclub kunnen zijn. Want ik heb ook al een bus van de collega's van RTV Noord hier zien rijden. Ja, iedereen komt hier dus aan die tribune half vol. De rij hier valt mee. Je kunt redelijk snel naar binnen. Het geluid van de motoren klinkt al. Ja, het begint te kriebelen, hoor. Nee, we gaan bijna beginnen.
0: Ja, lekker.
4: TT Zondag is TT.

0: Als je radio zit te kijken via TV Drenthe, dan heb je de clip er ook bij kunnen zien. Adje voor de sfeer van René Karsten. En ja, het blijft dan toch elke keer weer apart, Ger, hè, om René nog weer even te zien.
1: Het blijft onwerkelijk eigenlijk. Ja, ja.
0: Adje voor de sfeer. Ja, de sfeer op de radio die is goed. Mocht je net ingeschakeld hebben om even lekker ontspannen op zondagochtend te luisteren naar Zondagochtendlicht met Marjan. Ja, deze week even niet.
1: Nee, nou, ik wou niet zeggen, dan kom je van een koude kermis thuis. Nee. Want dit is ook best wel leuk, toch?
0: Ja, ja, mag ik toch hopen, ja. Nee, traditiegetrouw, de laatste zondag van juni wordt de hele zender leeggeveegd voor het joekel van een evenement dat vandaag weer plaatsvindt. De 95e Dutch TT. Nou, de afgelopen dagen al volop in de sfeer gekomen. En vandaag is dan eindelijk die echte racedag. Ger, jij houdt de telex en de fax en weet ik wat allemaal in de gaten. Wat rolt er zo al af?
1: Ja, dan zien we dat onze liveblogs inmiddels al redelijk vollopen. We hebben natuurlijk het TT-liveblog, waarin alles van vandaag rond de TT in de gaten wordt gehouden. Maar we hebben ook nog steeds een hitteblog. Ja, dat was natuurlijk gisteravond. Ging het flink los in de lucht. En daar had ook het TT-festival last van. Nou, er is nu net een mooie galerij ook opgekomen. En als je nu kijkt naar TV Drenthe, dan zie je ook een aantal even voorbij komen. Nou, mocht je niet in de gelegenheid zijn, dan kun je ook even op je mobiel kijken of op een ander digitaal apparaat.
0: Ja, doe dat zeker, want het zijn echt hele mooie plaatjes.
1: Ja, dan zie je een aantal plaatjes waar je de blikseminslagen echt wel duidelijk ziet. En ja, dat zijn inderdaad mooie en soms indrukwekkende plaatjes. Nou, het ging ook echt wel flink tekeer vannacht, want op een gegeven moment, ja, Hans noemde het al een lichtshow, onze weerman. Nou, dat was het ook echt. Het was niet één flits, maar het waren er een minuut wel een stuk of 80.
0: Een beetje stroboscoop ideeën, alsof je in een discotheek stond.
1: Ja, en normaal dan komt er zo'n flitsen en dan wacht je van, nou, dan komt er ook ook een inslag. Maar je wist nu ook niet wanneer die inslag kwam, want het bleef maar flitsen.
0: Ja, ja. Het was een bijzonder avondje en een bijzondere nacht. Dat ja, sowieso.
1: We hebben op dit moment nog steeds code geel. En die duurt nog tot 6 uur vanavond. En dat is vanwege die warmte. Want ja, het kan toch weer een graad of 30 worden, ook in onze provincie.
0: Toch ook wel weer grappig dat je dan nu ook kunt zeggen na de afgelopen dagen, nou, het wordt wat koeler met 30.
1: Ja, nou ja, dat is toch bijna 10 graden alweer koeler dan gisteren.
0: Ja, ja. Ja, ja. Het wordt ongetwijfeld beter behapbaar naar, op de baan ook. Hè? Want je zult er zitten, zeg.
1: Ja, je zult er inderdaad zitten. Nou, ik denk dat het nog wel wat broeierig zal zijn vannacht. Of vanmiddag ook, als je die races gaat bekijken. Maar goed, die echte, gelukkig, die bloedhit, die is er wel een beetje vanaf. Ja.
0: Ja, zo is het. Hou het allemaal in de gaten als je niks wil missen van de sfeer rondom de TT. Hou RTV Drenthe gewoon lekker aan vandaag. En dan ben je over.

verkooien. Met de Monkees en I'm a Believer. Daarvoor nog de Schotse Amy MacDonald. En this is the life. Bijna 9:30. Zometeen maar weer eens even een rijke duik. Een verkwikkende duik nemen in ons mediaarchief. Want jongen zeg, de 95ste Titi. We zitten al over de 100 jaar Titi. Hebben het vorige uur al over gehad. Hoe dat nou zit met die edities. En die jaren, dat loopt een beetje door elkaar. Omdat het een paar keer niet doorgegaan is en zo. Je begrijpt het allemaal wel. Maar goed, feit is dat zich een joekel een enorm archief heeft opgebouwd in al die jaren. En onze huisconservator Sjoerd Looyinga, die is daar de afgelopen weken, maanden, is even uitgebreid doorheen geploegd. Die heeft allerlei leuke fragmenten daaruit verzameld. Krijg je zometeen weer een overzicht van te horen.

0: Ja, ze treden nog steeds op, deze Bellamy Brothers. Let your love flow. En dat brengt de tijd op 9:53. Ger, ik begrijp dat er paniek is.
1: Ja, er is inderdaad. Ja,
0: in zeker. Geval.
1: Ja, van onze fotografe Kim. Ja, ah. die heeft eigenlijk een soort hulplijn nodig.
0: Onze huisfotograaf Kim Stellingwerf. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, kijk, het is eigenlijk een beetje traditie dat wij met een cabrio straks gaan uitzwaaien tussen alle mensen, motoren die over de snelweg rijden.
0: Ja, en daar wil jij dan mooie plaatjes van maken.
2: Ja, ja. Ik zwaai dan vriendelijk terug naar iedereen en maak mooie foto's.
0: Ja, nou, wat is dan
2: alleen,
0: het probleem?
2: ja, de cabrio is kapot.
0: Nee. Oh ja. Dus je had een cabrio ingehuurd en die blijkt nu kapot te zijn. Dus ik voel hem al een beetje aankomen. Ja. Hier komt een oproepje natuurlijk.
2: Nou, graag. Als iemand nou denkt, wat leuk. Ik heb nog wel plek voor twee mensen die kunnen zwaaien. Mijn professionele zwaaier en de fotograaf. Graag, heel graag.
0: Ja. Heb je daar nog speciale eisen aan? Of is het als jij er maar een beetje uit kunt bungelen, dan is het goed?
2: Nou ja, dat. Het mooiste zou zijn als het gewoon een cabriootje is. Want dan kunnen we alle kanten op bungelen, zeg maar. Maar als het een schuifdakje is wat open is waar ik doorheen kan staan, vind ik ook helemaal leuk.
0: Nou, hartstikke leuk. Mocht jij in de gelegenheid zijn en in het bezit zijn van een cabrio waar onze Kim even een dagje gebruik van kan maken. En dan moet je ook chauffeuren natuurlijk, Kim. Hè? Jij bent dan gewoon passagier en jij hangt er met die camera uit. Even voor de goede orde.
2: Ja. Ik heb eventueel een chauffeur, hoor. Dus dat kan ook geregeld. Ja, alles is geregeld, behalve de cabrio.
0: Oké, en alles is verder te overleggen. Maar mocht jij een cabrio beschikbaar hebben voor dit prachtige avontuur, waarvan het resultaat dan binnenkort te zien is op de site van RTV Drenthe, neem dan even contact met ons op 0592-3311-88. Brengen wij jou weer in contact met Kim. En dan, ik wil niet zeggen, dan scheur je vanmiddag over de A28, want dat zal er niet in zitten, denk ik, Kim, hè?
2: Nee, het is meestal een beetje stapvoets hobbelen. Maar het is zo leuk.
0: Hey, en hoe laat hebben we het dan over? Welke tijden?
2: Ja, als de race is afgelopen, dus meestal gaan we tussen 4 en 5 de snelweg op.
0: Juist. Nou, vind je het leuk om daar even bij te assisteren? En heb je een cabriootje beschikbaar? 0592-3311-88. Ik denk dat het goed komt, Kim.
2: Ik hoop het.
0: Oké. Hey, succes vandaag, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi. Ja, dat was Kim Stellingwerf. Nou, heb jij een cabriootje beschikbaar? Neem even contact op en dan komt dat misschien allemaal goed later vandaag. Dan weer even naar het moment van nu. Want ik zie nu beelden vanaf de parkeerterreinen of een viaduct. Ineke Kemper, waar ben je precies?
3: Ja, ik sta op een loopbrug als je vanaf de campings vanuit Witte naar het TT-circuit loopt. En dan gaan de motoren die onderweg gaan naar de parkeerplaats, die komen hier onderlangs. En het leuke is, als je zwaait, kijk, ze zwaaien ook allemaal terug. Tenminste, net deden ze dat, kijk hoe leuk. Ja, het is wel een gaaf gezicht, hoor. Ik heb echt al honderden motoren hier langs zien komen. Af en toe staat het even stil, want dan moeten alle fietsers en zo even door en even oversteken. Ja, meneer, even storen. Wat een prachtig gezicht, hè?
4: Het is prachtig. Het blijft ideaal mooi. Ja, hoor.
3: Hoe lang sta je hier al?
4: Ruim een half uur. Ruim een half uur. Het gaat onophoudelijk door.
3: Het uitzicht verveelt nog steeds niet.
4: Prachtig, heerlijk.
3: Wat is hier zo mooi aan?
4: Ja, gewoon mooi weer. Ja, het is heerlijk zo.
3: Ja, dit is TT, hè?
4: Ja, dat. Feestje.
3: En blijf je vandaag hier of ga je ook nog naar het circuit?
4: Wij gaan straks de uitrit kijken.
3: Oké, dus de race die...
4: Volgen op de telefoon. Ja.
3: Waar staan we nu in het programma?
4: Nou ja, 10:00 begint de eerste race, de Moto 3.
3: Ja, want ik hoorde ze net al wel, hè, maar dat was dan training natuurlijk, opwarmen.
4: Warming up, ja.
3: En dit is jouw warming up?
4: Dit is mijn warming up, ja. Het is al lekker in het zonnetje. Het wordt al mooi warm.
3: Nou, geniet ervan.
4: Dankjewel, komt goed.
3: Ja, kijk, nu staan die motoren dus allemaal even stil. Want er moeten wat fietsers oversteken, wandelaars oversteken. Kijk, en daar gaan ze weer. Het geluid van de motoren. Ja, ook dit is natuurlijk de TT van Assen.
0: Lekker dit geluid, ja, dat hoort er wel bij. Hartstikke mooi. Er begint allemaal mooie beweging daar te komen. Het terrein loopt vol en hou RTV Drenthe gewoon de hele dag in de gaten. En dan hoef je niks te missen van het hele spektakel. En doe dat vooral via de tv, als ik je een tip mag geven. Want die plaatjes erbij, dat geeft het wel meer waarde. In the summer.

0: met dit soort liedjes gaat het dan toch via de radio alweer meteen richting 37 graden gevoelsmatig in de summertime van Mungo Jerry.
1: 80 jaar sterk in het noorden. De TT.
2: Samen 80.
3: Ja. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: Samen 80, dat is de kreet die we dit hele jaar gebruiken voor het 80-jarig bestaan van de regionale omroepen in Noord-Nederland. En dus ook Radio Drenthe, RTV Drenthe. En in al die jaren is er een gigantisch archief opgebouwd, met daarin natuurlijk ook heel veel TT. Daarom onze mediaconservator Sjoerd Looyinga, die is de hele dag present om daaruit mooie fragmentjes tevoorschijn te toveren. Sjoerd, het vorige uur, toen hebben we het al even gehad over het ja, legendarische, onvergetelijke Gele Monster.
4: Code Geel roepen ze niet tegenwoordig. Dat hadden we toen nog niet bedacht trouwens. Het was in het begin overigens geen geel exemplaar. Het was een heel klassiek oud zijspan. Met ook een klassieke coureur erop. Jaap Geert uit Assen, die zat achter het stuur. Naast die verschillende coureurs die zeg maar achter het stuur zaten, klommen ook heel wat collega's in dat bakkie.

0: Ja, een van die deurvals, dat was Peter Sweris. Ging ook wel eens mis met Peter.
1: Goh,
0: ja
1: dat weet ik nog wel.
0: Je moest namelijk meehangen in de bochten. Dat was af en toe wat lastig. Wat deden dan die verslaggevers? Ze gingen op zoek naar mooie verhalen. Onverwachte ontmoetingen, letterlijk soms, reden ze ergens tegenaan. Ze speelden onderweg het TT-spel, bijvoorbeeld. Ze strooiden ook met toegangskaarten voor de TT. Ja, snap je. Dan het zijspan werd natuurlijk steeds populairder, hè?

0: Mijn computer heeft een eigen willetje, Sjoerd. Je ziet het, hè? Peter Sweres, die ging dus kaartjes uitdelen onderweg. Daar kwam het op neer en dat klonk dan zo.
1: King of the Road.

0: Wat is dit voor geluid? We maken er een quiz van.
1: Ja, wat zal het zijn? Ik denk dat je wat vliegen op je helm hebt.
0: Zou kunnen, zou kunnen. Ik heb ze in ieder geval in de bakkers gehad, om het zo maar te zeggen. Maar Richard Baaiman, wat is dit voor geluid?
2: Een stukje schroeppapier op een plank.
0: Want hier wordt keihard gewerkt. Waar zijn we hier? Want ja, ik heb, voor mijn gevoel ben ik verdwaald, Marco Hummel.
3: We zitten hier in Leggelo, in Dwengelo.
0: En wat zijn jullie hier aan het doen?
2: Een boerderij aan het opknappen. En aan het onderhouden. Met schilderwerk dus.
0: Schilderwerk? Met deze temperaturen, kan dat wel?
3: Ja, wat in de schouder blijven, dan lukt het goed. Fles water erbij, dan maak je de dag wel vol.
0: Nou, dat bord, daar had ik het over. Ja, ik zie het nog niet zo. Hè. Er staat hier, ik wil ook dit jaar naar de 75 Titi. Totaal 75. Leg uit.
3: Nou, als je al de streepjes van de ik, dus, zeg maar, dat zijn vier streepjes.
0: Het zijn blokletters, hè?
3: Het zijn allemaal blokletters. En als je die allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op 75 uit.
0: Ja, weet je het zeker?
3: Ja, van zeker weten.
0: Geen 73?
2: Nee, hij had de 76 eergisteren, dus ik had nog even nageteld. Maar toen heeft hij een nieuw bad gemaakt, wij wouden eerst nog niet geloven ook. Maar hij heeft een nacht wakker van de leging, want hij had de vorige week al over, dus...
0: Hoe kom je erop, jouw streepjes tellen van de letters? Die heb ik dit seizoen nog niet gehad.
3: Ja, nou ja, je moest wel onder het motto van 75, dus ik denk, ja, je moet wat.
4: Creativiteit, Sjoerd, hè? Lekkere verbinding ook trouwens.
5: Ja, maar ook, hoe verzin je de opdracht van zo'n spel? Ja. 75 streepjes schetten. Ja. Mensen stonden met borden langs de kant. Ja, ik wil naar de TT. En Peter sloeg dan, of in dit geval Anton, de chauffeur op de rug. Stop! Nou, en dan reed men daar de tuin in met het zijspan. En dan kreeg men vrijkaarten voor de TT.
4: Ja, ja, ja.
5: Men haalde allerhande gekke capriolen uit om dat zijspan, maar om de aandacht maar te trekken natuurlijk. Een bepaald moment werd het nog gekker. Men kreeg ook af en toe wel de behoefte om een stukje mee te rijden. Want het was zo leuk en spectaculair om in dat zijspan te zitten. Daar kon je op gaan zitten wachten. Nou, de TT-taxi was geboren.
6: I am big, I am yellow, the taxi.
4: TT-taxi.
0: Altijd al in een zijspan willen rondrijden? Grijp dan nu uw kans. Want in de TT-week rijdt RTV Drenthe's TT-taxi. Ga op een unieke manier naar uw werk, school of op verjaarsvisite. Gewoon lekker rondrijden. Neem dan de TT-taxi. Ook voor het bezorgen van pakketjes, een bosje bloemen of een portie Chinees. Geef op via rtvdrenthe.nl en neem de TT-taxi. Uniek in de wereld en helemaal gratis.
4: De TT-taxi. De hele TT-week in de buurt. Radio Drenthe. Ja, de legendarische Anton van den Neut. Wanneer was dit, Sjoerd? 2012 zie ik op jouw t-shirtje staan. Ja, je bent zelf ook een archiefstuk.
5: Ja, mag je wel zeggen. Ja. Ik heb alleen nooit in dat zijspan durven gaan zitten.
4: Ja, dat snap ik wel, ja.
5: En er waren wel collega's die zeiden, dat doen we gewoon. Ja. Maar in dit geval Anton van Reut is zelf motorrijden. Dat scheelt al een stuk als je dan op zo'n ding moet gaan zitten. Maar collega Diana de Groot had geen enkele ervaring. Ook zij klom onverschrokken in zo'n bakkie op zoek naar verhalen en nieuws. 2007 kwam ze met opvallend nieuws. En heel veel mensen rijden er nu langs en weten misschien de historie niet. De komst van het TT-monument. Met langs de A28.
7: TT Radio Drenthe.
8: King of de Groot.
5: We gaan hard en af en toe dan remmen we even. En dan staan we ineens weer stil langs de autosnelweg. Maar niet op de autosnelweg, want dat mag dan weer niet.
9: Nee, dat kan ook niet, hè. Ik sta langs de A28. Ik kan al die auto's gewoon voorbij zien sjezen. En ik weet niet, mensen thuis die hebben dat vast wel eens gezien. Als je er over de A28 rijdt ter hoogte van het circuit, dan zie je in de berm een enorm gevaar te staan met TT-circuit Assen. En er hangt op dit moment een heel groot spandoek op van Valentino Rossi. En dat er op 30 juni 2007 de TT in Assen wordt gehouden. Nou, en dat is eigenlijk wel een beetje een bijzondere plek, want daar komt in de toekomst iets heel anders te staan. Misschien dat die truck er ook wel blijft staan, maar het is ook de bedoeling dat hier een enorme landmark komt. Nou, en Hans Sabel, die weet er alles van. Die staat hier al met een papiertje. Hij laat het mij al zien. Want de eerste plannen was dat er een hele grote T zou komen te staan, of twee T's, van beton. En toen zei Hans Sabel, nee, dat gaan we niet doen.
10: Nou, laten we zo zeggen, ik vond het niet gepast in Drenthe, gelet op de cultuurhistorie van dit prachtige landschap. En de aanwezigheid van heel veel graniet, dat we in één keer met beton aan de gang gaan. Ik vind dat veel meer passen in een landschap waarvan ik zeg, ja, dat is helemaal nieuw. Maar dit heeft zo'n geschiedenis en er hoort graniet in thuis. Vandaar dat ik dus gepleit heb om er een granietenbeeld van te maken.
9: En dan moest u voor helemaal naar Frankrijk?
10: Nou, daar is de kunstenaar heen gegaan. Zo met de architect die ooit een idee heeft ontwikkeld, Jan Timmer. En die zijn dus in Bretagne bezig geweest om uit die steengroeven hele grote stenen te halen die dus pasten bij het idee wat hier moest komen te staan. Je moet je voorstellen, hier komt een hele grote dijk nog in het landschap te staan en erop komen twee grote T-vormen van allerlei gestapelde stenen met een grote dwarsligger. Nou, die grote dwarsligger is al 5 meter 10 bij 1 meter bij 1 meter, dus dat is een behoorlijke balk en dat wordt bewerkt. En het is een stapeling van 3 grote stenen die dus op een gegeven moment die hele T gaan vormen.
1: Jij staat daar nu ook in de buurt van dat grote spandoek, hè?
9: Ja.
1: Van meneer Rossi.
9: Ik
1: en ik ken
9: hem.
1: Jou een beetje.
9: Ja.
1: Laat je deze wel hangen?
9: Nou, hij is al half los, dus ik zat wel te twijfelen.
1: Er was al een verdwenen en toen moest ik ook aan iemand denken.
9: Ja. Oh. Ja. Oh. Nou, ik ben onschuldig. Ik heb een alibi.
1: Ga je maar even weer crossen met je zijspan.
9: Ga ik even doen.
1: Diana de Groot. Ze geeft hem weer een krap en dan gaat hij weer.
11: Ja. Diana de Groot, Diana the Great. En grote vriendin van Valentino Rossi dus, begrijp ik.
5: Wow, nou, ze verzamelt alles wat los en vast zit als het maar van Valentino Rossi was. Maar ja, de grote opdracht was natuurlijk, kom nou eens thuis met een foto van jou samen met die Italiaan.
11: Ja.
5: Nou, daar hebben ze jaren over gedaan, maar het is wel gelukt. Het is wel gelukt, ja, net zoals heel veel andere coureurs ook. Op een moment kende men ook in de paddock wel Diana the Great. Zo werd ze ook echt aangesproken. En dan kon ze ook op de foto met die bekende coureurs inderdaad.
11: Ja. En Diana die werkt tegenwoordig bij onze collega's van Friesland.
5: Ja, dus de kaatsen en zo. En Scootjesilm.
11: Juist, ja. De regionale omroepen in Noord-Nederland, Friesland, Groningen en Drenthe bestaan 80 jaar dit jaar. Dat wordt het hele jaar gevierd. Met elke maandagochtend in Koffie en Keuvel bij Wim. Ja, ook een rubriekje met jou, hè, Sjoerd?
5: Yep.
11: Elke week een ander leuk thema, even na 11:30. En voor wat betreft deze Titi zondag, elk uur weer een duik in dat grote Titi-archief. Weet je, zou wat volgende uur over gaan, Sjoerd?
5: Oh, dan moet ik het eens even zien.
11: Nee, joh, maakt het niet uit. Dat zien we zo meteen.
5: Oh ja, dat gaat over de legendarische overwinning in de loop der jaren. Egbert Strooyer, een Drenthe die wint in de Titi.

0: Onze vrienden van Mooi Wark en het kun minder. Nou, vandaag zeker niet. Ze zeggen wel eens less is more. Nou, dat Engelse begrip, dat maken we vandaag gewoon maar more is more van. Want als er iets te beleven is, buiten de baan of op de baan, dan hoor je dat hier natuurlijk meteen. En dan kun je het ook zien als je radio kijkt. Dan kun je op dit moment Ineke Kemper zien. Want Ineke, oh, je zit op de camping, zo te zien.
1: Ja, en ik ben er ook gewoon maar even bij gaan zitten. Ik zit op TT Camping De Haar. Ja, TT Festival vannacht 3 keer stilgelegd door onweer. Het waaide nogal hard, veel regen gehad. Dus toen ik hier aankwam, moesten we toch best wel door de blubber om de camping op te komen. Ja, de camping staat vol met tentjes en partytentjes. En ik sprak net iemand van de camping en die zei, ja, er zijn wel wat partytentjes die het niet overleefd hebben. En jullie hebben een grote tent staan.
2: Alles staat er nog. Oh, alles staat er nog, alles is goed gegaan vannacht. Geen problemen gehad. Ja, een beetje geregen, ja, om onweertje. Ah, was wel even lekker afkoeling. Ja, voor de rest is top hier.
1: Je hebt niet aan de tentstokken hoeven hangen?
2: Nee, niks aan de hand hier.
1: Gewoon alles goed vastzetten?
2: Ja, ja, kijk, hier, alles zit vast.
1: Ja. En qua modder?
2: Nou, hier valt het mee. Waarvoor is het minder?
1: Ja, dan moet je wel echt flink door de blubber heen, hè?
2: Is minder, ja, ja, klopt.
1: Wanneer zijn jullie hier aangekomen?
2: De zondag bouwen we altijd op hier. En dan is het, we beginnen vanaf woensdag samen op de camping.
1: En dan vanavond naar huis of morgen pas?
2: Ja, morgen. Morgen nog even 1 nachtje. En dan is het weer klaar.
1: En dan een grote vraag. Blijf je hier of ga je naar de baan?
2: Ik zal eigenlijk naar de baan. Maar ik zit nog in twijfel. Ga ik wel of ga ik niet? Dus...
1: Waar zit die twijfel in?
2: Ja, ik moet een beetje wakker worden. Ik ben nog niet helemaal fit, zeg maar.
1: Je hebt nog even tot de races begint.
2: Nog eventjes, ja, ja.
1: Maar dan heb je geen kaartje, denk ik.
2: Nee, klopt.
1: Dus die moet je nog even ergens shatteren onderweg.
2: Nee, ik heb al een kaartje. Want ja, ja, heb ik zeker. Ja,
1: maar dat is dan toch zonde als je niet gaat?
2: Ah ja, dat is niet anders, hè. Als je alles van tevoren weet, dat is ook niet goed.
1: Even verpassen online misschien.
2: Ja, kan ook.
1: Of gewoon jezelf een schop onder de kont geven en die kant op gaan.
2: Ja, zoiets. Anders zijn we wel een van die jongens hier, dus...
1: Ze zeggen dat het helpt dat je begint waar je mee geëindigd bent. Dus misschien kan je dat nog proberen.
2: Ja, dat kunnen we altijd proberen, hè. Dat kunnen we altijd proberen.
1: Nou, deze meneer gaat er dus nog even over nadenken wat hij gaat doen. De eerste motoren gaan alweer weg. We hebben ook al wat... Pas op hoor, Anneke. Er komt even een caravan achter ons langs gereden. Geen idee waar die naartoe gaat. Ja, we zien de eerste mensen ook alweer naar huis gaan. Ja, is toch zonde. Ik snap dat niet, hè. Dan kom je hier voor de TT en dan kom je de camping niet af. Ja, ik hoor meer mensen dat doen. Maar waarom blijf je dan hier?
2: Ja, hier is het wel gezellig. Maar ja, als je niet naar de baan gaat, dan snap ik het ook niet. Dat hoort er eigenlijk wel weer bij.
1: Ja, dus nou ja, we gaan het zien straks tijdens de races hoe leeg het op die campings is. Maar elk jaar weet ik mensen te vinden die gewoon bij de caravan of bij de tent blijven.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent.

0: bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al.

0: vanaf 52 euro op transavia.com.
1: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: TT Radio Drenthe. Met René Steenbergen.

0: Altijd een genot om dit liedje te draaien van Dire Straits en Twisting by the Pool. Ja, meteen ook een verkwikkende duik in de radiostudio van Radio Drenthe, zou je kunnen zeggen. Want Ger, vanochtend om, wat is het, 6:30 kwamen we hier binnen. Toen was het 28 graden bijna.
1: Ja, dat was toch een tikkeltje te warm hier.
0: Nou, inmiddels hebben we de airco een beetje aan de praat gekregen. En is het 23,4.
1: Oh, kijk.
0: Ah, dat is prima.
1: Ja.
0: Hoe zou het buiten zijn? Want dan krijgen wij hier in de radiostudio niet zo heel erg mee.
1: Nee, we krijgen wel foto's binnen nog altijd van gisteravond en vannacht.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat onweer dat losging. Maar hoe het vandaag is, ja, wij hebben inderdaad geen idee omdat we hier in de studio staan. Nou, het is in ieder geval niet zo warm als gisteren. Want toen ging het, nou, wat was het, 36, 37 graden. Ja. Nee, dat wordt het vandaag niet.
0: Nee.
1: Nou.
0: Voor alle duidelijkheid, heb je net ingeschakeld om te luisteren naar Pollings Passie? Dat is er vandaag even een keertje niet, want het is de laatste zondag in juni. En dat betekent dat alles is leeggeveegd voor het grote spektakel van het jaar. TT Radio, de hele dag op RTV Drenthe, zowel in geluid als in beeld. Onze verslaggevers zijn letterlijk en figuurlijk nog steeds in de baan. Gaan we later dit uur wel weer een en ander over horen. Maar Ger, op de baan. Is de eerste actie ook al geweest, hè?
1: Ja, we hadden vanochtend de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dat was de tweede race in dit klassement. En de Spanjaard Beñat Fernández heeft deze race vanochtend gewonnen. Dus ja, de eerste motoren die hebben al een uitslag neergezet. MotoGP warming-up die is nu bezig. En voor de volgende race moeten we nog nou, dikke 3 kwartier wachten. Want dan begint de Moto3 op het circuit hier in Assen. Moto2 is dan om 11:45 gepland. Ja, en dan het hoofdmenu. Nu, zo mogen we het dan toch wel zeggen, de MotoGP die is om 14:00 vanmiddag. En dan hebben we nog als een ja, soort dessert de Harley-Davidson Bagger World Cup race. Die was gisteren ook
0: ja, leuk.
1: En de tweede race die is vanmiddag ja. nog.
0: Ja, en dan daarna, dan gaat iedereen weer naar huis. Dan lopen al die parkeerterreinen weer leeg. Dat levert ook elk jaar weer bijzondere plaatjes op. Ook te volgen later vandaag via TV Drenthe. Die grote uittocht, zoals we dat dan altijd noemen. En het vorige uur hadden we onze huisfotograaf Kim Stellingwerf al even aan de telefoon. Want ja, die had het plan om met een cabrio tussen al die verkeersdrukte in te gaan rijden om daar hele mooie plaatjes te schieten. Alleen er was een probleem. De cabrio die ze geregeld had, die had pannen.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig zijn wij dan een multimedia item ding toestand, noem het maar. Kunnen we een oproepje doen via de radio? Hebben we gevraagd, heeft er nog iemand een cabrio in de schuur staan die even met Kim een rondje wil rijden vanmiddag? Hè, om die mooie foto's te maken. En wat denk je, Ger?
1: Ja, het is gelukt, hè?
0: Meerdere cabrio's aangeboden.
1: Ja, als ze zou willen, inderdaad. Zo is
0: gewoon een luxe probleem. Dus ik begrijp dat ze nu in een superluxe Ferrari rondgaan.
1: Nee. Het is gewoon een cabrio. Maar er zijn meerdere luisteraars die inderdaad gereageerd hebben. Dus hartstikke dank daarvoor. Kim is ook hartstikke blij, want het is inderdaad gelukt. Er is een cabrio geregeld voor haar.
0: Dank allemaal voor het reageren. En hoeft dus niet meer, want Kim zit in een cabriootje vanmiddag. En de foto's die ze gaat maken, die zijn later vandaag.

0: van Coldplay, maar dan in de extra zomerse variant. Ze deden dit namelijk samen met de legendarische Buena Vista Social Club. Ja, de zomervariatie. En daarvoor nog onze Volendamse vrienden, de 3J's en Los Vast. 9:30. Het begint allemaal mooi op gang te komen. Het loopt allemaal lekker bij de baan, op de baan. De eerste races zijn daar inmiddels geweest. Ook hier in het pand van RTV Drenthe is de actie inmiddels behoorlijk... Nou, op zijn kookpunt wil ik niet zeggen, maar er gebeurt van alles. Ik heb Roy van Gol even van de redactie getrokken. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het bij jullie op de nieuwe vloer?
1: Ah, dit zijn leuke dagen, joh. Ik hou vandaag een live vlog bij en dat druppelt mooi vol allemaal. Dus... Ja. Genoeg te vertellen.
0: Nog bijzondere dingen tegengekomen? Vandaag of de afgelopen dagen waarvan je zegt toch even grinniken of opvallend?
1: Nou, ik heb sowieso we hebben heel veel mooie verhalen gemaakt. En ik moet toch altijd wel lachen om die compilaties van de TT-nachten.
0: Ja.
1: Het is toch wel allemaal een niveautje soms, hè? Maar ja, erg gezellig.
0: Ja, gisteravond waren we ook de hele avond in de lucht met al die activiteiten die in het centrum van Assen plaatsvonden. Dat ging natuurlijk een beetje met hinkstapsprong, met hindernissen. Want
1: precies.
0: Ja, Hanna mee zou komen. Ging niet door, want die kon vanwege het weer de helikopter niet in. Die moest vanuit Zeeland komen en dat was niet vertrouwd. En ook Danny Vera moest een optreden afblazen. Dus dan heb je toch wel twee van de grote namen in de muziekwereld.
1: Ja,
0: waarvoor je misschien speciaal naar Assen komt, dat gaat dan niet door. Dus dat was dan weer een beetje jammer. Maar andere dingen waren er ook genoeg te doen. Wij hadden verslaggevers in de baan. Was hartstikke leuk om te zien en te horen gisteravond. En daar is nu inderdaad ook zo'n compilatie van gemaakt, Roy.
1: Ja, staat ook allemaal in ons liveblog. En ik heb in ons liveblog ook nog weer eventjes de mensen gewezen op een verhaal dat we afgelopen week brachten over Bernard Schnieders.
0: Ah.
1: En natuurlijk de overleden bakkenist van Egbert Streuer. Want het gaat heel vaak over de successen van Streuer. Maar we dachten van, we brengen eens een ode aan Bernard Schnieders. En dat verhaal wordt ontzettend goed gelezen. Dus dat is mooi voor de mensen die het nog niet hebben gelezen. Check het vooral nog even.
0: Nou, dat is ook een mooi bruggetje, want straks ga ik ook weer met onze mediaconservator Sjoerd Looyinga de onuitputtelijke TT-archieven in. En dan komen er wat legendarische overwinningen voorbij.
1: En ik denk dus ook van Streuers.
0: Dat zou maar zo eens kunnen, Roy. Ja, nou, snel weer naar de redactie toe, jij.
1: Ja.
0: Want er is genoeg te vullen, denk ik.
1: Och man, ga gauw in de bak.
0: De liveblog te vinden via rtvdrenthe.nl/tt. En dan vind je het allemaal wel. Hier is muziek van Van Morrison. Dit is Brown Eyed Girl. Hey,

Vorige week nog gewoon te zien op het festival in Grollo. Het Holland International Blues Festival. Hij was er weer van de partij, deze Van Morrison en Brown Eyed Girl. Als we dan toch een beetje in de artiesten zitten die op festivals optraden, dan is de stap naar Danny Vera al gauw gemaakt. Alhoewel, doodzonde dat gisteravond zijn optreden op het laatste moment niet doorging vanwege het onweer dat eraan kwam. Ben je daarvoor vanuit Zeeland naar Assen gereden en dan kun je je werk niet doen. Dat is toch wel sneu. En ook vooral dat publiek natuurlijk. Gelukkig kunnen we daar via de radio een en ander aan doen en draaien gewoon zijn plaatje. Waking

0: Niemand minder dan Paul McCartney schreef dit liedje en de Everly Brothers maakten er een wereldhit van, On the Wings of a Nightingale. En dat brengt de tijd op 11:03. Ja, er is een hoop te doen in en om Assen, niet alleen op de baan, maar ook zeker in het gebied daaromheen. Bijvoorbeeld op een van de vele TT-campings. Die zijn er in allerlei soorten en maten. En Ineke Kemper, je bent op een bijzondere camping nu, hè?
1: Ja, jij zei vanochtend tegen mij, misschien kun je eens op de veteranencamping gaan kijken. Nou, René, dan doen we dat. Ja, ik ben op de veteranencamping, ja. Ja, het is hier wel heel rustig. Heel veel mensen zijn al weggegaan, naar huis gegaan. Een deel heeft het noodweer van vannacht niet afgewacht en heeft gisteren bij voorbaat de boel al ingepakt. Een aantal veteranen zijn helaas ook vertrokken omdat ze toch wat vuurwerk hebben afgestoken op de camping hiernaast. Ja, die hadden zoiets van, nou, dan pakken we de boel in, dan gaan we. En een deel is weg naar de race. Maar er zijn nog een paar veteranen hier, waaronder Sebastiaan.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het? Hoe ben je de nacht doorgekomen?
2: Het was een beetje onrustig. Veel regen, wind, bliksem. Maar uiteindelijk gewoon geslapen.
1: We waren net op een andere camping. Daar zijn de partytentjes de lucht in gevlogen. Ik denk dat we aan veteranen, mensen van Defensie, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hè? Die weten wel hoe ze een tent moeten opzetten.
2: Precies. Kijk, we hebben hier ook die bungalow-tenten daarachter neergezet. En deze. En die staan allemaal nog. Dus dat is geen probleem.
1: En wat doe jij nog hier? Of ga je straks nog naar de race?
2: Nou, we gaan eigenlijk vandaag alleen nog afbreken en morgen gaan we weer terug. De race hebben we geen kaartjes voor, dus die slaan we wel over. En dan gaan we gewoon nog een mooie dag hier maken.
1: Hoe was het dit weekend?
2: Druk. Ja? Die camping daarnaast, er was best wel veel lawaai. Maar ja, op zich was het hartstikke gezellig ook. We hadden een bandje, hadden we, eten was goed geregeld. En het was gewoon lekker samen zijn met z'n allen.
1: Want hoe fijn is het om dan, ja, zeg maar, met gelijkgestemden te zijn?
2: Dat is altijd heel prettig. We hadden eigenlijk gehoopt dat er nog meer zouden komen naar de afgelasting van de Veteranendag in Den Haag. Maar ja, dat heeft zich niet zo mogen uitdrukken in cijfers, dat er meer mensen zijn gekomen. Maar het is altijd fijn om onder veteranen te zijn.
1: Ja, want jullie hadden gisteren wel je eigen momentje hier. Kun je daar wat over vertellen?
2: Oh, de ceremonie met de burgemeester.
1: Ja.
2: Ja, wij waren helaas een paar minuten te laat. De ceremonie was al begonnen, maar ja, zijn we erbij gestaan. En ja, de burgemeester heeft de woorden gezet, de krans gelegd. En ja, dat was toch mooi, tap toe, geblazen. Dus,
1: dat... Toch een mooi moment als je dan niet naar de Veteranendag kan. De hond probeert mijn zonnebril af te pakken. Maar toch een mooi moment als je niet naar de Veteranendag kan. Dat je dat hier met elkaar kunt delen.
2: Ja, precies. En nou, wanneer hebben we ervan gehoord dat ze het hier wouden doen? Dat is 6 maanden geleden of zo, 4 maanden geleden. En zeiden we van, ja, daar willen we aan meehelpen. Ja. En dan een keertje Veteranendag in Den Haag overslaan. En dan dit meedoen.
1: En dat was een goede keuze?
2: Dat was een heel goede keuze, ja.
1: Ja, want dit is een nieuw initiatief. Deze camping is er dit jaar voor het eerst. Ze hebben er ook bewust voor gekozen om een beetje helemaal aan het eind van het rijtje campings te gaan zitten. Dat het wat rustiger is. Iedereen die hier komt moet veteraan zijn of met een veteraan meekomen. Hoe belangrijk is zo'n initiatief als deze voor jullie?
2: Nou, er zijn heel veel veteranen motorrijders. En als je een camping zo'n beetje aan de rand kan hebben, dan is dat fantastisch. Want ja, er zijn natuurlijk best wel veel triggers voor de veteranen, ook voor mij. En doordat we aan het randje zitten, ja, viel het reuze mee. Dan was het mooi goed te doen.
1: Ja, want je hebt ook bijvoorbeeld een hulphond bij je. Ja, op een reguliere camping is denk ik geen doen, hè?
2: Nee, dat is zoveel onrust. En hier was het goed geregeld, lekker rustig. Dus ja, dat helpt dan zeker mee.
1: Ik sprak de eigenaar net, die zegt, ik hoop dat het volgend jaar weer kan. Ben je dan van de partij?
2: Absoluut. Het is lekker rustig hier en... mooie omgeving, dus dat hebben we graag gedaan.
1: En vandaag nog een beetje chillen, wachten tot iedereen terugkomt?
2: Nou, we willen vandaag eigenlijk de eerste 2 tenten al afbreken. Dus zodat we morgen niet zoveel meer hoeven te doen. En dat we dan morgen op tijd terug kunnen naar Kerkrade.
1: Dan maakt er nog een hele mooie dag van.
2: Dat zal wel lukken.
3: Dankjewel.
1: Ja, een schot in de roos dus, René, kun je wel zeggen. Die veteranencamping. Er is behoefte aan, de mensen zijn gekomen en ze hebben zich meer dan prima vermaakt.
4: TT Zondag is TT Radio Drenthe.
5: TT Radio Drenthe.
4: Altijd op pole position.

0: Muziek van Roger Glover en zijn hele ploeg. Love is all. En daarmee is het 10 over 11 en dat is een prachtige tijd om de archieven weer eens open te trekken.
1: 80 jaar sterk in het noorden. De TT.
2: Samen 80.
3: Ja. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: In het kader van het 80-jarig bestaan van de noordelijke regionale omroepen. Ja, ik heb wel een hele dag gehad, hè, Sjoerd. Je zit al zo aan te kijken.
4: Ook nog een nacht misschien, of niet?
0: Nou, amper.
4: Amper.
0: Ja, het ging flink te keren overheen, dus ik heb geen oog dicht gedaan. Maar wat ik wilde zeggen, 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland. Dat wordt dit hele jaar gevierd. Onder andere met jouw wekelijkse babbeltje bij Wim in het programma in Koffie en Keuvel. En vandaag de hele dag met de TT-archieven die onuitputtelijk zijn. We hebben daar de afgelopen uren al wat voorbeelden van gehoord. Alleen, Sjoerd, hebben het nog niet echt over de daadwerkelijke races gehad.
4: Nee, die waren natuurlijk zeker in die begintijd heel belangrijk. Mensen kwamen met het radiootje naar de baan. Wij gaven zelfs in de beginjaren radiootjes weg aan de bezoekers. En er zat maar één zender op, Radio Drenthe.
0: Ja.
4: En als je dan in Zuid-Limburg woonde, had je de rest van het jaar daar niet zoveel meer aan, zeg maar. Maar die gingen dus inderdaad op de tribune radio luisteren, omdat de speaker niet goed te verstaan was en die grote schermen in de beginjaren er ook nog niet waren. En die kropen in die radio, want het was echt genieten. Zeker als onze verslaggevers helemaal los gingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1991 tijdens de zijspanrace. Helemaal omdat er een Drentfer op reed.
5: Meneer is in de laatste ronde ingegaan. Nou ja, het kan natuurlijk altijd fout gaan, maar onwaarschijnlijk wat hier gebeurt. En ik stel voor dat we gewoon de hele laatste ronde meenemen. Egbert Streuy gaat op dit moment aan de leiding. En zoals wij dat kunnen bekijken op onze monitor, komt Waltisberg komt niet dichterbij samen met zijn piloot Biland. Het verschil wordt zelfs groter en het lijkt erop dat Streuy gaat winnen. En het publiek is werkelijk helemaal door het dolle heen. Petjes gingen de lucht in. Alles ging de lucht in. Papieren, slippers, vlaggen gaan omhoog. Het zit eraan te komen. Egbert Streuy nog steeds op kop. En het lijkt erop als Rob Biland niet meer bij kan komen. Het lijkt er echt op, Wim. Gaat het gebeuren?
6: In de laatste meters.
5: Daar komen
6: en
5: ze.
6: Het publiek dat gaat omhoog. We gaan kijken of ze er inderdaad aankomen. Dit zijn de twee achterblijvers.
5: Ja.
6: Daar komt Egbert Streuy. Egbert Streuy, winnaar van de Dutch Grand Prix.
5: En dan gaat hij
4: Ja, dat was wat, hè. En vervolgens werd er natuurlijk groot feest gevierd. Daar is Egbert Streuy namelijk ook liefhebber van. De TT van 1991. En het was ook nog zijn allereerste overwinning in Assen.
0: Ja, mooi. Zal een flink feest geweest zijn?
4: Polonaise was het letterlijk. We hebben hem geïnterviewd. Na afloop werd ik nog in de Polonaise. Er kwam niet heel veel tekst meer uit, de man zelf. Maar het was wel genieten natuurlijk voor hem. En daarna heeft hij nog een paar keer klaargespeeld natuurlijk. Maar het was helemaal aan het eind van de race voor het beeld even. En iedereen bleef zitten ook. Normaal was het zijspannen. Een beetje bij het programma, al na afloop. Maar het zat nog helemaal vol. Dit is ook een legendarische geweest. De overwinning in 2016, 26 juni. De Australiër Jack Miller. Hij zat in de MotoGP de koningsklasse. Het leek er helemaal niet op dat hij ging winnen. Maar nee, een na de andere viel de coureurs. En ja, in die uitzending hoor je het gebeuren. En je ziet het eigenlijk als het ware voor je. Dankzij verslaggever Niels Dijkhuizen.
7: Oh, Hernandez. Oh, Hernandez is er vanaf gegaan. We hebben een nieuwe leider. Het is Dovizioso die de leiding pakt. Oh, oh, oh, Hernandez. Je leek op weg naar misschien wel een sensationele zege. Nou, waar gaat dit fout, ja? Waar is dit gebeurd?
8: Habox, ik denk dat hij net iets verremd had. Dat hij op het gladde stukje kwam van de curbstones. En dat hij recht door de fanbak in moest. Maar ja, je ziet het nu. Nu komt echt met bakken uit de lucht. Dat stuk van de veenslang.
7: Maar wat pijnlijk. Wat pijnlijk. Want ik had Hernandez wel naar de eerste plek zien gaan, hoor.
8: Ja.
7: Het had echt gekund onder deze omstandigheden. Maar goed, nu is een ander natuurlijk heel blij.
4: Ja, op de ene plek van het circuit was het droog. Ander deel van het circuit regende. En dan was er een deel van het circuit dat bijna onder water stond. Kortom, hele verschillende omstandigheden. Henk Koel zag de eerste druppels vallen.
9: De poncho's die worden aangetrokken en de mensen gaan schuilen. En dat is, als ik het goed begrepen heb van Niels Dijkhuizen, geen gunstig teken voor Valentino Rossi. Maar ik denk dat dat voor veel meer coureurs geldt. Maar duidelijk is wel, hier gaan de mensen onder het plastic. En dat betekent ook, het plastic is gewoon in het geel.
4: Ja, na die herstart begon het eigenlijk gewoon opnieuw te regenen.
7: Dan gaat hij gewoon zijn eerste race pakken. Zijn eerste zege in de MotoGP. En wat een fantastisch feestje zal het zijn voor het team. Estrella Galicia, Mac VDS. En wie ging daar nog onderuit?
8: Bautista ging er onderuit in de laatste meters.
7: Ja, want hij lag op plek 6. Maar daar komt de glorieuze winnaar van de MotoGP race in Assen. Voor het eerst flikt hij het. Het is Jack Miller. Met een wheelie komt hij over de finish. Applaus ook van de Rossi-fans. En Dani Pedrosa is de laatste die finisht.
10: Ja, Australiër Jack Miller dus, winnaar van de Dutch TT 2016 in de MotoGP-klasse. De winnaar was duidelijk emotioneel, bleek uit deze korte reactie.
11: I don't know what to feel at the moment. I mean, a lot of people have badmouthed us and everything like that, and said that this project wouldn't work or anything like that. And I just hope, you know, that we've showed them wrong and that we can ride a bike. I'm not.
0: Ja, dit is mooi, hè?
4: In tranen, hè?
0: Ja, prachtig.
4: Ja, het is natuurlijk helemaal bijzonder voor deze man. Hij reed ook nog voor een privé-team. Dus niet voor zo'n heel duur fabrieksteam, zeg maar. En dan in de koningsklasse op assen je allereerste Grand Prix winnen.
0: Ja, mooi.
4: Hij doet vandaag ook nog weer mee. We zijn 10 jaar verder.
0: Ja. Mooi.
4: En hij rijdt nu op een Yamaha. Ik heb even snel gekeken. Hij heeft 18e getraind. Dus het gaat nog niet echt goed dit seizoen. Maar hij heeft er ook best wel lang volgehouden dus in deze klasse.
0: Ja, mooi dat hij er nog bij is. Ja, we zitten dus in het hoekje legendarische overwinningen, Sjoerd. Dus dan kunnen we natuurlijk ook niet om die naam Valentino Rossi heen.
4: Nee, die man heeft wel wat met Assen en Assen heeft wel wat met hem. Hij rijdt 23 TT's in verschillende klassen, waarvan hij er 10 weet te winnen. Hij heeft nog nooit de coureur daarna nog weer herhaald. Hij staat in totaal 13 keer op het podium hier in Assen. En bij al die wedstrijden hoort eigenlijk wel een speciaal verhaal. Rossi en de Spanjaard Marc Marquez in 2015. Ze maken er een geweldige race van. 97.000 toeschouwers op de banken. Een race spannend tot de allerlaatste bocht.
12: Het zit redelijk kort, of niet kort genoeg. Het is het gaatje van ongeveer 4/10. Alhoewel, ik denk dat dit 3/10 is. Of al 2/10. Ik kan het heel moeilijk inschatten. Nu naar de laatste bochtencombinatie. Ramshoek, dan moet hij hier komen. Marquez moet het doen. En doet het. Hij doet het. Hij komt ernaast. Hij komt er niet naast. Hij komt er wel naast. Rossi door het grind. Maar Rossi wint wel. Marquez probeerde het. Hij probeerde het. Met een alles of niets poging in de Geert Timmerbocht. Maar Rossi kreeg een touché. Ging door het gras, maar bleef erop zitten. En pakt zijn 111e Grand Prix zegen ooit. Nu komt Lorenzo over de finish. Hij wordt derde. Wat nog een slotronde, zeg. Met Marquez die alles of niets probeert. Het werd bijna alles. Het werd trouwens ook bijna niets. Maar ze bleven er gelukkig allebei op zitten. En Rossi, die vanaf pole position mocht vertrekken, pakt hier weer een overwinning. Hij loopt uit in de tussenstand op het wereldkampioenschap. Hij pakt zijn 111e Grand Prix zegen ooit. Wat een mooi getal. 1-1-1. En wat een finish, zeg.
0: Ja, een legendarische naam. En je ziet nog altijd, hoe lang is hij inmiddels gestopt?
4: Nou, best wel heel lang.
0: Ja, 5-6?
4: Ja, langer al. Denk ik.
0: Langer al. En, ja, ja. En je ziet nog altijd 43's.
4: Ja. He? Wat? Mensen lopen allemaal in hun shirtjes vandaag weer naar de baan met 43. Ja. Maar dit was wel een hele bijzondere, ook voor hemzelf trouwens. Dat bleek ook na afloop, want hij ging koprollen makend langs het circuit om de fans te bedanken. Dat was ook nog niet eerder vertoond.
0: Ja, mooi.
4: En mooi, die laatste bocht, de GT-bocht, om dan door de grindbak binnendoor en op je motor te blijven zitten. Dus dat was legendarisch.
0: Legendarisch, ja. Mooie fragmentjes weer, Sjoerd. Dat archief, dat is echt bodemloos, hè?
4: Ja, misschien ik ooit een keer uitbrengen, al die hysterische fragmenten, zeg maar.
0: Je kunt nu de cd-box bestellen, mensen.
4: Ja.
0: Nou, misschien nog wel eens een idee voor in de toekomst.
4: Mm-hmm.
0: Volgende uur weer een duik in dat archief. En ja, het muzikale archief, daar heb ik dan weer wat meer zicht op. De Chaps, Sjoerd, zeg jou dat nog wat?
4: Ja, dat komt uit de kop van Drenthe, zeg maar.
0: Ja. Ook ooit een echte TT-klassieker gemaakt. En over TT-klassiekers gesproken. Vanmiddag tussen 4 en 6, als de grote uittocht op gang komt, dan hebben we op de radio de TT Top 25. Dus dan komen al die grote motorhits nog weer eens een keertje voorbij.
4: En dat staat er op 1. Mag je dat al vertellen?
0: Steppenwolf, normaal, zoiets. Misschien wel de Chaps met op de TT.

leuk is, hè. De Chaps uit de omgeving Eelde kwamen ze, als ik me goed herinner. En op de TT. Ja, het is mooi, het is leuk. Op de baan en om de baan is het inmiddels volop actie. Zometeen maar weer eens even kijken bij Ineke.

0: Ja, dit jaar is hij overleden. Deze Raoul Malo, de vroegere frontman van The Mavericks. En dit was een solo hit van My Said I Love You. Het is 10:55. Ger, ik moet nog even door het stof.
1: Ja.
0: Ik had het net met Sjoerd over Valentino Rossi. En toen hadden we het allebei over nummer 43.
1: Ja.
0: Is dat natuurlijk 46.
1: Ja, dat werd via WhatsApp werd er even een opmerking over gemaakt.
0: Roelle, dankjewel voor de terechtwijzing. En ik ga zo meteen met het schaamrood op de kaken terug naar Hoogveen.
1: Ja.
0: Wat stom.
1: Ja, kan gebeuren. Hè.
0: Zullen we de schuld gewoon aan de hitte en de hectiek geven?
1: Ja, nou dat doen we maar. Ja. Ja.
0: Hey, Ger, mijn dienst zit erop. Jij gaat nog even door.
1: Ja, Anouk gaat zo op jouw plek verder.
0: Heb je nog laatste nieuws?
1: Nou, ik zat even te kijken op de verkeersinformatie richting Assen. De verkeersstromen die natuurlijk al vroeg op gang kwamen. En ja, er stond op enige tijd wel een file ook van zo'n 6 kilometer. Maar als ik nu kijk, dan lijkt het allemaal wel aardig door te rijden.
0: Ja, dat is daar sinds aan de boel overhoop gehaald is. Hè, bij die afslag wat vroeger Assen-Zuid was, is dat een stuk beter geworden.
1: Ja, dus als je richting het TT-circuit nog aan het rijden bent, dan lijkt dat dus aardig door te rijden. Ik wil niet zeggen dat je helemaal niet stil komt te staan, want dat kan natuurlijk wel.
0: Het zal nooit duren.
1: Nee, het zal inderdaad niet lang duren.
0: Dat zijn goede berichten. Goed, zoals gezegd, mijn dienst zit erop. Zometeen zit Anouk hier. Later vanmiddag ook nog Jeffrey met onder andere de TT Top 25. Met allemaal motorklassiekers op een rijtje. Dat is allemaal van later zorg. Zometeen na 11:00, zoals gezegd. Dus Anouk, veel plezier daarbij. Met daarin natuurlijk ook weer heel veel reportages van op en om de baan. Veel plezier daarbij. Maak er een mooie zondag van. En wat mij betreft, tot morgenmiddag.

0: after midnight.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Voetganger

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Aankomende zaterdag, 2-wielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
13: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar... we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen

0: Omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Niks ervan. Niks, geen Stop Me Now. Queen, Don't Stop Me Now op Radio Drenthe. Want we gaan nog even door. Dankjewel, René Steenbergen. En goedemorgen, Ger.
1: Ja, goedemorgen, Anouk.
0: Mooi. Jij zit er al eventjes. Ik neem een stokje over van René. De Moto3-race is begonnen. En dat begon meteen met een beste valpartij, Ger.
1: Ja, er waren twee motoren bij betrokken. En Adriaan Kroeses, die kwam er het minst toch vanaf. Hij heeft de race ook moeten staken. Want die werd echt overreden door een collega van hem. En dat zag hij op het eerste gezicht vrij ernstig uit. Maar hij stapte toch wel, ging vrij snel toch wel weer omhoog. En ja. Het leek erop dat hij de race nog even zou hervatten. Maar uiteindelijk is hij toch wel uitgevallen. De leider in het klassement, Maximo Kies, die had zich als beste gekwalificeerd. Ging vanaf pole weg. Maar die start leek in eerste instantie toch nog wel vrij behoorlijk. Maar hij heeft toch een paar plaatsjes nu prijs moeten geven. En we vinden hem nu terug op plek 4. Nu net een inhaalactie, dus hij zit weer in de top 3. Het is de Spanjaard David Almanza, die daar nu aan de leiding gaat. Maar de verschillen zijn nog vrij klein. We zijn 6 rondes onderweg. Dus het veld zit nog behoorlijk dicht bij elkaar.
0: Ja, we moeten nog even. Jij houdt alles in de gaten. Straks om 12 uur natuurlijk de Moto 2 met Colin Veijer uit Staphorst.
1: Ja.
0: Gaan we ook volgen natuurlijk. Ik zag heel veel mensen lopen in de stad met oranje shirtjes met CV95. Ja, hoe mooi is dat, hè?
1: Ja, de sfeer die zit er daar ook goed in. De tribune is ook weer behoorlijk volgepakt op het TT-circuit.
0: Ja, 100.000 mensen worden er verwacht. Hoe staat het met de invalswegen naar Assen toe dan nu?
1: Ja, dat lijkt wel goed te zijn. Want eerder vanochtend hadden we nog een file van zo'n 6 kilometer. Maar net in het laatste blokje bij René zeiden we ook al dat het inmiddels aardig door lijkt te rijden. Dus er zijn geen grote problemen. In ieder geval nu op de wegen naar Assen toe.
0: Ja, mocht dat wel zo zijn, we houden het voor je in de gaten. Dus dan hoor je het hier op Radio Drenthe. Verslaggever Ineke Kemper is met cameravrouw Anneke op pad. En meldt zich zometeen ook ergens vanuit Assen. En Sjoerd Looyinga die schrijft ook natuurlijk weer hier aan. Hij is in de geschiedenis van de TT gedoken. Echt prachtige verhalen hebben we vanochtend al gehoord. En Sjoerd heeft er nog veel en veel meer. Want weet je bijvoorbeeld nog dat bij boer Bakker de waterput is leeggehaald. En dat water dan vervolgens weer verkocht werd voor een euro per bekertje. Nou, je hoort er van alles over de hele middag bij TT Radio Drenthe. En natuurlijk lekkere muziek. Dit is Leon.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. De Moto3 is gestart, ik denk, nou, een kwartier geleden. Zitten we al op de helft, Ger?
1: Ja, we zijn net over de helft. We zijn net de ronde 11 ingegaan. En het zijn 20 rondes inderdaad in totaal. En het is een beetje stuivertje wisselen vooraan. Het was David Almanza die geruime tijd op kop lag. En Maximo Kies, de klassementsleider, die nam die kop dan weer over. Maar nu is die Almanza toch een stukje teruggezakt. Die staat nu op de vierde plek en het is Kies, dus die de nummer 1 van het algemeen klassement die nu vooraan rijdt en ook wel een klein gaatje lijkt te slaan. Er is één rijder nog tussentijds uitgevallen, dat is Veda Pratrama. En we hadden eerder natuurlijk ook al die botsing tussen twee coureurs, dus er zijn al een paar uitvallers en die Pratrama is dus de volgende in dat rijtje. Het is een grote kopgroep op dit moment, dus die race die is nog niet gewonnen voor Kies, de klassementsleider, want ze zitten er nog kort achter. Dus de laatste rondes van deze race die kunnen best nog wel spannend worden. Het verschil nu met de nummer 2, dat is Almanza op dit moment. Die heeft toch weer twee inhaalacties succesvol weten af te ronden. Dus iets meer dan een halve seconde.
0: Ja, we houden je op de hoogte hier op Radio Drenthe. En al het andere nieuws vind je natuurlijk ook op onze site. Hè. We hebben een live blog voor de TT. Of over de TT. rtvdrenthe.nl, daar vind je alles.

0: De Marrakesh Express van Crosby, Stills & Nash. Hoe staat het in de Moto 3, Ger?
1: Ja, nog 5 rondes te gaan. Maximo Kies, de klassementsleider, die is ook in deze race de koploper. Het is nog steeds wel een beetje stuivertje wisselen, hoor. Het is nog niet definitief in een plooi voor hem gevallen. Want collega Spanjaard David Almansa, dat is nu de nummer 2, zit daar kort achter. Ze hebben zich met z'n tweeën wel een beetje afgescheiden inmiddels van de rest van het veld. Dus het lijkt tussen deze twee coureurs te gaan.
0: Nog 5 rondes, toch?
1: Nog 5 rondes te gaan, ja.
0: Ja, oké. Gaan we ondertussen even naar Ineke, onze verslaggeefster, die echt overal en nergens is. Rondom Assen. Waar ben je nu beland, Ineke?
2: Nou, ik ben bijna op het circuit. Ik sta achter de tribune. Ik weet zo van de achterkant niet eens welke tribune dit is. Is dit de haarbocht? Weten jullie dat? De haartribune? Het zou maar zo kunnen. De hoofdtribune. De H van hoofdtribune. Maar daar staan zoals elk jaar de mensen van de ANWB, de Wegenwacht. Want die zijn toch elk jaar hard nodig. Jullie staan hier bij de motorenparkeerplaats. Wat doen jullie hier?
3: Nou, wat wij hier doen is mensen helpen met pech. Maar we proberen ook wel mensen enthousiast te krijgen voor het vak Wegenwacht. Dus we staan hier tweeledig.
2: En wat maak je hier zoal mee?
3: Nou, die geef ik graag aan Carmen, die vraag.
2: Ja, want jij gaat echt met de motor onderweg?
4: Ja, we zijn hier met 4 motorrijders van het motorteam. En nog 2, 3 busjes, die helpen we hier de motors. Met pech, ja, kan van alles zijn. Lekker band, sleuteltje kwijt, sleutel afgebroken, ketting eraf, lampjes stuk, zulke dingen.
2: Ja, en als je nou je sleuteltje kwijt bent, wat kunnen jullie dan doen?
4: Als je sleuteltje kwijt bent, wordt het eigenlijk wel een klein beetje lastig. Maar vaak gaat het om het slot die dan kapot kwijt is. En dan krijg je het slot niet meer open of het sleuteltje is weg. Dus dan zagen we meestal door met slijptol. Dus dan hebben we een mobiele slijptol, die nemen we mee op de motor en dan komen we graag even langs. En ja, zoals je ziet, er staan daar genoeg, dus er is altijd wel feest hier zo.
2: En hebben jullie dit jaar, want het is natuurlijk veel warmer dan andere jaren, hebben jullie het ook drukker?
3: We hebben het zeker drukker met dit warme weer. Met name accu's zou je niet verwachten. Hè? Verwacht je in de winterperiode, maar zeker ook in de zomerperiode veel problemen met accu's.
2: Lopen die dan leeg of zo door de warmte?
3: Ik ga weer naar de schuur.
4: Ja, die gaan toch echt kapot. Ja. Net zoals in de winter, dat het ook kapot gaat omdat het te koud is. Gaan ze met te warm gaan ze ook zo inwendig. Dus. Ja.
2: Zo'n heel weekend hier bij de TT staan, hoe is dat?
3: Ik sta hier niet het hele weekend, maar ik denk dat het is wel heel leuk om hier het hele weekend te staan. Enthousiaste mensen, maar vooral ook de collega's, onze eigen Wegenwachten die echt op pad zijn om mensen hier te helpen. Vind ik super mooi om te zien.
2: Is dit een leuk uitje om dan tijdens de TT als Wegenwachten rond te mogen rijden?
4: Ja, dit is zeker. Ik mag dit echt voor de derde keer deze beleving meemaken, zeg maar. En dit is ook de derde dag vandaag, maar ook het derde jaar. Dus het is echt geweldig. Liefst ben ik hier elk jaar, maar ja, er zijn ook andere collega's, hè. Dus ja.
2: Iedereen wil dit wel.
4: Ja, zeker. Heel veel enthousiasme bij ons, bij het motorteam hiervoor.
2: En nu, je hebt even pauze, je gaat zo weer de weg op?
4: Nou, we gaan zo weer kijken, een rondje rijden. En dan komt er altijd wel iemand naar je toe. Als maar een flesje water, dat kan ook, hè.
2: Zeker. Ja, dus mocht je nou in de auto zitten of onderweg zijn en denken, het gaat niet, ik heb de ANWB, de Wegenwacht nodig. Gewoon even bellen en dan komen ze naar je toe.
0: Ineke, dank je wel.

0: wordt er volop gedaan. Rowan Hezen en Bestel Maar. Zit de Moto3 erop inmiddels, Ger?
1: Ja, die zit er echt net op. Maximo Kies die heeft de Moto3-race hier in Assen gewonnen. En imponeerde toch nog wel in die laatste ronde, moet ik zeggen. Het was stuivertje wisselen met zijn landgenoot, ook Spanjaard, David Almanza. Maar in die laatste ronde liet Kies toch nog wel zien dat hij over de beste papieren beschikte. En heeft hij toch met enige glans nog zijn overwinning behaald. Want hij liep nog wat uit op zijn landgenoot. En pakt dus de overwinning in de Grand Prix van Assen. Almanza, de andere Spanjaard, dus op de tweede plek. En een Argentijn vinden we dan op plek 3. Dat is, moet ik even kijken, Marco Morelli. Dat is dan de top 3. En die Kies die doet hele goede zaken voor het algemeen klassement. Want hij stond al ruim aan de leiding. En zijn directe concurrent, ja, een beetje tussen aanhalingstekens, want die voorsprong is al heel erg groot op Alvaro Carpe. Ook dat is weer een Spanjaard. Ja, die viel uit in deze race. Dus hij doet uitstekende zaken. Loopt nog wat verder uit op Carpe. Maximo Kies, dus de winnaar bij de Moto3.
0: Ja, en dan maken wij ons op voor de Moto2 die gepland staat rond 11:45, geloof ik.
1: 11:45, inderdaad.
0: Oké, dat volgen we natuurlijk ook. Zometeen duiken we weer in de geschiedenis van de TT. Wat gebeurde er allemaal jaren geleden? Hoor je zometeen van Sjoerd.

0: 12 op Radio Drenthe.
1: 80 jaar sterk in het noorden.
2: De TT.
3: Samen 80.
2: Ja. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: Ja, al jaren besteden we uitgebreid aandacht aan de TT natuurlijk bij RTV Drenthe. We hebben zoveel mooie dingen gedaan. En sommige dingen vergeet je ook gewoon weer. Maar gelukkig is daar papa Sjoerd Looyinga.
4: Was je alles vergeten?
0: Nou, wel veel. Ja, dat zakt dan toch wel weer veel weg. Jij hebt een mega rijk archief. Wanneer ben je daar eigenlijk mee begonnen?
4: 74 volgens mij. WK voetbal in Duitsland. Thuis voor de televisie met een klein microfoontje bij de luidspreker. Al die wedstrijden live opgenomen.
0: Ja, en die
4: waarom
0: heb je nog?
4: Weet ik niet. Ja, die heb ik nog steeds op cassettebandje. Herman Kuiphof, ja, bijvoorbeeld. Dat soort rare dingen. En daarna is het nog veel erger geworden, zeg maar.
0: Ja, maar het komt minder, want het is hartstikke leuk. En ik ben blij dat je dat allemaal hebt. Want nu duiken we in de TT-geschiedenis. Ja. We beginnen nu even dit verhaal in 2013.
4: Ja. Dan introduceert RTV Drenthe iets compleet nieuws van maandag 24 tot en met de vrijdag de 28 juni. Aan de kop van de vaart staat het TT Drenthe House. En van hieruit worden verschillende live radio- en tv-programma's uitgezonden. Nou, Radio Drenthe neemt nog vast even een kijkje bij de opbouw.
5: TT House Drenthe, zo heet deze studio op de kop van de vaart in Assen. Dagelijks komen hier deze week de radio- en tv-uitzendingen vandaan.
6: Wij willen als RTV Drenthe graag laten zien aan de kijkers en de luisteraars wat wij aan het doen zijn en waar we bezig zijn. Nou, hier aan de vaart, mooiere plek is er niet. Heel veel verkeer, heel veel mensen die voorbij lopen. Nou, dit is de zichtbaarheidsplek in Assen.
5: Niet alleen zichtbaar in Assen, maar in heel Drenthe. Sjoerd Looyinga is een van de twee radioverslaggevers die door de provincie toeren.
4: Kriskras door de provincie op zoek naar mooie verhalen die te maken hebben met motoren. Met de motorsport en met het evenement dat TT heet. En dan kun je het ene moment bij een postzegelverzamelaar zitten. Het volgende moment heb ik motorgymnastiek. En dan zit ik bij een feestende groep uit Harkstede die nu al denken dat de TT begonnen is.
5: Het is nog een hele klus geweest om het TT Drenthe House aan de vaart te krijgen.
6: Nou, dat is een hele klus. We zijn hier echt maanden mee bezig geweest. Met de gemeente Assen, met de TT-organisatie, met Marketing Drenthe en RTV Drenthe. Wij zijn een paar keer op tafel gezet om te kijken naar wat is nou de beste plek voor RTV Drenthe om zich te manifesteren. Nou, overleg, allerlei toestanden. Maar het is ons dus gelukt om hier aan de vaart te zitten. En daar zijn we ook heel erg blij mee.
7: Maar het is nu zonnetje erbij. Ik sta op een TT-camping, niet zomaar één. De TT-camping van Jan en Bertha.
5: Sjoerd bezoekt hier de eerste gasten op een TT-camping. Maar er wachten hem en de luisteraars van Radio Drenthe nog veel meer TT-verrassingen.
7: We gaan vanmiddag naar iemand toe die verzamelt zijspannen. 30 zijspannen in zijn schuur staan in Leek. Dus daar gaan we ook nog even naartoe.
5: Naast de studio aan de vaart komt nog een podium. Van daaruit gaat TV Drenthe vanaf woensdag de feestnachten in de stad bij de kijkers thuis brengen.
6: Vanaf 9:30 tot 12:00 maken we hier een soort registratie van wat er in de stad gebeurt. Dus we gaan voor het eerst laten zien aan Drenthe hoe de TT-nachten en avonden er eigenlijk uitzien. En daar zijn we heel erg blij mee, want dat is nog nooit eerder vertoond. Er zijn wel films gemaakt vroeger hoe de TT was. Maar beleef de TT live mee bij RTV Drenthe. Dat was ons uitgangspunt en dat gaan wij doen vanaf woensdag.
4: TT zaterdag 29 juni 2013 wordt er voor gekozen om vanaf het Jack Middelburgplein uit te zenden. Een soort van grote vrachtwagen waarin de studio dan zit, vlakbij het circuit. Anouk, jij was trouwens een van de eerste bewoners van dat TT Drenthe House.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, zulke dingen, dat zakken dan weer weg. En dan begin jij erover en dan denk ik, oh ja, je kon ook omhoog met zo'n trappetje. En mensen die konden ook even kijken.
4: Een soort glazen huis, beetje warm ook volgens mij.
0: Ja, maar hartstikke leuk.
4: Ja, dan waren er nog meer nieuwe ideeën. Het werd net al even aangestipt. In 2005 en 2006 kwamen de eerste ideeën om het vernieuwde circuit goed te gaan renoveren. Dat klinkt een beetje raar, een nieuw circuit alweer renoveren. Maar dat is een beetje het verhaal van TT-circuit, steeds weer opnieuw alles aanpakken. De Noordlus werd er even vanaf gehakt. Daarmee kwam een behoorlijk stuk te trein beschikbaar. Wat gaan we ermee doen? Nou, daar kwam een TT-projectontwikkelaar om de hoek zetten en die had een geweldig plan. Het is trouwens precies 20 jaar geleden nu dat gebeurde. Tijdens de TT van 2006 ging je bij ons in de uitzending even vertellen wat er allemaal kwam daar bij het circuit.
8: Een wereld van snelheid, nostalgie en vermaak. TT World in de maak.
9: Pat Joosten, directeur van TT World BV. Wij zijn bij TT Circuit in Assen een heel amusementpark aan het ontwikkelen samen met TT Bestuur.
10: TT World, dat klinkt futuristisch. En futuristisch en Drenthe, gaat dat samen?
9: Tuurlijk gaat futuristisch en Drenthe samen. Het TT Circuit kan ook heel goed bestaan in de provincie Drenthe. En TT World bestaat prima bij het TT Circuit.
10: Hoe kwam u, of hoe werd u betrokken bij het hele plan?
9: We hebben begin 2000 een keer een presentatie gehouden voor de toenmalige directeur, de heer Huiskes, voor de realisatie van een motormuseum. Die presentatie is, denk ik, zo goed bevallen tot hij ons een aantal weken later uitnodigde om naar het hele gebied te kijken wat vrij zou komen na de realisatie van de Noordlus.
10: En dat was in?
9: 2000.
10: Wat is TT World?
9: TT World is een amusementspark, een leisurepark. Een park waarin je in je vrije tijd kunt vertoeven. Is een aanvulling op het circuit. Het is eigenlijk van alles en nog wat.
10: Wat mist TT World nog in uw plannen zoals die er liggen?
9: Nou, TT World mist in ieder geval nog een exploitant die ervoor zorg draagt tot de jeugd aan TT World gebonden wordt. En TT World is nog een concept aan het ontwikkelen. En zoekt nog naar exploitanten die daarbij aansluiten om het high-tech sfeertje wat bij een circuit hoort, om dat nog eens een keer extra te onderstrepen. Ja, dus kijken naar de sport, denk ik, en met z'n allen filosoferen wat wij daar de komende jaren aan kunnen toevoegen.
4: Ja, Peter Joosten was de projectontwikkelaar van, mag je toch wel zeggen, het mislukte project TT World. Zit waarschijnlijk ergens nu in een bureau, Anouk. Misschien zijn de plannen ooit nog weer eens op te duikelen. Opvallend trouwens om te horen dat al in 2000 een presentatie was voor de realisatie van een motormuseum.
0: Ik hoorde het inderdaad. En dan zijn we nu 26 jaar verder, hè?
4: Ja, nog steeds niks.
0: Nee. Och, jemig.
4: Nou, nog meer wilde plannen en ideeën. 2017, RTV Drenthe wil het TT Festival een nieuwe impuls geven. Een Drentse impuls.
11: Het is niet voor het eerst dat RTV Drenthe een podium heeft tijdens het TT Festival. Maar dit jaar organiseert de omroep het zelf, samen met cateringbedrijf Mennega.
12: Nou ja, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk regelmatig aandacht besteed aan de TT en ook aan het festival. Alleen wij dachten dat programmering wel iets beter zou kunnen.
4: Ja.
12: Beter, misschien in ieder geval een stuk Drentser. En die handschoenen hebben we opgepakt.
11: Verspreid over 3 avonden staan er 15 artiesten of bands op het podium.
12: Echt van alles, van blues tot country, van rock, rockabilly tot zware hardrock klanken die we gaan horen. Gouden oude bands, bands die al jaren bestaan, tot beginnende talenten. Alleen, ze hebben allemaal 1 overeenkomst. Er zitten Drentse roots in de band. Ze komen uit Drenthe, ze wonen in Drenthe. Kortom, er is een link met onze provincie.
11: Een van hen is de band Black Lake. De band bestaat al meer dan 50 jaar.
13: Natuurlijk willen we hier graag spelen, voor zoveel mensen. Fantastisch toch?
11: Maar ook zanger Bouke treedt op, samen met zijn liveband. Hij heeft goede herinneringen aan de TT.
14: En het is altijd zo leuk, want wij zitten altijd rond een bepaalde tijd. Dan zie je ineens al die motors weer voorbij komen. En wij rijden ook op die snelweg naar optredens toe. En er staan gewoon echt duizenden mensen aan de kant van de weg. Gewoon te kijken naar die motors. En het sfeertje is gewoon fantastisch.
11: Hoogtepunt van de 3 avonden moet de Drentse All-Star Band worden.
0: Ja, ook dit was ik weer vergeten. Die All-Star Band, wie zaten daar in?
4: Nou, niet de minste. Bert Hering, Bert Kamping, de Berten, zeg maar. Dan hadden we nog 2 mensen die meededen aan het programma Popstars. Simone Nijssen en Sander Venema. En ook de zusjes Susanne en Linda Kallengieter. Die kennen we natuurlijk ook. Orkestel onder leiding van de drummer Benny Top. En dat is natuurlijk een bekende muzikant uit de musical Soldaat van Oranje.
0: Ja, en die speciale editie van TT Festival werd ook live op tv uitgezonden toen. Ja. Hè? Is dat eenmalig geweest?
4: Ja, het is eenmalig geweest. Is 2017, eigenlijk maar 1 keer. Het was volgens mij best wel een succes. We hadden ook wel mooie optredens. Het was niet heel erg best weer, weet ik nog, die nacht. Maar het is inderdaad maar bij 1 keer gebleven.
0: Ja, we kunnen nog wel even terug naar die vrijdagavond, hè?
4: Ja, dit was een van de hoogtepunten. Toen iedereen dacht van Bert Hering, wat heeft hij nou met Drenthe te maken? Die gaat namelijk optreden met die All-Star Band. Kom, man komt gewoon uit Hogeveen. En iedereen kent hem natuurlijk van die bekende bierklassiekers. Ja. Noem ik het maar even. Nou, dit is een voorbeeldje daarvan, hè?
0: Ja.
15: Hebben jullie nog een beetje naar de zin hier in Assen?

0: Ja, deze bedoelde jij, hè, Bert Heringen. Dit is dan samen met die Drentse All-Star Band.
1: Ja, volgens mij stonden er wel met 8 personen op het podium. En ook heel veel muzikanten er ook bij. Het was best wel een indrukwekkende samenstelling. En er zijn ook prachtige tv-opnames van bewaard gebleven trouwens. Ik zal Martin van der Veen, die liep je net nog eens even eraan herinneren. Misschien leuk om toch nog een keer iets van te herhalen.
0: Hartstikke leuk. Ja. Ik vind het sowieso superleuk om al die herinneringen weer op te halen. Volgend uur schuif je weer aan. Waar ga je het dan over hebben?
1: De hete Titi.
0: Oh ja!
1: Ja.
0: 47, ja. Of niet?
1: Een glas water voor een gulden.
0: Hoor je meer over met een uurtje van Sjoerd Looyinga. Je luistert naar TT Radio Drenthe. De Moto 3 begint met een minuut of 20. We houden die daar uiteraard van op de hoogte. En alles wat er verder rondom Assen gebeurt, mis het niet. En blijf luisteren naar Radio Drenthe.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
10: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt

0: metalen molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Even over 12. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
17: Goedemiddag. Bij de McDonald's in Assen-Zuid is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het incident gebeurde iets na middernacht. Volgens omstanders zou de steekpartij zijn gebeurd met een sleutel. Het slachtoffer is een man van 48 uit de Brabantse gemeente Best. Een automobilist is vannacht gewond geraakt op de Eekhoutswijk in Smilde. De auto belandde daar op de kop in een weiland. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur vanochtend. De automobilist moest door de brandweer uit de auto worden geholpen. Eline Verder is benoemd als lijsttrekker van CDA Drenthe. De politica uit Ruinewold kreeg de meeste stemmen om haar partij in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 te leiden. Verder was eerder gemeenteraadslid, statenlid en lid van de Tweede Kamer. Nadat ze Den Haag achter zich liet, werd ze eind vorig jaar opnieuw actief in de Provinciale Staten van Drenthe. Vandaag is de start van de nieuwe dienstregeling voor bussen in Drenthe. Die is in het leven geroepen vanwege de opening van het nieuwe busstation.

0: in Groningen en daar horen ook nieuwe vertrektijden bij. Voor Drenthe betekent dat in de basis dat er meer bussen op drukke lijnen worden ingezet. Zo rijden bussen bijvoorbeeld tussen Rode en Groningen in de zomervakantie vaker in de middag en tot 9 uur 's avonds op werkdagen. Ook over Gieten zullen meer bussen te zien zijn op zaterdagen overdag. En Máximo Kies heeft de Moto3-race op het TT-circuit in Assen gewonnen. De 18-jarige Spanjaard rekende in een tweestrijd af met zijn landgenoot David Almanza. De derde plaats was voor de Argentijn Marco Morelli. Door zijn overwinning verstevigt Kies zijn leidende positie in het algemeen klassement. Want de nummer 2, Alvaro Carpe, ook al een Spanjaard, viel uit in Assen.
1: Dankjewel, Ger.
0: Ja, dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis. Goedemiddag, Hans.
2: Hoi, Roy. Goedemiddag. Of ja, Ger, pardon.
0: Ja, Ger is
2: ik
0: het
2: zat in de... Roy van de afgelopen ochtend.
0: Nou, Roy zat er inderdaad wel eventjes vanochtend. En die houdt voor ons het live blog in de gaten op onze website en in de app. Maar wij gaan het over het weer hebben. Heb je nog wat cijfers van de afgelopen nacht met die hevige regenval?
2: Ja, dat zijn weer de neerslagsommen kan ik weer beter uitdrukken als waterstanden. Want wat is er een boel gevallen in de kop van onze provincie? Dan Assen-Diepstroeten 32 mm, Wapse 24. Maar ik had ook een melding uit, even kijken, pak hem er gauw even bij. Dat was vanuit Rode Noord. En er viel 67 mm afgelopen nacht. Ja, kijk, dat zijn sommen, dan dobber je zowat de straat uit. En voor de hele maand was er al 185 mm neerslag gevallen. Oh, oh, oh. Dus geef het je te doen. Zeker het noorden van Drenthe had het heel nat afgelopen nacht. Maar laten we ook de uiterste westelijke punten niet vergeten bij Meppel in de buurt. Wat dat betreft, we zagen gisteren hoe nat het was op het TT-circuit tijdens die buien. Ja, eigenlijk zijn ze daar nog goed weggekomen. Want nog noordwestelijker was er dus nog meer onweer en nog meer water. Ja. Het zuidoosten daarentegen, bij mij was er maar 13 mm gevallen. Dat kun je wel hebben. Dus het was een heel verdeeld beeld. Typisch wat je weer hebt met buien. En die buien liepen achter elkaar aan door hetzelfde straatje.
0: Ja, grote verschillen inderdaad. Maar vandaag is het beeld weer heel anders.
2: Ja, vandaag is het inderdaad weer heel erg anders. We zijn nog niet uit die hele hete lucht vertrokken. We hebben nu een soort overgangsluchtsoort. Waarin het vandaag 29, 30, misschien op sommige plekken in het zuidoosten 31 graden wordt. Nou, op het circuit 28 of 29, dat is een werkbare temperatuur. In ieder geval een stuk beter dan de voorgaande dagen. Staat ik een matige westelijke wind bij deze middag. Die waait over de hele provincie, trekt ook nog geleidelijk een beetje aan. En die zorgt ook voor wat verkoeling. Maar veel bewolking is er niet, dus een parasol of even wat een petje opzetten, wat zonnebrand op, dat is zeker nodig vandaag. Gaat geen bui meer vallen, tenminste daar lijkt het niet op. Al moet ik een heel kleine slag om de arm houden. De atmosfeer die is gewoon vals deze dagen. Er zit zoveel energie in, er kunnen gekke dingen gebeuren. Ik ga ervan uit dat het droog blijft, maar we blijven er wel bovenop zitten, mocht het bijna ondenkbaar dat toch gebeuren.
0: Ja, en vannacht houden we het dan ook droog?
2: En vannacht blijft het wel droog. Dan is het half bewolkt en dan gebeurt er verder gelukkig niet zoveel. De wind neemt af naar zwak en de temperatuur zakt ook eens wat verder dan de voorgaande nachten. Het is een graad of 15. Nou, dat zal voor veel mensen goed slapen zijn. En eigenlijk zien we de komende dagen, maandag, dinsdag en woensdag, dat het zomerweer een heel modale vorm aan gaat nemen. 24, 25 graden, misschien morgen net 26 nog als je in een dorp of een stad zit. Eerst noordenwind en daarna een zwakke wind uit noordoost naar noordwest. Met een mix van zon en bewolking waarbij het eigenlijk droog gaat blijven. Een spontane lichte bui sluit ik niet uit op dinsdag. Morgen lijkt het helemaal droog te verlopen en ook woensdag. En dan zien we dus een heel prettig zomerbeeld waarbij je buiten weer dingen kan doen zonder dat je wegdobbert of dat je echt aan hitteprotocollen moet gaan werken of zulke dingen. Tweede helft van de week, donderdag, vrijdag, zakt de temperatuur tijdelijk nog een paar graden onderuit. Dan gaan we naar 1, 22 graden. Maar als ik heel voorzichtig mijn ultraglazen bol streel, zien we begin volgende week de temperaturen weer omhoog gaan. En dan gaan we zo weer richting 7, 28 graden.
0: Kijk eens aan. Dus die zomer die keert dan weer in volle hevigheid misschien wel weer terug.
2: Het is niet voor niets de ultraglazen bol, maar er zijn wel aanwijzingen voor. Dus het is zomer in de zomer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we houden het in de gaten komende week. Dan krijgen we wel updates of dat daadwerkelijk zo gaat uitpakken. Dankjewel, Hans.
2: Fijne middag.

Survivor and the Eye of the Tiger. Nog een paar minuten. En dan beginnen we met de Moto 2 race op het TT-circuit. En aan de start natuurlijk Colin Feijer en Zonta van der Goorberg. Wat gaan ze doen om de WK-punten te pakken? We gaan het voor je in de gaten houden.

bekend liedje van het Drents Songfestival, hè, van afgelopen jaar. Pop in het plat. 3 keer deed hij mee. En de derde keer werd het winst voor Dennis Hendrix en Geef Nooit Op. Ja.

0: hoort op Radio Drenthe. Een Tiger Feet. Ja, we gaan gauw naar het circuit. Of nou, dat doen we niet letterlijk. We blijven hier in de studio in Assen. Want de Moto 2 is begonnen. Hoeveel rondes zijn er al gereden, Ger?
1: Er zijn twee rondes verreden en het zijn wat meer rondjes dan de Moto 3 die we net al achter de kiezen hebben. Want daar waren het 20, hier gaan ze 22 rondjes rijden. En ja, twee rondes dus onderweg. David Alonso was degene die zich het beste had gekwalificeerd. En dus als eerste de beste pole daar had. Maar hij is ietsje teruggezakt. Al vrij snel bij de start zakte hij terug naar plek 3. En het is nu een beetje stuivertje wisselen ook hier. Als het gaat om die koppositie. Alonso nu net met een inhaalactie op plek 2. Kijken we even naar de Nederlanders. Die gingen als 13e en 14e van start. Zonta van der Goorberg als 13e en Colin Feijer als 14e. Zonta van der Goorberg die had niet zo'n beste start. En die is teruggezakt naar plek 20. Feijer heeft wel wat plekjes winst geboekt. Die vinden we nu terug op de 12e positie. Dus een hele goede start voor hem. En wellicht dat er nog een top 10 klassering.
0: Ja, dat wilde hij graag, hè? Dan was hij blij, zei hij.
1: Ja, zeker. Ja. Dat willen ze eigenlijk allebei wel, de beide Nederlanders. Ja. Het zou extra knap zijn voor Feijer, omdat hij tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten toch een schouderblessure heeft opgelopen. Ja. En hij zegt dat hij daar nog steeds wel wat last van heeft. Ja. Dus hij rijdt niet helemaal okselfris rond. Dus dat maakt het alleen maar des te knapper. Feijer op plek 12 nu dus.
0: Niet helemaal okselfris rijdt hij rond.
1: Nee, hij heeft toch wat last van zijn schouder. En we zien nu op dit moment een crash van Daniel Munoz. Nou, die kan niet door. De motor die staat wel overeind, maar Munoz nog bij lange na niet. Dus dat is een van de uitvallers in deze Moto 2 race.
0: Oh ja. We kregen ook een filmpje toegestuurd van luisteraars. En die filmden onder andere het publiek en die constateerden dat er vrij veel lege stoeltjes waren.
1: Ja, we zien op de vaste tribunes dat die goed gevuld zijn, maar dan op het taluut, daar zien we toch op dat filmpje in ieder geval nog wel wat lege plekken. Ja. Maar ja, zo in beeld met die vaste tribunes, dan zie je wel dat het daar heel goed gevuld is. De leider op dit moment, want die moet ik dan natuurlijk nog wel even noemen, dat is Izan Guevara. Dat is net als Manuel González ook een Spanjaard.
0: Oké, en weet je inmiddels iets meer van de crash?
1: Er is op dit moment wel een gele vlag gaande. We zagen even in de herhaling dat het echt wel een behoorlijke smak van hem was. Werd van de motor afgeslingerd en maakte daar wel wat bewegingen door het grind. We zien hem op dit moment even niet in beeld, maar het is lijkt me onwaarschijnlijk dat hij nog weer gaat opstappen.
0: Oké, we houden het in de gaten hier op Radio Drenthe. Eerst Poco.

0: Ilse de Lange en Something Good.
1: Titi Zondag is Titi Radio Drenthe.
2: Titi Radio Drenthe.
1: Altijd op pole position.
2: Radio Drenthe.
0: Hoe doet onze staphorster Colin Feijer in de Moto 3 het? En de uit Breda, geloof ik, afkomstig van Zonta, hè?
3: Zonta van de Gooiberg, ja. Om met Feijer maar te beginnen. Die had zich gekwalificeerd op plek 14. En heeft drie posities winst geboekt. Zit op de 11e plek momenteel. Dus op de rand van de top 10. Dat zou heel erg mooi zijn. Zonta van de Gooiberg is ietsje minder toch van start gegaan in deze race. Zakte naar plek 20. Maar heeft inmiddels toch een paar plekjes weer gepakt. Staat nu op plek 17. En David Alonso, die heeft de leiding weer hernomen in deze race. Want hij begon ook als op pol. En zakte toen ietsje terug. Maar hij heeft nu de polpositie weer goed in de handen. Of de eerste plek. En rijdt ook weg bij zijn concurrent. Hij heeft al een gaatje geslagen met de nummer 2. En dan kijken we nog even naar de klassementsleider. Dat is Manuel González. Dat is de nummer 2 op dit moment. Die reed een tijdje op de 4e plek. Maar heeft nu toch 2 geslaagde inhaalacties achter zijn naam gezet. En gaat in de achtervolging op Alonso. Maar dat gat is wel bijna een seconde. Dus hij heeft nog wel iets dicht te rijden. Maar er is nog voldoende tijd. Want we rijden nu in de ronde 19 van 22 in totaal.
0: Ja, hoe is de crash afgelopen?
3: Ja, die zijn er alle twee uit. Er is nog iemand bijgekomen. Want we zagen inderdaad al vrij snel in deze Moto 2 race een crash. En dus ze zijn er allebei uit. Dan gaat het om Celestino Vietti. Die had ik nog niet genoemd. De Italiaan, die is eruit. En Daniel Munoz, de Spanjaard, is ook niet meer op de motor gestapt. Dus twee uitvallers in deze race.
0: Oké, Ger, dankjewel.

0: klassieker uit de jaren 80. Splitsing en Wind en Zeilen.
1: 80 jaar sterk in het noorden. De TT.
2: Samen 80.
3: Ja, altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: We duiken weer in de geschiedenis van de TT. Ja, denken we dat we nu een warme TT hebben, Sjoerd?
4: Ja.
0: Dat kon erger of komen we dichtbij?
4: Nou, in 1947, op de dagen 27 en 28 juni, staat de TT op het programma. En dat blijft later ook een van de warmste dagen ooit in Nederland. Ja. Zijn die beide dagen. Tijdens die TT is men dorstig. Nu ook natuurlijk, dit jaar. Maar toen was men extra dorstig en er was nergens wat te krijgen. Dat was toch het grote stratencircuit wat we hadden. En toen waren er wat creatieve gasten die dachten van, we gaan bij waterputten, bij de boeren, gewoon wat water omhoog halen. Sterker nog, er was vraag naar, we gaan glazen regelen en we gaan ze verkopen voor 1 gulden per stuk. 1947, omgerekend naar nu, zou dat dan 6 euro ongeveer zijn voor een glas water. Ja, de kranten stonden er vol mee. Het ging niet meer over de race van toen, maar vooral over de schandelijke afzetterij. Nederland op zijn smalst, was een van de kop in de krant. Boer Harm Bakker. Destijds was hij bewoner van de Oude Tol, aan het Oude Stratencircuit dus, in de buurt van Hooghalen. Hij kan zich die TT en vooral het legendarische glas water nog heel goed herinneren.
5: Toen dat warme jaar, dat weet ik nog wel, toen verkochten de toeschouwers hier het water voor een gulden, voor een glas. Dat hadden we eerst niet in de gaten. Maar dan kwamen ze klaar dat ze voor het water zo overgeven. Maar dan hadden ze onze put al leeg, die hadden ze al leegpompt. Die hadden ze al verkocht. En dan gingen ze het land in en dan hielden ze dat water weg. De putten bij de boeren weg. En dan verkochten ze weer, en toen was zo heet, voor een gulden een glasje water. Nou, daar heeft toen een hele opschudding geweest. Ja, maar dat is door ons nooit gedaan. Maar door de toeschouwers zelf, daar waren van die lozen bij die daar handel in zagen.
0: Ja, wie waren dat? Qua jongens of weten we dat?
4: Lozen waren.
0: Ja, lozen hoor ik inderdaad.
4: Ja, nou diezelfde boer Bakker die heeft in een Oude Tol bij Hooghalen ook nog de komst van de eerste TT-campings meegemaakt.
5: We bouwen een grote tent achter thuis. Van allemaal dekkleden. Weet ik nog wel. We waren een week zo'n beetje aan het bouwen. En er werd een heel grote tent gebouwd. Daar sleepen zo'n 500 man in. En dan in de schuren nog wat. Die dan wat meer betalen wilden. Die in die tent wilden. Die kwamen dan in de schuur terecht.
6: Wat vroeg u ervoor, als ik vragen mag?
5: Toen was het natuurlijk allemaal maar een guldenswerk. Twee guldenswerk. Hè? Als je toen 5 gulden had, was het natuurlijk al heel veel. Ja, in het allerlaatste. Maar dat was de gezelligheid. Dat die mensen er allemaal in het stro lagen. En dan had je natuurlijk gewoon die zo dronken waren, die nooit geen races zagen. Die dan andere morgens wakker maken moesten. Verhongen ze eerst alles. En dan waren er ook gewoon die sliepen samen. Nou, dan moest je ze nog weer wakker maken. Maar dan gingen ze niet meer naar huis toe.
0: Ja, maar dat heb je nu nog, hè, Sjoerd. Mensen die de camping gewoon niet afkomen.
4: Nee, dat
0: die
4: klopt.
0: Echt alleen maar voor het camping gebeuren en het feestgedruis hierheen komen.
4: Ja, die zien dat ook niet als een gemis, hoor. Dat ze de race niet gezien hebben.
0: Dat is dan de TT op die manier.
4: Ja. Alleen ze mogen geen water schieten meer dit jaar. Toen nog wel, overigens.
0: Ja.
4: Die TT-campings, waarom kwamen die er eigenlijk? Dat is natuurlijk ook wel een verhaal. Ze schoten eigenlijk letterlijk als paddenstoelen uit de grond. Nou, iemand die dat nog precies weet, en hij woont ook in dat campinggebied, Mr. TT, Jaap Timmer.
7: En eigenlijk is dat ooit ontstaan omdat je vanuit het westen en het zuiden van het land Assen op de morgen van de racedag niet kon bereiken. Daar was gewoon niet voldoende tijd voor. Dus wat deden de mensen? Die kwamen al de avond van tevoren. En punt 1 waren er natuurlijk in Assen niet zo geweldig veel hotels. En punt 2 wilde en kon ook niet iedereen een hotel betalen. Dus men ging maar feest vieren. En nogmaals, dat was zeker in de begintijd ook ontzettend gezellig.
0: Ja, ontzettend gezellig, zegt Timmer hier. Maar dat bleef niet altijd.
4: Nee, zeker niet. Maar dan was er altijd nog de veldwachter die ingreep in die tijd. Bijvoorbeeld als er allemaal aangeschoten TT-gangers midden op dat stratencircuit gingen lopen. Tijdens de race, notabene. Jaap Timmer met opnieuw een prachtige historische anekdote.
7: Wat ik ook nog weet, dat is dat je destijds de adjudant Esmeijer had van de Rijkspolitie. En toen stonden er in Hooghalen nogal veel toeschouwers op de baan, wat natuurlijk helemaal niet kon, want dan moesten de rijders langs. En hij ging gewoon op de bumper staan van de auto en met zijn gummiknuppel veegde hij de hele zaak schoon. Terwijl ik denk dat je daar nu misschien wel 10 of 20 politiemensen voor nodig zou hebben.
0: Oh, serieus, 1 man, Esmeijer, hij weet het nog, die daar stond?
4: Ja. Dat was meneer adjudant Esmeijer met zijn gummiknuppel. Ja, andere tijden mag je toch wel zeggen. Ja, Driekus Veer, ook uit die periode, was een bekende coureur. Ook hij had te maken met hetzelfde publiek dat tijdens de race wel heel erg dichtbij kwam.
8: Kijk, als je een bocht nam bijvoorbeeld en je kwam aan de binnenkant, kwam je er weer, eruit, bijvoorbeeld niet. Dan zag je soms de kopjes liggen. Niet hè, zo gewoon aan de kant van de weg niet. Want dan wouden ze gewoon kijken hoe schuin al je lag niet. Ze konden gewoon onder je motor kijken niet. En dan schreeuwen natuurlijk niet en zwaaien allemaal niet. Maar dat lag gewoon in de berm. Nee, daar moet je nou niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan je helemaal niet meer voorstellen.
4: Ja, toch gebeurt ook nu nog wel eens dat een toeschouwer over de hekken klimt. Dat is inmiddels trouwens wel een doodzonde geworden. Het is ook niet goed voor de organisatie als dat zou gebeuren. Op de baan horen alleen motoren. Alleen niet in 1948, want de beroemde coureur Piet Kneijnenburg die had geen last van toeschouwers, maar van de agrarische omgeving.
9: Ja, dat was in 48. 48 gingen we met de 350, was de eerste wedstrijd, gingen we van start. En op een gegeven moment, twee motorrijders zijn er net langs en twee pinken uit de kant van beginnen dansen. Een dansje op de weg, dus wij moesten allemaal afremmen wat er die pinken gebeurde. Want het publiek dat had vroeger een vrije loop langs het lange circuit. En die vergeten een hek dicht te doen. Het was wel even de constatatie hoor, dat je nog wezen tegenkomt op de weg.
4: Nou, gelukkig niks gebeurd. Dat kwam natuurlijk omdat onze Piet nogal bij de pinken was.
0: Oh. Ja. Ah, prachtig man, al die historische verhalen. Daar raak je ook niet over uitgepraat, hè?
4: Zeker niet.
0: Blijf gewoon leuk.
4: Weer mooier dan, hè?
0: Ja, waar ga je het dan over hebben?
4: Dan gaat het over de jubileumeditie, de 75ste TT. Toen gebeuren er wonderlijke dingen.
0: Ja, ook weer even terughalen. Wat gebeurde er toen? Horen we met een uurtje eerst de Rolling Stones op Radio Drenthe.

0: Ja, motormuziek natuurlijk op Radio Drenthe. Jumping Jack Flash van de Rolling Stones. De Moto3-klasse is aan de gang. Hoe doen we het?
1: Nou, punten voor beide Nederlanders momenteel in deze Moto2, als er nu gefinished zou worden. Want Feijer op plek 11 en Van der Goorberg op plek 14. De eerste 15 die krijgen punten in deze race. Dus dat is goed nieuws voor beide Nederlanders die niet heel erg veel in beeld zijn. Want ja, ze rijden op posities. Ja, dat is dan voor de regie niet zo heel aantrekkelijk. Dus ze komen niet heel erg veel in beeld. Logischerwijs speelt het zich vooral af wat we te zien krijgen aan de kop van deze race. En daar was het David Alonso die de polepositie ook te pakken had, die lang aan de leiding reed. Maar zo'n 2-3 rondes geleden werd hij toch met een inhaalactie gepasseerd door Manuel González, de Spanjaard, ook de klassementsleider in de Moto2. Ja, die zat al heel lang te duwen, ronde na ronde. Dat verschil werd steeds kleiner en kleiner en uiteindelijk stak hij hem ook voorbij. Het was net even de ploeggenoot van González, de Australiër Sienna Agius. Mooie voornaam ook, Sienna, maar dat is weer een heel andere raceklasse. Die sloot even aan, die passeerde ook de tweede plek, die ging van 3-2. Maar hij is nu weer ingehaald door Alonso. Dus het is González momenteel aan de leiding. Een voorsprong is wel heel miniem. Rijden echt met z'n drieën daar dicht bij elkaar. Alonso dus op plek 2. En die Agius, die Australiër, op plek 3. En de Nederlanders dus momenteel in de punten.
0: Ja, netjes. Je verwacht met een minuut of 5 ongeveer.
1: Ja, dat is ongeveer de finish. Zijn nog twee rondes nu te gaan.
0: Ja, oké. Dan komen we zo bij jou terug. Ga ik eerst Douwe Bob draaien, die zometeen met een dik uur ongeveer het Wilhelmus zal zingen op het circuit in Assen. Als aftrap voor de MotoGP.
2: All right.

0: gezicht van deze Didier. Douwe Bob gaf ook een fantastisch optreden op het Koopmansplein. En zingt dus tegen twee Ed Wilhelmus op het circuit. Het er al op voor de mannen in de Moto 2-klasse?
1: Ja, het zit er net op. En deze drie die ik voor deze plaat noemde, die zaten echt allemaal heel dicht bij elkaar. Het ging om Manuel González. Het ging om David Alonso, die van pole was vertrokken. En Senna Aegis. En die Aegis en González, dat zijn de ploegmaten van elkaar. En González, dat is ook nog eens de klassementsleider. Ja, en daartussenin zat dus die David Alonso, die Colombiaan. En die heeft het uiteindelijk toch nog geflikt. Het was González die in die laatste ronde aan kop ging. En ja, ze probeerden het eigenlijk alle twee. Die Aegis die probeerde eigenlijk nog weer die tweede plek af te pakken van Alonso. Maar het was uiteindelijk Alonso die dan toch nog die eerste plek van González afsnoepte. Hele knappe prestatie. Hij ging dus van pol. Moest het afgeven in deze race. In de laatste rondes aan González. Maar echt op het laatste moment bij het ingaan van het laatste rechterstuk pakte hij toch nog weer die eerste plek over. En heeft hij dus de winst te pakken in deze Moto2. En bij de Nederlanders die heb ik, voor zover ik dat nou nog net snel kon zien, want het was een bizarre finish eigenlijk in deze klasse. Er hebben zich ook nog alle twee in de punten gereden. Volgens mij is Feijer uiteindelijk op plek 11 geëindigd. Het zou ook plek 10 kunnen zijn. Moeten we zo even controleren. En vlak voor die absolute finale stond Van der Goorberg nog op plek 15. Stond lange tijd op 14. Maar 15e zou ook dus nog net voldoende zijn, want de eerste 15 die krijgen punten in deze race.
0: Ja.
1: Dus zij hebben ook verdienstelijk gereden. Net geen top 10 dan voor Feijer, maar toch wel een aantal punten weer op zak. Ja, en voor het publiek een geweldige finish was dit. Want ze gingen echt met z'n drieën op die finish af. En het was eigenlijk nog lange tijd onduidelijk wie van de drie nou uiteindelijk zijn wiel als eerste over die finish zou drukken. Maar het is dus uiteindelijk David Alonso geworden. De Colombiaan die dus ook van pole vertrok.
0: Een mooi opwarmetje voor de race van straks.
1: Nou, absoluut. Zeker, ja.
0: We gaan het allemaal zien.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen, kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte

0: gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de Moto2-klasse is zojuist verreden op het TT-circuit in Assen. En Ger, jij hebt het klassement voor ons, hè?
2: Ja, en wat een slotronde was dat. Want in die absolute slotfase waren er nog drie coureurs die allemaal dachten, nou, deze zegen die gaan we even pakken. David Alonso, Manuel González en Shanna Agius. Die streden allemaal op de eerste plek. Maar het was uiteindelijk Alonso die ook vanaf pol was vertrokken, die als eerste over de finish kwam. Twee Nederlanders ook in deze Moto2-race. Colin Feijer, hij eindigde uiteindelijk op de 11e plek. Hij hoopte eigenlijk bij de eerste 10 te komen. Het is net niet gered. 11e plek. Een andere, Zonta van der Goorberg, de andere Nederlander in deze race, die eindigde als 15e en pakte daarmee nog wel één WK-puntje.
1: Ja, Ger, dank je wel. Alles ook te volgen via internet, hè. Op onze blog, liveblog, hebben we www.rtvdrenthe.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Zondag is TT Radio Drenthe. Altijd op pole position.

R.E.M. and Losing My Religion. Ja, zeg je motoren. Dan zeg je toch eigenlijk ook wel een beetje status quo, toch? Dit is Down Down.

0: Down van Status Quo op Radio Drenthe. Er is een rectificatie. Gerbert, is er aan de hand in de Moto 2-klasse?
1: Ja, we kregen net binnen dat er twee tijdstraffen zijn uitgedeeld in de einduitslag van die Moto 2. En daardoor verandert er wel iets. En dat is gunstig voor Colin Vijer en ook voor Zonta van der Goorberg. Vijer kwam als 11e langs de finishvlag, maar die profiteert van die twee tijdstraffen. En die schuift twee posities op. Dus die is nu alsnog in de top 10 terug te vinden op plek 9. En ook van der Goorberg gaat dus twee plaatsjes omhoog.
0: Nou, goed nieuws voor de Nederlanders.
1: Ja.
0: We gaan even kijken waar Ineke is, want Ineke is onze verslaggeefster die zich af en toe even meldt ergens rondom het TT-circuit. Momenteel sta jij volgens mij in het nieuwe museum, hè?
2: Dat klopt, Anouk. Het was rustig rondom de baan. De meeste mensen zijn nu toch wel binnen. Dus ik dacht, dit is een mooi moment om eens even bij dat pop-up TT-museum binnen te kijken. Nou, kijk eens waar ik ben. Ik ben bij de Yamaha TZ500 van Jack Middleburg. En op het bordje staat keurig netjes wat hij daarmee gedaan heeft. Want dat weet ik helaas allemaal niet uit mijn hoofd. Maar in 1980 heeft hij met deze motor de 500cc race gewonnen van de TT in Assen. En als je nou denkt, wie is ook alweer Jack Middleburg? Hoe ziet die man eruit? Nou, zo dus. We hebben er ook even een foto bij gehangen, zodat je er een beeld bij hebt. Ja, en zo staat het hier vol met motoren, motorpakken, allerlei mooie foto's. Ik zie de burgemeester van Assen, Marco Oud, met Valentino Rossi op de foto. En hier staat een motor met een bordje niet aanraken. Nou, zo zal die motor niet heten.
3: Zo heet hij ook niet, nee. Het is een opengesneden model, zeg maar. En daar leren potentiële monteurs, die leren daarvan.
2: Dus hier heeft niet een of andere beroemde motocureur op gereden?
3: Nee, helaas niet.
2: Okay. Hoe gaat het hier de afgelopen dagen? Hebben jullie een beetje aanwas?
3: Ja, het is druk geweest. Ik weet niet hoeveel het gemiddelde ligt. Maar ja, het loopt lekker door.
2: Ja.
3: Het is nu primetime natuurlijk voor de race voor vandaag. Dus dan is het iets minder. Dus ik hoop na de race dat ze nog hier langs komen. En anders, ja, dan was het dit vandaag. We hopen natuurlijk op een permanent museum. Hè?
2: Ja, want als de mensen naar huis gaan, ze staan toch in de file. Kunnen ze beter even hier naar binnen.
3: Ja, en het is nog lekker koel ook nog.
2: Dat zeker.
3: Hè?
2: Ja, want je zegt al, hè, we hopen op een permanent museum. Tot wanneer is dit allemaal te zien?
3: Dit is te zien tot vanmiddag 5 uur.
2: Oké, dus als je nog wil kijken, dan moet je snel zijn.
3: Dan moet je heel snel zijn.
2: Ja. Ja. En waar gaan dan om 5 uur, nou niet meteen om 5 uur, maar waar gaan straks al deze spullen naartoe?
3: Nou, heel veel spullen zijn uit bruikleen, dus dat is niet van het circuit zelf. Van het circuit zelf hebben we die bekers bijvoorbeeld, onder andere. En de rest, dat is allemaal in bruikleen, dus dat is vaak particulier bezit. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de motor van Hans Spaan, die is van Hans Spaan zelf.
2: Dat is die kleine blauwe ernaast, ja?
3: Dat is die nummer 3. En ja, voor de rest is het vaak particuliere ja, mensen die dat als verzameling hebben. Nou, de pak van Wil Hartog hangt natuurlijk permanent bij ons op het circuit. Net als die bekers. Dus ja, die spullen kun je dan wel zien.
2: Ja, je zei het al even, hè? We hopen op een permanente plek. Wordt al jaren over gesproken. Meerdere keren wel al een pop-up museum geweest. Ook een keertje bij RTV Drenthe in het atrium. En nou, nu dus hier. Ja, hoe staat het ervoor met die permanente plek?
3: Ja, een beetje lastig te zeggen. Ja, ze zijn ermee bezig. Maar ja, goed.
2: Zij is al zo lang, hè?
3: Heel lang. Het is natuurlijk een beetje raar dat een van de beroemdste circuits, al is het niet het beroemdste circuit in de wereld, geen museum heeft. Ik kom overal in heel Europa op alle circuits. Die hebben bijna allemaal een museum, behalve in Assen. Dus dat is jammer. Ja, de provincie, nou, dat weten jullie denk ik ook wel uit de media. De provincie die onderzoekt het en dan is het economisch vaak niet haalbaar. Nou, wij willen wel graag aantonen dat het wel zo is. We hebben 300 dagen per jaar op het circuit wat te doen. Dus hebben we ook 300 dagen potentiële bezoekers.
2: Want waar op dat circuit zou je een permanent museum willen inrichten?
3: Ja, ik denk dat het voor het TT-circuit en voor alle mensen die erbij betrokken zijn, het mooiste plekje wel bij het TT-circuit zal zijn. Ja. Ik denk als je dit pop-up museum nu op het circuit had, ja, dan kan je het niet afknippen.
2: En dan komt iedereen even in de pauze tussen de races lekker afkoelen en kijken.
3: Jazeker, ja. Tuurlijk. Het is ook heel bijzonder. Je loopt hier echt door 100 jaar historie. Dat is prachtig.
2: Ja, want als we even nog het hoekje omgaan. Daar staat een mooie groene motor, nummer 34. Ik moet daarvoor het bordje lezen, maar jij weet vast van wie die is.
3: Ja, dat is een Manx. Dat is een hele bijzondere motor uit Engeland. En daar is ook op geraced, zeg maar, vroeger. En die heeft niet een status dat hij bijvoorbeeld heel veel races won. Maar dat is wel een hele bijzondere machine.
2: Hij is ook wel een beetje een gek vormpje, hè?
3: Ja, vaak was het vroeger eierenbouw. Hè. Kijk, tegenwoordig is het dan nog zo. Hè. Een MotoGP-machine die kan je niet in de winkel kopen. En dat was, vroeger was dat al. Dus heel veel mensen die gingen zelf aan het sleutelen. En vroeger hebben meer privateers-teams gewonnen dan fabrieksteams.
2: Ja. En nu staat hier, van wie is deze?
3: Ik heb geen idee van wie die is.
2: Nee. Maar hij gaat weer terug, hè?
3: Hij moet weer terug, ja.
2: En jij, je loopt hier dus nog een paar uurtjes rond. Is het dan genieten om hier rond te lopen?
3: Ja, ik vind het wel. En zeker met als de mensen zijn, zeg maar, die heel veel vragen hebben en echt hele mooie verhalen. Ja, dan is het heel bijzonder. We hadden vanmorgen een vrouw en die heeft zelf gedrag-raced. Dus dat is een sprintrace, zeg maar, op een motor. En dat deed ze vroeger. Dat was een van de eerste vrouwen in de wereld die dat deed. Nou, echt hele bijzondere mensen meegemaakt. Japan, Tsjechen, heel veel Duitsers. Dus het is echt wel bijzonder wat hier allemaal komt.
2: Ja, dat is wel gaaf. En dan is de dag dus nog niet voorbij. Wie weet, nou, ergens rond 2:30, als die MotoGP afgelopen is, dan moeten de mensen even van hun plekje af. En wie weet komen ze dan dus deze kant op. En als je nog wil komen kijken, Anouk, moet je dus snel zijn. Want na 5:00 vanmiddag kan het niet meer.
0: Ik hoor het. Ineke, dankjewel. Tot later.

eerste Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Die titel ging naar De Droes Row en Olde Jetta. En dit zijn de Kings op Radio Drenthe, Sunny Afternoon.

0: Thomas met Embarrassment. We gaan weer terug in de tijd.
1: 80 jaar sterk in het noorden. De TT.
2: Samen 80.
3: Ja. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: Ja, je kaat het net al even kort aan, Sjoerd. Je wilde even terug naar die speciale TT-editie. Die jubileum-editie.
4: Ja, want we hebben natuurlijk TT-weken, TT-speedweken gehad. Maar als er een jubileum kwam, net zoals bij 100 jaar natuurlijk vorig jaar, hè, dan wordt er bij de 75ste TT wel heel groots uitgepakt. Met allemaal extra activiteiten. Wel allemaal waarbij de motor een centrale plek inneemt. Van 23 tot en met 25 juni in het jaar 2005 draait het allemaal om het TT-circuit en de motorsport. Genoeg reden voor Radio Drenthe om groots uit te pakken.
3: De TT!
0: Deze hele week zit u weer op pole position.
5: Met de neus vooraan, op de eerste rang.
0: Luister naar TT Radio Drenthe en u hoort alles over het motorfeest van het jaar, de Dutch TT.
5: Radio Drenthe presenteert
0: het laatste nieuws voor en achter de schermen.
5: Het TT-spel met kans op prachtige prijzen.
0: De King of the Road, het gele zijspan door Kruis Drenthe op zoek naar leuke gasten en wetenswaardigheden.
5: Weer en verkeer.
0: Afgewisseld met de beste mix van de grootste motorhits.
5: TT Radio Drenthe. Dagelijks in de lucht van 10 tot 12 en van 2 tot 5.
0: En op de racedag TT zaterdag vanaf 9 uur de hele dag.
5: Met raceverslagen.
0: Commentaren en achtergronden.
5: En TT verkeersinformatie.
0: Zet de radio op Drenthe en u zit de hele week op pole position. Ja, Diana de Groot hoor ik nog, hè? En jij ook.
4: Ja.
0: En hoor ik haar nou TT zaterdag zeggen nog, hè?
4: Ja, ook dat is 10 jaar geleden inmiddels, hè? Dat het stopt en dat het naar de zondag verhuisde. Maar in dat jaar was het wel het topjaar als het ging over de inzet ook van RTV Drenthe. We hadden een eigen uitzendbox. Dat klinkt een beetje raar, maar het was een soort omgebouwde VIP-box. Het was een studio van gemaakt. En dat werd in de loop van de week werd het daar steeds voller. Er kwamen steeds meer VIP's bij. En op laatst zaten wij bijna op het terras buiten, zeg maar, nog het programma te maken. Van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uren lang in die TT-box. Met allemaal mensen, ook nog artiesten. Daar hoort het volgende uur volgens mij nog wat van. Ja, en toen zeiden ze, maak nou eens een leuke samenvatting van die hele week, al die uren. Het mag niet langer duren dan 5 minuten.
0: Nee, zo'n week proppen in 5 minuten.
4: Ja, nou, dan klinkt dat ongeveer zo.
6: De nacht van Assen is in het algemeen rustig verlopen. De nacht gaat vooraf aan de traditionele TT-races. Er waren in het uitgaansleven wel wat kleine schermutselingen en ongeregeldheden, maar volgens de politie waren er geen grote problemen.
7: Ja, natuurlijk, het kan ook bijna niet anders. Hier en daar een klein vechtpartijtje, een mishandeling, een belediging, kleine vernielingjes.
6: Naar schatting hebben zo'n 50.000 tot 80.000 mensen feest gevierd in Assen.
8: Ja, alleen maar zuipen.
9: Is het al aan bier of is het nog aan bier?
10: Het is, vanaf 6 uur zitten wij hier aan het bier.
9: Geen geld voor een kaartje, mannen?
11: Nee. Alles besteed aan het bier.
6: Er werd vanochtend op gespeculeerd dat de races vanwege de regen niet door zouden gaan. Maar dat is niet zo. De TT gaat gewoon door, zegt de organisatie.
12: Ja, die melden de mannen van Radio 2 in het NCV-programma Plaza. Het was een meneer die zich voordeed als bestuurslid van het TT-circuit. En die kwam met de melding dat het hoogstwaarschijnlijk vanwege de slechte weersomstandigheden de TT wel niet door zou gaan.
13: Ja, na een korte periode van overleg hebben wij van de organisatie besloten dat we het evenement aflasten.
14: Het wordt helemaal afgelast.
13: Ja, tenzij er wonden gebeurt. Het is gewoon, voor de coureurs is het leven gevaarlijk natuurlijk.
15: Kijk, als men zo werkt, dan krijgen ze van de week nog even een brief van me. En dan zeg ik, dat vind ik zo'n niveau dat ik er helemaal niet eens meer mee bezig wil zijn. Dat vind ik journalistiek absoluut onbegrijpelijk en ongelooflijk.
16: De TT in Assen, het gaat gewoon door, of het nou regent of niet.
0: Een hele goede morgen.
17: Het is 21 graden.
18: Met een beetje geluk wordt het dus in de loop van de ochtend droog.
17: Het kan goed zijn dat het vanmiddag weer gaat regenen. Dus ja, dan wordt het toch een kwestie van bandenkeus. En vaak wordt het dan een beetje gokken. En ja, dat hou ik niet zo van. En vaak gok ik dan verkeerd. Succes. Dankjewel.
19: Welkom bij TT Radio Drenthe. En de TT gaat door.
1: TT Radio Drenthe.
20: En als ik nou een schaaltje aardbeien wil, mag ik er dan wel een beetje slagroom op?
21: De slagroom is gratis bij ons.
9: TT Camping Jan Ubels, die ontwaakt met vreugdevuren en spiegeleieren.
21: Absoluut.
9: Hoeveel?
21: Nou, we draaien er in het weekend ongeveer 2500 eieren.
20: Zo. Leverkusen, dat is etwa 300 kilometer van hier.
9: Ja. Nou, dit is echt een diepte interview, jongens. Wat mij betreft kunnen jullie het dak op.
22: En natuurlijk ook aanwezig
2: hoe kan het ook anders? De burgemeester van Assen, Dineke van Assen, goedemiddag.
8: Hi.
2: Geniet u een beetje?
8: Dan ga ik hier naartoe en dan kan ik me niet voorstellen dat het zo mooi zal worden als het is.
2: Kijk, Dineke van Assen, burgemeester van Assen, dank u wel dat u even...
8: Oké, tot ziens en veel plezier.
22: De lampjes staan op rood en de lampjes zijn uit en daar gaan maar liefst 45 coureurs.
23: Komt zoals het komt.
22: Ah, dat ging mooi, hoor. Dat ging werkelijk met een geronk, zal ik je vertellen, toch, hier van start.
23: Nou, van de snelheid op zich voel je niks van.
22: Valentino Rossi, die wint hier de MotoGP in Assen 2005. En Melandri tilt ook nog even zijn wiel op. Hij kwam als tweede, Edwards is derde.
24: En toen stapte hij af, je deed je helm af en ik zag allemaal bloed.
25: Ja, de derde ronde of zo, dat begon het al een beetje voor mijn vizier te spatten. Dus geweldig weekend.
26: Ik ben hier vandaag niet naar de TT geweest.
24: Hè?
26: Interesseert me niet.
24: Wat interesseert u wel?
26: Niks.
24: Niks?
26: Hoi. Ik kom hier voor de lol, voor de rest niks.
24: En wat heeft u beleefd voor lollers?
26: Niks.
24: En wat hoopt u nog te beleven voor lollers?
26: Dat weet ik niet.
24: Hij is wel lekker gevarieerd in zijn antwoorden, mevrouw. Ja. Is hij altijd zo?
8: Ja, altijd.
15: Dus het is al met al een hele mooie TT.
6: De TT beleeft vandaag een jubileum. Het is de 75ste editie.
15: En het jubileumgevoel voor mij is de hele tijd naar de Geert Timmerbocht kijken en daar die 7000 mensen in de lucht heerlijk op die tribune zien te zitten. Dat gaf toch een prachtige uitstraling. De nacht is heel druk geweest, maar ook heel goed verlopen, heb ik begrepen. Dus de TT, de 75ste TT, was en is een feest. Met mijn Marie naar
24: de Grand Prix. Het jaarlijkse zwaaimoment is aangebroken. Mevrouw, het valt me op dat u zelfs met twee handen staat te zwaaien.
27: Ja, dit is toch hartstikke leuk. Dit zie je maar één keer in het jaar en dit is toch prachtig. Ik zeg net tegen mijn vrienden, ik heb nog nooit zo gemerkt, je niet daar zo gedacht zegt. Dit is toch hartstikke leuk.
24: Wat is het mooie dan hiervan?
27: Het is net of je gevoel hebt dat je allemaal één bent. Je ziet al die mensen en, die mensen die toeten en die zwaaien. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat maak je niet elke dag mee.
2: Geweldig. Je krijgt er echt kippenvel van. Het is echt super. Ja, het is echt magnifiek.
28: Schitterend mooi.
24: Ja, wat is het mooie?
28: Je ziet van alles en nog wat. Een auto met die open gaat en er komt er een bloot achterwerk uit en alles.
24: Oh, daar zit u op te wachten.
28: Ja, jongen, dat is toch schitterend.
24: Lekker een blote kont te kijken op de brug.
28: Natuurlijk, dat is de hartstikke mooi of niet.
29: En dat zorgt voor file tussen Assen-Zuid en Knoopend Hogeveen. Rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. In totaal is dat stuk 28 kilometer lang.
2: U ook bedankt voor het luisteren. Graag tot volgend jaar bij de 76ste Dutch TT.
0: Jemig, de TT. Week in 5 minuten gewoon. Wat fantastisch.
4: En 28 kilometer file, hoor je dan?
0: Vanwege die blote konten die te zien waren.
4: Precies.
0: Hey Sjoerd, dankjewel. Kom je volgend uur weer langs?
4: Ja, dan gaan we het over TT-gekkigheid hebben.
0: Nog meer gekkigheid.
4: Het kan nog gekker, Anouk.
0: TT en gekkigheid, is dat een combinatie? Nee.
4: Je was er zelf bij betrokken.
0: Ik verheug me alweer. Komend uur schakelt Sjoerd weer in. Ik ga

0: heerlijk, die gitaren. Op deze Titi zondag, het is 2:05. Heb je nog even een blik geworpen op het circuit, Ger?
1: Ja, we zien een filmpje voorbij komen. Is ook te zien in ons liveblog op onze website en in de app van TT Circuit zelf. Waarin je ziet dat Colin Feijer toch nog even de tijd neemt om zijn fans te bedanken op het taluut. Hij gaat er naartoe in zijn racepak, nog helemaal in vol ornaat, om daar toch even nog de fans even te groeten. Dus dat is wel mooi. Hij eindigde uiteindelijk als 9e. Kwam over de finish als 11e. Maar doordat er nog 2 tijdstraffen werden uitgedeeld, is hij uiteindelijk nog 2 plekjes doorgeschoven. En we lezen ook dat de TT dit weekend zo'n 193.000 bezoekers heeft getrokken, verspreid over 3 dagen. Het zijn er ietsje minder dan vorig jaar. Toen ging het om zo'n 200.000.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld ook iets met het weer te maken hebben.
1: Ja, klopt. En je had vorig jaar ook nog de viering van 100 jaar TT.
0: Ja. Ja, ook nog voor extra. Dankjewel. Alles is dus te lezen. En alle foto's en filmpjes ook vind je op de liveblog, hè? rtvdrenthe.nl.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelsteen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Titi Zondag is Titi Radio Drenthe. Altijd op pole position.

0: Low en Don't Bring Me Down. Douwe Bob heeft het Wilhelmus gezongen op het TT-circuit in Assen en de MotoGP is begonnen met meteen al een opmerkelijke crash, Ger.
1: Ja, in deze hoofdrace op het TT-circuit van Assen, want Marco Bezzecchi, hij doet niet meer mee in deze race. Al vrij vlot in het begin ging hij onderuit bij het aansnijden van een bocht. Met het knietje, zo leek het, toch net op het asfalt. En daardoor uit balans en een flinke smakkerd maakte die. We zagen net beelden dat hij nog in het grind zit en nagekeken zal worden. Het goede nieuws is dat hij wel bij kennis is.
0: Maar hij ging echt een paar keer over de kop.
1: Ja, dat was een harde crash. En het is de leider in deze stand van de MotoGP. En zijn ploegmaat Jorge Martin is degene die van pole position was vertrokken. Werd wel even ingehaald. Moest de leiding afstaan aan Ai Ogura, de Japanner. Maar heeft inmiddels die eerste plek weer in handen. En ja, als het zo blijft, dan gaat hij in die stand over Bezzecchi 1. Want ja, die pakt geen punten vandaag. En Jorge Martin, ja, die heeft alles te winnen.
0: Ja, waar zitten we in? Welke ronde?
1: We zitten nu in ronde 5. En ja, die Bezzecchi en Martin, dat zijn ook nog ploegmaten. Allebei uitkomend voor Aprilia. En die Ai Ogura is ook al van Aprilia. Maar dan van het andere team van Aprilia. Dus Trackhouse. Maar die rijden wel met dezelfde motoren. Kijken we nog even naar Marc Marquez. Die heeft op zijn Ducati de vorige TT gewonnen nog in 2025. Die zien we op de derde plek. Verschil tussen nummer 1 en de nummer 2 is wel behoorlijk klein, hoor. Dat is nog niet eens een halve seconde. Dus daar is nog veel te winnen. Dus die overwinning is nog zeker niet veiliggesteld. Ronde 6 zitten we nu in, want we zijn weer start-finish gepasseerd. En dan zien we dat Ogura nu net ook toch een plekje naar beneden is gegaan. Want ik zei dat hij op plek 2 zat, maar hij zit nu op plek 3. En dan gaan we even kijken wie daar. Raúl Fernández, de Spanjaard, die is nu op plek 2 terug te vinden. En dat gat met Jorge Martin is dus minder dan een halve seconde.

Ook een liedje van de laatste editie van het Songfestival Drenthe. Deze van Kieke Zannen, goed op oe, pop in het plat. Wat een harde crash was dat van Bezeki. Je kan hem terugzien op onze site rtvdrenthe.nl. Dit is Paul Garrick.

0: Paul Carrigan, Don't Shed a Tear. De MotoGP is bezig op het Italiaanse circuit in Assen. Weten wij al hoe het met Bezzecchi is die heel snel onderuit ging?
1: Nee, dat weten we nog niet. We zagen hem in het Gent zitten waar hij naar werd gekeken. Hij was in ieder geval bij bewustzijn, zoals ik al zei. Ja, hij zal meegenomen worden en nog verder onderzocht worden. Maar ja, het goede is dat hij in ieder geval niet bewusteloos is geraakt. Hij was gewoon aanspreekbaar. Maar het was, zoals je zei, wel een behoorlijk harde klap. En een flinke domper ook al voor hem, zo vroeg in de race. Want ja, nu kan hij het vergeten dat hij hier natuurlijk punten gaat pakken. En dat betekent ook, ja, zoals het nu allemaal staat, dat hij zijn leidende positie in het algemeen klassement wel kwijtraakt. Want die voorsprong die was al miniem op Jorge Martin. Dan hebben we het over zo'n 9 punten. En ja, dan is het uitgerekend ook nog Martin die aan de leiding rijdt in deze race. Die ook de pole in de handen had, hem even kwijtraakte, maar hem uiteindelijk toch weer teruggreep. En ja, hij gaat over Bezzecchi heen, zoals het nu lijkt, in deze stand. We hebben nog wel flink wat rondes ook te gaan. Dus, en het zit nog wel dicht bij elkaar. Dus het is nog geen gelopen race. Dat zeker niet.
0: Nee, hoe ver zijn we in de race?
1: Nou, we zitten nu net naar herhalingen te kijken. En dan zie ik, ja, dat we halverwege zijn. Het beeld verschuift nu net weer. We zitten in ronde 13 en er zijn dus 26 te gaan. En Martin nog altijd aan de leiding. Voorsprong is ja, dus niet zo heel erg groot. Het is echt minder dan een halve seconde. Dat was het eigenlijk ja, een paar minuten geleden ook al. En ja, die tijd die is zo'n beetje intact gebleven. Kijken we even naar de nummer 2 op dit moment. En dat is Raúl Fernández, de Spanjaard. En Ayogura, de Japaner, die vinden we dan terug op plek 3.
0: Ja, jij blijft het voor ons volgen. Ik heb zometeen een reactie van Colin Fire, die 9e werd bij de Moto2-race een paar uur geleden. Ja, wat vond hij van die race? Dat hoor je zometeen na Kim.

0: Everybody's Changing van Keen. Waar gaan we naar het circuit, Ger?
1: Ja, want de Italiaan Francesco Bagnaia die is net uitgevallen in deze race. Technische problemen, zoals het lijkt. De motor die ermee ophield. En dat is een grote naam, want Marc Marquez won vorig jaar in Assen. En de drie jaren daarvoor was het Bagnaia die als eerste over de streep kwam. Dus drie keer achter elkaar won die in Assen. En ja, nu gaat hij het einde niet halen.
0: Jeetje, wat een race, man.
1: Ja, er zijn al meerdere uitvallers inmiddels. We zagen ook al een andere coureur die wat last van zijn arm had. En de strijd staakte. Dus dit is niet de enige uitvaller in deze race.
0: De Koningsrit. De MotoGP is dus in volle gang met wat afhakers. Jij houdt ons daarvan op de hoogte. De race ervoor was voor de Moto2-klasse met daarin de staphorster Colin Feijer. Colin werd uiteindelijk negende. Verslaggever Mark Voortman ving Colin na de race op. Wat vond hij ervan?
2: Ik denk dat we een hele poos in de eerste groep kunnen zitten en best wel redelijk lang mee kunnen gaan. Maar op een gegeven moment hadden we een klein breekijzertje ertussen die net niet meer kon volgen en die alleen maar begon aan te vallen. Wat natuurlijk de groep openbreekt. Wat jammer was natuurlijk aan de ene kant. Maar nee, ik denk dat we een redelijk positieve TT hebben gehad. En we hebben gehaald wat we wilden. Dus dat is positief.
3: Laten we eens beginnen bij de start. Goede start, denk ik.
2: Ja, de start was super. We hebben nu redelijk wat gevonden in de starts. En vooral met het verleden natuurlijk was dat niet geweldig. Daar had ik natuurlijk al heel wat posities te pakken. Wat ideaal was natuurlijk.
3: Dan kom je een beetje achteraan het tweede groepje. Heb je dan zoiets van, ik blijf hier even zitten? Of heb je ook gedacht, ik ga toch nog wat proberen?
2: Ik wou wel wat proberen natuurlijk, maar uiteindelijk werd het er niet van. En begonnen ze net wat weg te rijden op het einde. En ook de laatste vier, vijf rondjes begon ik het wat lastig te krijgen met de arm natuurlijk. Wat niet ideaal was. Maar positief is dat er weinig pijn was aan de schouder zelf. Meer aan de onderarm.
3: Had je pijnstillers genomen nou?
2: Ja, zeker. Die zaten er zeker in. We gaan nu dus natuurlijk verder onderzoeken wat we verder nog kunnen doen. Maar we hebben al een positieve stap gemaakt met de schouder in ieder geval.
3: Je komt dan op een gegeven moment in die strijd om plek 9, 10, 11, daar een beetje terecht. Heb je dan ook zoiets van, ik leg me hier toch wel bij neer en dit is gewoon het maximaal haalbare? Was zeg maar die 9e plek vandaag het maximale?
2: Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat het ook niet, dat er ook niet echt meer in zat. Natuurlijk dromen heel veel mensen hier natuurlijk weer van een podium, maar dat was natuurlijk helemaal niet realistisch vandaag. Ik denk dat de positie waar we vandaag geëindigd zijn, dat het meest realistische was waar we konden eindigen.
3: En jouw beste prestatie tot nu toe in de Moto2, zo kun je het ook zien, hè? Op Assen, sorry.
2: Op Assen in ieder geval, ja. Nee, op Assen wel natuurlijk. Beste positie is P2 natuurlijk. Maar ik denk dat we een positieve TT hebben gehad. En dat we deze ervaring zeker mee gaan nemen de volgend jaar.
0: Colin Feijer in gesprek met Mark Voortman.

0: The Sweet op Radio Drenthe en Fox on the Run. We gaan naar Titi Circuit in Assen. De MotoGP is over de helft. En wat een uitvallers, Ger.
1: Nou, we hebben heel wat uitvallers. We hebben er 6 in totaal. Maar het is op dit moment even belangrijker wat er in de voorste regionen van die race gebeurt. Want we hebben een nieuwe leider in deze MotoGP-race. En dat is dezelfde coureur die gisteren ook al de sprintrace in Assen won. Raúl Fernández. En de nummer 2, dat is zijn teamgenoot Ai Ogura, de Japanner. Allebei rijdend voor Trackhouse, tweede team van Aprilia. Zij zijn de nummers 1 en 2. Jorge Martín die reed heel lang aan de leiding in deze race. Maar die heeft hem nu toch moeten afstaan. En ja, hij is niet alleen tweede geworden, maar hij is dus doorgezakt naar plek 3. En dan vinden we Marc Marquez, de winnaar van vorig jaar, op plek 4.
0: Ja, en we zeiden het al, 6 uitvallers inmiddels al, hè?
1: 6 uitvallers, waaronder Fabio Bagnaia, die technische problemen kreeg en de strijd moest staken. We zagen hem een paar minuten geleden zagen we aankomen in de pitstraat.
0: Ja. Ook te volgen op rtvdrenthe.nl via onze live blog. Zometeen gaan we weer terug in de tijd. Terug in de TT-tijd. Sjoerd heeft allerlei gekkigheden opgeduikeld van vroeger. Maar die waren er toch helemaal niet?

0: Parijs, Montreal en Schuiden. Weer een wisseling aan de kop bij de MotoGP.
1: Ja, de grote vraag is of we een Japanse winnaar gaan krijgen in deze TT. Want Ai Ogura heeft nu de leiding overgenomen van zijn ploegmaat. Raúl Fernández, die nu op de tweede plek rijdt. En hij heeft direct flink wat voorsprong ook genomen. Gaat richting een seconde. En we hebben nog zo'n 4 ronden te gaan. Dus het zou zomaar kunnen dat Ai Ogura hier met de winst vandoor gaat. We zagen ook net nog even een touché. En dat wordt nog onderzocht. Daar was Marc Marquez bij betrokken. Maar hij was eigenlijk het slachtoffer van een touché met de Italiaan Fabio Di Giannantonio. Moest door het grind. Kon hem gelukkig zijn machine wel recht overeind houden. En de race ook gewoon verder rijden. Maar hij is daardoor wel naar de 7e plaats dus gezakt. Maar dat incident wordt nog onderzocht. Dus het zou kunnen dat dat gevolgen heeft voor Di Giannantonio.
0: Ja, jij blijft het bij ons in de gaten houden. Gaan wij ondertussen
2: 80 jaar sterk in de Noorden. De TT. Samen 80. Ja. Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: Terug in de geschiedenis naar TT gekkigheid, Sjoerd.
3: Ja, alsof een motorweg even tijdens de TT normaal is, zeg.
4: RTV Drenthe geeft een motorweg. Check de Facebookpagina van RTV Drenthe hoe je kans maakt. Of luister vanaf maandag naar Anouk in de middag. En wie weet, rij jij straks op een gloednieuwe motor door onze provincie. En als je nog geen rijbewijs hebt, niet getreurd, die krijg je er gewoon bij.
0: Oh, wat fantastisch was dat.
3: Hoe is dat toen afgelopen?
0: Ja, er heeft iemand gewonnen daadwerkelijk. Ja? En daar zijn wij ook mee geweest. En die had wel een rijbewijs. Ja. Okay. Oh, maar dat we gewoon een motorweg hebben gegeven.
3: Mm-hmm. Nog meer gekkigheid trouwens. Verslaggever Frits Emmelkamp, 25 juni 2016. Ja, modern als hij is, Frits. Het werd tijd voor een duurzaamheidsonderzoekje, meldde hij bij de regie. In de Assen binnenstad ging hij op zoek naar mensen die iets konden vertellen over de nieuwe feestelijke verlichting in de stad, die voor het eerst op accu's en zonne-energie ging branden. Maar ja, de vraag is of iemand daar ook ooit maar iets van gemerkt heeft.
5: Dus ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar mensen die hier gisteravond ook waren. Alleen bij een aantal twijfel ik een beetje of ze dat zelf nog wel weten. Dus ik ga het maar eens even hier vragen. Goeiedag. Waar zijn jullie? Komen jullie vandaan?
6: English.
5: English.
7: English.
6: Noord-Ierland.
5: Noord-Ierland. Noord-Ierland.
6: Noord-Ierland. Ja, het is.
5: How long have you been here?
6: This is our second day. We're here last night.
5: Last night.
6: Last night. Yeah.
5: You were here in the city as well last night.
6: Yeah, we were indeed.
7: Oh, yes.
6: Yeah.
5: How was the lighting?
6: That was class, yeah, good place.
7: Unbelievable.
6: Good fun.
5: Unbelievable.
6: Yeah.
7: Unbelievable.
5: Goedendag.
8: Moin.
5: Hallo. Ben even benieuwd naar de taal die u spreekt.
8: Uit Duitsland.
5: Duitsland?
8: Ja.
5: Und wie war der Verlichtung?
8: Die was binnen.
5: Ja, dat is geen goed Duits wat ik nou zeg, Stuart. ik ga het gewoon even aanwijzen. Die lampen.
8: Die lampen, die beleuchtung. Wir wissen ja nicht, wir kommen ja erst heute.
5: Das haben wir noch nicht gesehen.
8: Nee, heute Abend das erste Mal.
5: Ah, nou, dann
8: gestern waren wir nicht hier.
5: Müssen Sie mal gucken nach der Beleuchtung.
8: Okay, und dann sehen wir was.
5: Dann komme ich morgen wieder zurück und dann fahre ich das wieder.
8: Alles klar, machen wir so.
5: Ich muss trouwens auch mein Thuis mal bijspijkeren, want ich ga maandag mit vakantie naar Duitsland. Dus dat behoeft toch wel even wat aandacht.
0: Ah nee, dat deed hij hartstikke goed. Wat een talenwonder,
3: ja,
0: Frits.
3: Met handen en vuur. Ja,
0: maar dat maakt niet uit. We begrijpen elkaar. Ja. Maar die onverwachte dingen en die ontmoetingen, dat is toch Titi, dat is mooi.
3: Ja, want je weet soms echt niet wie je daar tegen kunt komen. Struinen door de paddock bijvoorbeeld. Ontdekt onze verslaggever Niels Dijkhuis een paar hele bekende snelle mannen.
9: Maar ik loop even naar de box van Jurgen van der Goorberg. Want er staan een aantal, ja toch wel prominente mag ik zeggen. Een aantal sporters die, naar mijn mening, weinig met motorsport van doen hebben. Zoals Raymond van der Gouw. Rintje Ritsman moet ik even twijfelen, want volgens mij rijdt hij wel op 4 wielen. Maar wat heeft Gerard van Velden met motorracen?
10: Ja, het is hartstikke leuk. Voor mij is het een hele grote hobby. Naast het schaatsen. En er zijn altijd een paar motorweekenden per jaar wat ik heel erg leuk vind. En waar de TT denk ik een van de grootste voor is. Je hebt de superbikes, je hebt Ducati Club Races.
9: Gaat rustig door.
10: Ja, maar in ieder geval hartstikke leuk.
9: Wat vinden jullie hiervan? Van deze geluiden van die viertakten?
10: Ja, het geluid is natuurlijk helemaal geweldig. Ook de snelheidbeleving als je ernaast staat. Als je op tv kijkt, dan zie je niet half hoe hard het gaat. Het is echt ongelooflijk dat die jongens erop blijven zitten.
9: Ja, jullie zijn hier speciaal natuurlijk voor Jurgen van der Goorberg. Raymond van der Gouw, wat vind je van Jurgens prestatie tot nu toe?
10: Ik denk dat hij het heel erg goed doet. Als je ziet dat hij op de 14e plaats lag en nu op de 11e plaats. Nou, dat zit de vooruitgang in. Dat is belangrijk voor het Nederlandse volk.
9: Jullie genieten?
10: Absoluut.
9: Oké, dankjewel. Kijk rustig verder.
0: Ja, wat fantastisch, hè? Die bekende schaatsers die zomaar midden in de zomer dus daar op de T-circuit lopen. Mm-hmm. Je komt wat tegen, hè?
3: Ja, dat had te maken natuurlijk met de hoofdsponsor van hun team, TVM-verzekeringen, die daar eigen box waren. Ja, dan, dit is helemaal apart. Een collega met humor die meldt bij de regisseur: ik moet er nu in, ik moet er nu in. Ik heb eindelijk Valentino Rossi bij de microfoon. Nou, ja, ja.
11: Ja, de weather was very, very tricky, but yes, my rain tire was out in the last lap. I come in and the track was a bit drier. And I push Marquez very hard, but my tire was hot. And yes, I think the slick tire is the best option. And my bike is very, very fast on the wet, on the dry track. And yes, I make the best time.
12: Dankjewel.
11: It was the last question?
12: Ja, volgens mij wel.
0: Wie was dat, Sjoerd?
3: Ja, het bleek uiteindelijk een grote fan te zijn van Valentino Rossi. Ja. Die had er een soort sport van gemaakt om zo goed mogelijk te kunnen imiteren. Nou, deed hij best leuk, toch?
0: Ja.
3: Ja, ook een vorm van TT-humor. Radio Drenthe had in de jaren 90 een eigen TT-grappenmaker. Henk Bemboom.
13: Wat een drukte, wat een drukte.
14: Wat zie jij, Rinus?
13: Ik zie... Wat een drukte, wat een drukte.
14: Nou, zeg dat wel. Wat een drukte, wat een drukte.
13: Kijk, die man op die brommer ging helemaal scheef door de bocht.
14: Dat is geen man op brommer, dat is een Italiaan, een coureur uit Pisa.
13: Een coureur uit Pisa? Hoe kun jij dat nou zien?
14: Nou, die man die reed op een van de scheve motoren van Pisa. Ja, en hier is een aantappel van de TT-baan in Assen, waar ik praat met een van de snelste rijders ter wereld, Mr. John Motorblok. Mr. Motorblok, how goes it you?
15: Well, I hope I will win.
14: Ja, luisteraars, voor mij is iets van hoop en win. Ik denk dat hij hoopt te winnen. Mr. Motorblok, is het not vreselijkly warm today?
15: Warm, yes, but it doesn't matter. Today I will be very, very quick.
14: You say quick?
15: Yes, very quick.
14: Nou, luisteraars, hij hoopt dat het kwik niet meer stijgt, maar het wordt nog warmer. Mr. Motorblok, hier komt de laatste question. Can you say something to the Hollandse people?
15: Yes, I love Holland very much and I hope to see you soon.
14: Oh, dat is prachtig. Hij zegt, I love Holland en van iedereen een dikke zoen. Stevige pakket.
13: Ik sta hier dan in Assen op de TT-baan met de Duitse coureur Hans-Joachim Herman Dieter Bremsen. En ik ga ook nu even wat vragen. Herr Bremsen, haben Sie es hier naar de zin, nog niet soms?
16: Ja, hör mal zu, ne? In Assen gefällt mir das ja sehr gut, ne? Wir haben das Jahr hier in Assen, da waren wir ja Vize-Weltmeister, ne?
13: Was waren Sie?
16: Vize-Weltmeister.
13: Oh, Vize-Weltmeister, das war sicher bei den Drentschische Reibel-Viertagse, nicht?
0: Ja. Ja, we gaan zo verder met humor van Henk Bemboom. Sjoerd, vind je het goed?
3: Ja, want er is een heel belangrijk sportnieuws.
0: Wat net zeggen, het zit erop.
1: Ja, we zien het vuurwerk de lucht ingaan. En hij heeft het gered, die Japaner. Ai Ogura is de winnaar van de Grand Prix van Assen. Hij heeft het knap volgehouden. Heeft zijn voorsprong eigenlijk alleen maar uitgebreid in die laatste twee ronden. Rolf Fernandez, de Spanjaard, is tweede geworden. En Jorge Martin, die van kop af vertrok, is derde. En ja, dit is een hele mooie overwinning. Hij werd al de keizer al even genoemd. Ai Ogura won 2 jaar geleden alles op Assen. Maar toen nog in de Moto2. Maar hij heeft nu echt een hele mooie overwinning te pakken. En ja, dat is toch ook in een hele mooie klasse, de MotoGP. Daar is Ai Ogura de winnaar op het asfalt van Assen.
0: Fantastisch, ja. Dankjewel Ger. Gaan wij ondertussen toch nog weer verder met Henk Bemboom. Henk Bemboom had verschillende types.
3: Ja, nogal. Want al die stemmetjes die je ook net hoorde, dat was allemaal Henk Bemboom.
0: Ja.
3: Maar hij was ook muzikaal natuurlijk heel erg knap bezig. Met ook allemaal teksten, geluidseffecten. Typetjes. Harry Eierdooier, verzin het maar. Zo noemde hij zich bijvoorbeeld ook in de jaren 90. En werkelijk waar, hij kreeg een van de allergrootste TT-hits op zijn naam. Harry Eierdooier Goes TT, zo heette het.
17: Ja, hier is Harry Eierdooier, vanaf de motor, zonder hand. En kijk uit die bocht, niet zo hard. Kom aan! Ja!

0: komen met een helm op. Ik dacht dat ik hier wel zonder mag.
1: Nee, Rinner, je moet altijd een helm op hebben.
0: Maar waarom dat dan, Sir?
1: Nou, dan komen anders allemaal vliegen in je haar.
0: Waar komt niet mijn haar?
1: Vliegen in je haar.
0: Ja, ik heb meer dan nog schelen. Ik heb niet vliegen in je haar gekregen. Op de motor reed ik rondenlang op kop. Het verschil was alsmaar groter, ik heb Harry achterop. We reden 80, 90, soms 100, 110. Zelfs de televisie, cameraman heeft ons nog niet gezien.
1: Nee, Marie, je reed ook veel te hard.
0: Veel te hard? Hoezo te hard? Is dat een wedstrijd?
1: Ja, maar de cameraman kan niet zo snel draaien met zijn televisiecamera. Dan kon men niet zwaaien.
0: Op de motor, ja, we komen op tv. Om het beert, joehoe, tante Gree. Hebben ze ons nu wel gezien? Want ik lag een beetje kram.
1: Rinnen, stappen ze even, kerel, en draaien ze even om.
0: Ja, stappen ze even en draaien ze even om. Je kunt niet zomaar omdraaien midden in de race.
1: Ja, dat mag wel, want ik heb beloofd om op de televisie te zwaaien om beert naar tante Gree.
0: Oké, Harry, maar het is op jouw risico, hoor.
1: Hoor

0: zwijn, oh wat zijn we hier in blij.
1: Op de motor, vinden we weer aan TT. Onze snelheid werd steeds groter en geen mens ging ons voorbij. Weer is een reden, broers en zoes, een vliegende de bocht.
0: En jongen, buk niet zo, want ik zit hier op de tocht.
2: Harry Eijendooijen, Koos TT, Sjoerd, wat fantastisch dat je dit weer hebt opgeduikeld.
3: Ja, ongelooflijk. Hij had ook een wekelijks programma in die tijd. Deed hij allemaal van dit soort dingen. Met één stem, al die typetjes. Ja. En dat deed hij met een bandrecorder. Gewoon met knippen in band. Ongelooflijk knap.
2: En godzijdank heb jij het onder andere bewaard. Ja. Hey, nog één keer terugkomend op de geschiedenis. Volgend uur.
3: Ja, een niet onbelangrijk verhaal. De toekomst van het circuit. Want dat speelde ook de afgelopen jaar alweer. De afgelopen maanden. Van hoe moet het nou straks over 5-6 jaar als het contract wel of niet verlengd moet worden. Nou, die discussie die is al bijna, nou, ik zal het niet overdrijven, maar zeker 30 jaar bezig, ook bij Radio Drenthe in Duitsland, tijdens TT Radio. En dan hoor je dus volgende uur hoe dat af en toe weer verandert, de mening over hoe het verder moet met het TT-circuit.
2: Sjoerd, dankjewel.

0: bruto sociaal product op Radio Drenthe.
1: Ja, voor het eerst in 22 jaar heb ik me laten vertellen, Ger, dat een Japanner de MotoGP wint.
2: Ja, zo kun je zien hoe bijzonder dat is. Ja, en het is niet zomaar een MotoGP, maar inderdaad een MotoGP überhaupt voor een Japanner. Ja, 2 jaar geleden won hij dus ook al in Assen, maar dat was die Moto2-klasse. En nu doet hij toch een niveau hoger, laat hij het ook zien. En zijn rollen omgedraaid, want gisteren won de sprintrace. Die werd gewonnen door Raúl Fernández, dat is zijn ploegmaat. En werd Ogura zelf tweede. Ja, nu zijn die rollen omgedraaid en is Fernández tweede geworden. Jorge Martín, die van pole vertrok, maakte het podium compleet. Hij werd derde. En kijken we even naar het algemeen klassement. Ja, Marco Bezzecchi die viel natuurlijk uit en stond aan de leiding in dat algemeen klassement. Maar die raakt hij nu kwijt aan Jorge Martín. Het verschil is nu 7 punten in het voordeel van Martín. En Fabio Di Gianantonio is de nummer 3 in het klassement. En Ogura, die moeten we ook nog even meepakken, want die stijgt ook een plaatsje. Die staat nu op de 4e plek. Nou, het MotoGP-circus verhuist nu naar Duitsland. Want over 2 weken dan staat daar de Grand Prix op de Sachsenring op het programma.
1: Wat een races hebben wij gezien, hè?
2: Ja, mooi.
1: Fantastisch.
2: Echt, ja, super.
1: Alles natuurlijk ook nog weer in gedeeltes terug te zien op TV Drenthe. Het TT-journaal is natuurlijk nog te zien. Dankjewel trouwens, Ger, voor vanmiddag.
2: Graag gedaan, jou ook bedankt.
1: Jeffrey gaat zo meteen verder en die heeft fantastische muziek natuurlijk ook nog. En gaat ook nog met Sjoerd weer terug in de TT-tijd. Dank voor het luisteren, fijne dag nog en graag tot morgen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.

0: met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Rode Gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
1: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Radio Drenthe met Jeffrey Verdel.

0: Je kunt wel zeggen dat we dat de afgelopen dagen hebben gedaan, hè? Walking on Sunshine. Het zijn Katrina en de Waves die je hoorde op Radio Drenthe. Goedemiddag.
1: TT Radio Drenthe.
0: Het is 3 uur geweest. De TT is achter de rug. De mensen gaan naar huis toe. En dus beginnen we aan de uittocht. De hele middag kun je Radio Drenthe lekker aanhouden. Hoef je daar niks van te missen. En zeker niet als je het wil zien. Kijk vooral mee op rtvdrenthe.nl in de app. Of natuurlijk gewoon op onze tv-kanaal. En ik heb de fijnste TT-muziek voor je meegenomen. En zeker vanaf 4 uur. Want dan is hier de TT Top 25. Maar voor het zover is, eerst nog maar eens even kijken hoe het rondom het circuit is. Daar is Ineke, die ook al een paar dagen on sunshine loopt. Ben je eigenlijk ook al een beetje verkleurd die afgelopen dagen, Ineke, of niet?
2: Ja, ik denk het wel. En het begint ondertussen te jeuken, want ik word ook lek gestoken door de muggen hier. Dus wat dat betreft is het helemaal top.
0: Ja, dat is mooi. En hoe is het daar? Want het is druk, denk ik. Allemaal verkeer de andere kant op.
2: Ik zal je vertellen, Jeffrey, het is hier best wel een chaos. We hebben wandelaars, we hebben fietsers, we hebben mensen op de motor, we hebben mensen in de auto. En ze gaan allemaal twee kanten op. De een wil die kant op, de ander wil die kant op. En daartussen staan een aantal verkeersregelaars om fluitjes te blazen en te schreeuwen aan de kant opzij, links, rechts. Het is best vermakelijk om naar te kijken, kan ik je vertellen. Moesten er net ook nog twee ambulances langs. Nou, toen was het hele spul op de wagen. Nog harder op die fluitjes blazen, nog harder roepen. Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ik denk dat het er voor mij als een of andere chaos uitziet. Maar dat de verkeersregelaars zullen zeggen dat het een gecontroleerde chaos is. Het gaat ook allemaal gewoon goed, gelukkig. Dan gaan we eens even kijken hoe de mensen de TT beleefd hebben. Hallo. Hoe was het?
3: Nice. The first time.
2: Ah, het was de eerste keer en ze vond het leuk. Dag mevrouw. Hoe was het?
3: French.
2: Ah, die zijn Fransjes. Ze komen overal weg. Nou, misschien deze meneer die op afgelopen komt. Hallo meneer.
4: Nice.
2: Hoe was het? Hoe was het? Nou, ik heb hetzelfde probleem als gisteren. De mensen zijn moe, ze hebben het warm en ze willen naar huis. Kijk, en die chaos, Jeffrey, waar ik het net over had. Die gaat nu weer een tandje verder, want nu komt er dus weer een ambulance aan. Die er dwars doorheen moet. En kijk maar eens even mee, want dat gaat gewoon goed hoor. Een motorrijder voorop, die iedereen aan... Alle auto's gaan keurig aan de kant, zoals je ziet. En dan is het... Als het goed is, rechtstreeks naar het ziekenhuis. Ga ik even kijken of het toch nog gaat lukken om iemand te spreken te krijgen. Want dat is natuurlijk wel leuk. Hallo, mogen we even storen?
4: Ja.
2: Hoe was het?
4: Heel mooi. Goede wedstrijd.
2: Ja?
4: Ja.
2: En een verrassende winnaar of niet?
4: Nee, dat niet.
2: Nee? Nee. Waarom niet?
4: Ja, iedere keer wisselen ze dus. Dat is het mooie.
2: Wat is er zo mooi aan die TT?
4: Ja, de mensenmassa.
2: Het lijkt wel één grote chaos, hè?
4: Nou, valt nog mee.
2: Ik vind het parapuutje wel lekker. Ik kan hier gewoon de zonnebril afdoen. Dit is stukken beter.
4: Ja.
2: Was het een beetje cool te houden?
4: Jawel, jawel.
2: En waar gaan jullie nu naartoe?
4: Breda.
2: Breda nog. En waar staat de auto geparkeerd?
4: Hier ergens tussenin.
2: Nou, succes met zoeken dan. Bedankt. En goede terugreis. En wel even Radio Drenthe aanzetten.
4: Oké, dat is goed.
2: Helemaal goed. Ja, die gaat ook lekker thuis. Net als al die duizenden en duizenden mensen.
0: Ja, heerlijk zeg. Op naar huis toe inderdaad. En als je naar Frankrijk moet, dan snap ik wel dat je niet even tijd hebt om ook nog even wat te zeggen. Want dan is de reis stiekem nog best wel een heel eindje hoor, naar huis toe. Helemaal naar Frankrijk. We gaan naar Frankrijk. Ook zo'n liedje, hè? Mooi. Heerlijk, we zijn nog tot 6 uur bij je met hele fijne muziek. Zoals deze. Ferdy Dolderssem en Licht.

en Go Your Own Way op Radio Drenthe. Goedemiddag, ja, het is TT Radio Drenthe met verslag natuurlijk van alles rondom de TT-circuit in Assen. Want ja, het speelt zich toch allemaal rondom af nu. Want iedereen gaat naar huis. TT zit er alweer op met natuurlijk die mooie winnaar, de Japaner Ogura, die de 95e editie van de TT van Assen wint in de MotoGP-klasse. En nu gaat iedereen naar huis. En nou, we houden je natuurlijk op de hoogte met de fijne muziek op de radio. De uittocht die je natuurlijk kunt volgen op tv, maar ook op onze online kanalen zoals de website, de app, maar ook bijvoorbeeld onze Instagram kun je gewoon bezoeken. Dat is allemaal RTV Drenthe waar je ons vindt. Ja, of langs de kant staan, dat kan natuurlijk ook. En dan zie je misschien wel dat het allemaal heel erg mooi doorrijdt. Nog helemaal geen enkele file gemeld in de omgeving van het TT-circuit. Natuurlijk, vlakbij het circuit zal het allemaal wel rustig van de weg afrijden zijn. Maar op de grote wegen, tot nu toe, alleen maar gas erop. Nou, dat past er goed bij. Waar gisteren geen gas op ging, was op het optreden van Danny Vera. Die zou hier optreden tijdens het TT-festival. Maar vanwege het weer ging er een streep doorheen. Dus de mensen hebben dat mis moeten lopen. Nou, ik draai hem voor je hier op Radio Drenthe. Zijn nieuwste single heet Try Again. You've been

0: Een samenwerking met de Rotterdamse zanger Marlon Pichel. Als ik het zo goed uitspreek tenminste. Het is in ieder geval Danny Vera en Try Again op Radio Drenthe.
1: TT Radio Drenthe.
0: Ja, ik zit hier net te roepen dat het rondom het circuit natuurlijk misschien wel een beetje druk is met het afrijden van de parkeerplaatsen en zo. Maar Ineke, als ik een beetje af en toe bij jou zit te spieken dan... Nou, volgens mij valt dat best wel mee. Het rijdt allemaal wel rustig door daar.
2: Kun minder, hè, zeggen ze dan. We zijn inderdaad een stukje verder gereden. Meer richting de snelweg. En het loopt gesmeerd, of niet?
3: Zeker, ja.
2: Ja, ik vond het net zo'n een stukje verderop met die ambulances. Dat zag eruit als één grote chaos.
3: Is het niet?
2: Nee?
3: Is het georganiseerd iets? Ja. Wij krijgen een verbinding met de CP. We krijgen een melding van, joh, er is een ambulance onderweg. En ja, dat is dan ons pakje aan om dat even... Ja. Goed op te pakken.
2: En ik hoorde net iemand op fluitje blazen en doen. Luisteren die mensen een beetje?
3: Als wij dus, ja, niet allemaal, maar de meesten wel.
2: Ja.
3: Ja. En de meesten die hebben wel zoiets van, het respect is er wel een beetje. Ja. Normaal, als je het dan op een normale manier brengt, een lachje erbij. Wat je krijgt, krijg je weer terug. Hè? Ja. Zo moet je het zien.
2: En wij staan op het fietspad. Wat is dan nu jouw taak hier?
3: Nou, ik moet de fietsers een beetje tegenhouden. Zoals deze mensen, die moeten even wachten. De prioriteit ligt op de weg en de auto's afvoer.
2: Zodat het niet vastloopt?
3: Zodat dat niet helemaal gaat vastlopen. Ja, en als dat dan een te groot groepje hebben, dan zitten we even stil. Ja. Fietsen over. Maar dat is eigenlijk een beetje onze doel van vandaag. Ja.
2: En we gaan er even vanuit. Al deze mensen hebben natuurlijk Radio Drenthe opstaan.
3: Ja, niks anders toch?
2: Wat zou je ze willen meegeven als ze jullie tegenkomen?
3: Vooral respect voor ons.
2: Ja?
3: Ja. Dat is niet altijd zo. Nee.
2: Nou, heel veel succes, want er moeten weer auto's worden stilgezet, zie ik. Ik zou je pauze nemen als ik jou was.
3: Moet je niet hard vertellen.
2: Ja.
3: Nee, we zouden eigenlijk met meer mensen staan, maar we hebben te weinig. Dus we moeten het doen met de riemen die we hebben.
2: Nou, zet hem op. Zorg dat iedereen veilig thuis komt.
3: Dat gaan we best doen.
2: En dan gaan we deze meneer...
3: Hij doet het helemaal goed, hè?
2: Kijk, hij gaat gewoon 3 op een rij stilzetten. En dan loopt alles op rolletjes hier. Ja, ga maar even helpen.
3: Even voor de show, zeg maar.
0: Nou, als er eerst maar eentje stilstaat, hè, dat is iets met eentje over de dam en dat soort gedingen allemaal. Goed, loopt gesmeerd daar. Hartstikke mooi, Ineke, dankjewel. Even een klein blikje verderop op de weg dan. Want nu ontstaat er toch zo langzaam maar zeker wel een file hoor, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. Dat is dan natuurlijk op de A28 vanuit Assen richting Zwolle. Voor die afrit Westerbork dus ontstaat nu een file van 3 kilometer. De vertraging is daar nog overzichtelijk. Het gaat slechts om 3 minuten.
1: TT Radio.

Radio Drenthe, Tears for Fears. And everybody wants to rule the world. Nog even een update over die crash. Hè. Redelijk vroeg al in de race van Marco Bezzecchi. Een harde crash had hij. En de MotoGP-organisatie die laat nu weten dat de Italiaan bij kennis is. Maar wel naar het ziekenhuis moet. Hij gaat naar een van de ziekenhuizen in Groningen om even gecheckt te worden. Meer updates daarover kunnen we wellicht volgen. En dan hoor je dat hier ook weer op Radio Drenthe. Ook te lezen trouwens in ons liveblog op rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de RTV Drenthe app. Ja, zometeen, we doen dat de hele dag al. Even een flinke blik in de historie van de TT. Hè? Shorty schuift zo weer aan en dan stiekem. Weet je, we hebben wel heel veel geschiedenis gehad. Misschien moeten we ook eens naar de toekomst kijken. Je gaat het horen naar Kid Rock. Dit is All Summer Long, TT Radio Drenthe.

0: regionale omroepen die bestaan 80 jaar. En het hele jaar besteden we daar op Radio Drenthe natuurlijk al aandacht aan. En deze TT-dag doen we dat even met een speciaal randje. Want oude TT Radio Drenthe presentator Sjoerd Looyinga die is in zijn grote archief al op zoek geweest naar de opvallende, komische en ontroerende fragmenten. Sjoerd, je bent hier al de hele dag. Is het nog een beetje vol te houden of niet?
1: Ja, het is heel goed vol te houden. Ik weet soms af en toe niet waar ik moet kijken. Op al die schermen.
0: Dat
1: is
0: ja, mooi, hè?
1: Dat hadden we vroeger niet. Nee. Maar best wel mooi natuurlijk. Maar ik dacht, laten we het een beetje serieus eindigen.
0: Ja, laatste doe, blokje. Dat. Doe dat.
1: Over de toekomst van de TT. Daar wordt natuurlijk ieder jaar weer over gesproken. Door terug te blikken ontstaat er eigenlijk een beetje een beeld van een onmisbaar evenement voor Drenthe en Assen. En om de zoveel jaar hebben we het toch weer over, wordt het niet in het voortbestaan bedreigd? Kortom, de discussie lijkt nu ook nu weer op.
0: Hè? Ja, mooi hè. Ook afgelopen week hoorde ik die geluiden alweer. Topman Carlos Espeleta van de nieuwe MotoGP rechthouder Liberty Media. Dat is trouwens ook de rechthouder van de Formule 1, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: Die zei onlangs hier bij RC Drenthe uit te kijken naar de volgende 100 jaar in Assen. Maar ja, ondanks die lovende woorden is men er dus niet helemaal gerust op. Hè? In 2031 dan loopt het contract van het TT-circuit af. En het is al duidelijk, en dat is een beetje een trend in alle sporten, denk ik, dat ze ook in de MotoGP misschien ook wel willen kijken naar meer wedstrijden buiten Europa. Hmm. Ja, om de TT dan te kunnen behouden, is dat dan alleen maar een kwestie van geld?
1: Nou, niet alleen. De TT heeft binnen die motorsportwereld natuurlijk een hele bijzondere status inmiddels. Geniet een enorm aanzien. Bijvoorbeeld hoor je dat in dit fragment, 26 juni 2008. Toen was de voorzitter van de TT Jos Vaze. En hij maakt zich op dat moment nog helemaal geen zorgen over de toekomst van de TT.
2: Het fijne van Assen is, alle grootte der aarde hebben hier gereden. Dat kunnen weinig circuits zeggen. En of je over Surtees hebt, of over Halewood hebt, of je hebt het over Agostini. Noem maar op, alle grote hebben hier gereden, hebben hier triomfen gevierd. Assen is een traditie. Assen is een instituut. Niemand komt ooit aan de laatste zaterdag van juni. Die is heilig. Het is het Wimbledon van het tennis, het is het Wembley van het voetbal, het is Monaco Formule 1, is Assen MotoGP. Als je nu 20 jaar terugkijkt naar de Grand Prix kalender, is Assen nog het enige circuit wat erop staat. Alle anderen zijn verdwenen, zijn nieuwe voorgekomen. Als je 10 jaar terugkijkt, zijn er nog maar 4. Dus er zijn er 12 verdwenen.
0: Ja, dat was in 2008. Toen dus ook al veel circuits van de kalender verdwenen. En wat voor plannen zijn er allemaal bedacht om de TT dan op die kalender wel te behouden?
1: Nou, vooral is er heel veel geïnvesteerd in het circuit, in de faciliteiten. Maar hielp dat genoeg? In 2010 hadden we een columnist bij TT Radio, Jaap Stalenburg. En die sneed een heikel punt aan. Het ontbreken van Nederlandse successen in de motorwegrace. En tijdens TT Radio op 20 juni 2011 introduceerde Jaap zelf de volgende prikkelende plannen, mag je zeggen.
3: Laat een TT-circuit en ervaren sponsorfinders als Lee van Dam onder leiding van de enige echte Mr. Motor Jaap Timmer de handen ineens slaan en met plannen komen om de Nederlandse motorsport terug naar de wereldtop te brengen. Gebruik het sterke merk Assen om bij multinationale sponsors binnen te komen. Jaap Timmer heeft onlangs Opel gered. Dit klusje doet hij er met liefde bij. Nederlandse wereldtoppers zijn ook profijtelijk voor de kas van het circuit in Assen. Dat zijn zomaar pakweg 30.000 toeschouwers meer. Nu zijn er een aantal losse sponsoren die op bescheiden basis een held als Jasper Iwema of andere toppers bijstaan. Laat grote mannen als Jaap Timmer en voor mijn part Jos Vaze nu eens een echt plan schrijven en op sponsorenjacht gaan om niet alleen Assen een werelderkenning te geven, maar ook de Nederlandse motorsport. Een team Dutch TT opzetten bijvoorbeeld. Uniek ook voor de uitstraling van de provincie Drenthe, want motorrijders zijn al lang niet meer alleen de een tikje te wilde jongeren of oudere jongeren, maar ook de al vroege pensioneerden die nog wat kicks zoeken en die niet alleen een mooi huisje willen in Drenthe, maar ook af en toe wat willen jongleren met gashendel. Een groeiende groep. Die hoeven nog even geen fiets met hulpmotor. Die hebben liever 750 cc onder hun kont. Assen is dus meer dan alleen maar die ene zaterdag in juni. En de Dutch TT is samen met Ajax het sterkste sportmerk van Nederland. Maak daar gebruik van. De beuk erin.
0: Ja, Jaap Stalenburg had dat als columnist natuurlijk een zeer duidelijke mening altijd. Desondanks duik de jaren daarna steeds toch wel weer die vraag op over de toekomst van de TT. Hoort denk ik ook wel een beetje bij een groot evenement, toch?
1: Ja, eigenlijk ieder jaar beginnen we er weer over. Aan het einde van de TT-week was het ook traditie. De TT-voorzitter Arjan Bos schuift dan aan bij de uitzendingen van TT Radio. En ieder jaar stelde ik weer deze vraag. Hoe staat de TT ervoor?
4: Het gaat heel goed met de TT. Dit contract wat we nu hebben voor de TT is tot en met 2016. En na 2016 willen we graag weer een contract voor 5 jaar. Alleen, waarschijnlijk wordt het wat duurder. En daarom, daar moeten we nu op gaan anticiperen.
5: Er zijn grenzen voor u?
4: Er zijn grenzen. Ik kan geen grens aangeven. Op dit moment betalen wij aan een fee $3 miljoen. Er zit een index op van 5%. We gaan ongeveer naar $3,5 miljoen inderdaad in 2016. Ja, en dan gaan we wel zien wat de verhoging gaat worden. We willen gezond blijven. Nou, en dan heeft dat zijn grenzen. En waar die grens ligt, weet ik nog niet. Kunnen we voorlopig gewoon door. Ja, en blijft de TT hier ook in Assen. Ook ja. En ik denk niet nog 10 jaar. Ik denk nog tientallen jaren. Dus ik maak me wat dat betreft geen zorgen.
0: Ja, dat was in 2012 na afloop. Geen zorgen op dat moment toen.
1: Ja, maar toch vermoed ik dat de vraag ook vandaag wel weer aan hem gesteld gaat worden. Want er waren minder bezoekers. Wat zijn daar weer de gevolgen van? Hè? Kortom, die discussie gaat toch wel weer gevoerd worden.
0: Ja, ja. Dan nog even dat plan van Jaap Stalenburg. Successen van de Nederlandse coureurs kunnen dan bijdragen natuurlijk aan die bestendige toekomst van de TT, zou je mogen stellen.
1: Dat helpt zeker. Helemaal als er sprake is van succesvol Drentse coureurs. Want ja, en Drenthe is nog eenmaal geweldig trots op het evenement, de TT. Zeggen dan ook allemaal TT. En als dat dan ook nog een Drent wint, ja, dan wil iedereen daarbij zijn. Beste voorbeeld, dat is natuurlijk de zijspancoureur Egbert Strooyer uit Grollo. Hij was al tweevoudig wereldkampioen. Had de TT nog nooit gewonnen, maar in 1987 won een Drent de TT van Assen. Egbert Strooyer.
6: Ja, geweldig. Lang op gewaagd, maar toch gelukt toen. In totaal heb je 22 Grand Prix zegens geboekt, waarvan 15 met Bernhard. Wat was nou de mooiste zegen?
7: Ja, eigenlijk de mooiste is, denk ik, in Assen geweest in 1991 samen met Pieter Brown. Als een van de laatsten van start en toch nog gewonnen. Het kwam echt op de laatste ronde aan. De laatste ronde werd nog afgevlaagd omdat er publiek op de baan kwam. Maar wij waren de ene na laatste ronde als eerste doorgekomen. Dus het lukte.
6: Ja. We hebben het vandaag over de TT-hit van Egbert Strooyer. Wat is nou de muziek die voor jou bij de TT hoort?
7: Nou, dan denk ik eigenlijk aan de jaren 60. Rolling Stones, een beetje ruige muziek. Ja, dat past eigenlijk ook bij motorsport. Dat betekent eigenlijk dat toen heel veel kon en mocht. Ja, dat was in de motorsport eigenlijk ook. En dan kijk ik naar het technische gedeelte. Bijvoorbeeld, je had 1 cilinders, 2 cilinders, tot en met 6 cilinders reed door elkaar heen. Je had 2-takt, 4-takt. In het begin van de 60e jaar mocht je zelfs met 12 versnellingen. Maakt niet uit. 5cc met 2 cilinders. Ja, en nu is dat zo geformuleerd, zeg maar. Het zijn formules geworden. En toen was het een heel open reglement. En zo zie ik die muziek eigenlijk ook een beetje.
0: Ja, al dus de zijspannencoureur uit de Grollen. Hij zorgde in die jaren ervoor dat het publiek echt wel bleef zitten, hè, tot die zijspannen allemaal hadden gereden.
1: En dat was een voordeel. Ging het ook gespreid naar huis, hè?
0: Ja, dat scheelt
1: wel. Bij de MotoGP, hup, iedereen rennen naar de uitgang.
0: Ja, en wegwezen. Ja. Sjoerd, bedankt voor vandaag.
1: Ja,
0: voor de mooie dingen die je hebt opgerakeld. Ja, en je hoorde het net al, de muzikale brug werd al geslagen. We hadden het, of Egbert Strooyer had het over Satisfaction van de Rolling Stones. Nou, dan moeten we die ook direct maar even draaien hier op TT Radio Drenthe. Heerlijk genieten als je in de auto staat en ja, het begint nu toch wel een beetje vast te lopen. Nou, geniet er maar van de Rolling Stones dus.

0: Lunch. En Satisfaction.
1: TT Radio Drenthe.
0: We gaan eens eventjes weer buiten kijken. Ik zit even... Ja, ik kan het al, dat is het mooie. Ik kan al een beetje voorspieken waar Ineke staat. Het zou bijna willen zeggen dat je naast het circuit staat. Maar volgens mij zie ik dat verkeerd, of niet?
2: Nee, dat zie je goed. Ik sta achter de tribunes.
0: Ja, toch wel.
2: En ik hoor nu net allemaal mensen roepen. Dus ik denk dat er net iemand onderuit gegaan is. Want er ging een grote schrik hier door de mensen die nog op de tribunes zitten. We zaten net te denken welke bocht zal dit zijn. Maar als je aan de achterkant staat is het moeilijk te zien. Het zou de haarbocht kunnen zijn. Maar we weten het niet helemaal zeker zo. Aan de achterkant staan geen bordjes. Het loopt hier nog steeds door. Dag mannen. Mensen die naar huis gaan, die de TT hebben beleefd. Hoe was het?
3: Ja, dat was toch mooi.
2: Ja? Ja, ik heb er niks van gezien. Dus vertel, wat heb ik gemist?
3: Nou, heel veel hitte.
2: Heel veel hitte.
3: Heel veel hitte.
2: Ja, dat was buiten de baan ook.
3: Ja, dat is zeker.
2: Ja.
3: Maar nee, prachtig. Het is gewoon mooi, ja.
2: En een race, flinke valpartij.
3: Ja, maar meerdere toch?
2: Ja, ik hoorde één heftige dat hij naar het ziekenhuis moest.
3: Geen idee. Nee. Ik weet het niet. Sorry, mop.
2: Maar je hebt je wel vermaakt?
3: Ik heb me zeer vermaakt.
2: Hoe vaak kom je al?
3: Ja, dat is al zo lang. Geen idee.
2: Nee.
3: Ik heb echt geen idee over.
2: Maar waarom kom je elk jaar terug?
3: Dat is toch mooi. Dat is toch op twee wielen mooi. Ik heb zelf ook al af en toe een beetje mogen racen. Dus,
2: En dat geluid?
3: En dat is altijd met mijn verjaardag.
2: Ja, gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
2: Maak er dan nog een mooi feestje van.
3: Gaan we doen.
2: Goeie terugreis.
4: Yo.
2: Dag mevrouw. Heeft u zich een beetje vermaakt?
5: No, we speak English.
2: Oh, English, yes, a little bit.
5: Yeah.
2: Were you having fun?
5: Oh, it's been the best day. We're very lucky. We've been in the Harbok Lounge.
2: Yeah.
5: So we've had a wonderful time and, yeah, enjoyed the racing as much as we could. Bit disappointing for the MotoGP in parts, but it was a great race.
2: Yeah, ze hebben dan...
6: Three fantastic days.
2: Ze hebben drie fantastische dagen gehad. Ze zaten in een van de VIP lounge. We hebben de best day of your life?
5: Absolutely. Well,
2: almost.
6: This one.
5: No.
6: This one.
5: When Valentino won, I was here last time. So that was the best day.
2: Het was nog niet helemaal de beste dag van haar leven. Dat was de dag dat Valentino Rossi won. Who's your favorite now?
5: I have too many to choose.
2: Oh.
5: I love them all.
2: Just pick the winner.
5: Bezeki.
2: Pick the winner.
6: Bang Naya.
2: Yes? Bang. Why?
6: Because he's the best. Simple.
2: And where are you going now? Waar gaan ze nu naartoe?
5: Which near in Spear? Next to Spear?
2: Yeah?
5: We're camping in a little village.
2: Ah, nice.
6: And then we drive back home to the UK tomorrow.
5: We live in Kent.
2: Okay, nou, ze zitten op een camping vlakbij Spear. En dan gaan ze morgen terug met de auto naar Engeland. By boat or by train?
6: Motorhome.
2: Motorhome.
5: Train, yes. Train. So a long drive back.
6: Oh,
5: yes, but
6: sorry,
5: yes.
6: Yeah.
2: Ja, ze zetten de camper op de trein en dan onder het water door terug naar Engeland, terug naar Kent. Have a nice day.
5: Thank you
2: so much.
6: Thank you.
5: By the way,
6: bye-bye.
2: Yeah.
5: We love it here. Your country is beautiful.
2: Oh, thank you so much.
5: Such wonderful people.
2: Thank you.
6: And you're, most importantly, big bike enthusiasts.
2: Yes.
6: Thank you.
5: Thank you.
2: Bye-bye. Ze vinden het fantastisch hier in Nederland en in Drenthe. En ik kan ze geen ongelijk geven.
0: Ja, ik wou nog zeggen, laat ze nog even doorgaan vooral. Maar verstandig dat ze inderdaad bij Spier ergens in de buurt zitten. En dat niet vandaag ook nog helemaal weer terug moeten gaan naar Kent in Engeland. Want dan was je ook wel iets langer onderweg geweest.
2: Ja.
0: Even een kleine blik op de weg. Nou, die blik op de weg kun je sowieso hebben als je even naar TV Drenthe kijkt. Of op onze app of op de website naar de uittocht kijkt. De file, ja, die is toch echt wel aan het ophopen. Het is stilstaan tot langzaam rijdend verkeer op de A28 vanaf Groningen in de richting van Zwolle natuurlijk. Dus naar het zuiden toe. Tussen afrit Assen-West en afrit Westerbork over 10 kilometer. Maar liefst, vertraging is zo'n 14 minuten. Maar goed, de sfeer zit er goed in. En ik denk dat je flink kunt zwaaien naar al je medeweggebruikers. Dus doe dat vooral. En ook in de richting van het noorden, dus richting Groningen. Toch wat langzaam rijdend verkeer. Maar dat mag nog op dit moment nog niet zoveel voorstellen. Maar wie weet kom ik er straks nog op terug. Nou, kom ik even terug op die A28... Bezongen ook door Daniel.

Nieuws A28. Zometeen de TT Top 25. Fijne muziek om gewoon weg te draaien. Op het moment dat je bijvoorbeeld in de file staat. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk tijdens de uittocht. Dus zometeen 2 uur lang 25 TT-platen achter elkaar. En dan ben ik graag weer bij je terug. Ja, en ik zei net, je kunt ook in de file natuurlijk gewoon een feestje maken. Ik zie veel zwaaiende mensen naar de camera's die langs de kant staan voor de uittocht. Dus ik dacht, moet je er ook maar een feestplaat bij pakken? Het schijnt dat ene Justin de Wild het wel aardig doet tegenwoordig. Dat dit

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niet

0: Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jurrien, dankjewel. Gaan we eens even kijken naar de situatie op de weg. Volgens de ANWB op de A28 vanaf Assen in de richting van Zwolle, tussen Assen en al helemaal door tot aan de afrit Dwingelo. Daar staat 15 kilometer stilstaand of langzaam rijdend verkeer. De vertraging al daar is inmiddels opgelopen tot 21 minuten. En ook een file op de N371 vanaf Assen in de richting van Meppel, tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha. 3 kilometer stilstaand of langzaam rijdend verkeer en een vertraging van 10 minuten.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Radio Drenthe met Jeffrey Verdel.

0: Hey, een goede middag. We gaan ervoor 2 uur lang.
1: TT Radio Drenthe.
0: De TT Top 25. 25 liedjes op een rijtje gezet. Allemaal fijne motorplaatjes. En we beginnen natuurlijk op nummertje 25. Een plaat uit 1964 van de zusjes Weiss en de zusjes Ganser. Ook wel de Shangri-La's. Dit is Leader of the Pack.
2: Nummer 25.
3: Well, there she is. Let's ask her.
4: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
4: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
4: By the way, where's your Eden?

Uit 2009, Nooit van Hurt. Een duo dat bestond uit Marcel Beer en Willem Homan. Oftewel Rappe Willem, misschien wel bekend als oud-wethouder. Maar zeker wel bekend als drijvende kracht achter de website ttliedjes.nl en tthistorie.nl. En degene die solo nog steeds wel gewoon elk jaar een plaatje uit de kast trekt. Of eigenlijk een plaatje in de kast zet, eentje maakt namelijk. Motorstad Assen hoorde je op 24 in de TT Top 25. Even een blik op de weg rondom Motorstad Assen. Want het is wel een drukke bedoeling hoor nu. De A28 Groningen richting Van Zwolle. Daar staat de langste file. Tussen Assen-Zuid en afrit Dwingelo. Daar staat de hele file natuurlijk. 14 kilometer stilstaand of langzaam rijden. Verkeervertraging van 22 minuten. En ze hebben daar ook een flitser geplaatst volgens mij. Als ik het zo goed zie. Dan de N371 van Assen in de richting van Meppel tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Oranje. 4 kilometer stilstaand of langzaam rijdt verkeer. Een vertraging van 21 minuten. En tot slot in Assen zelf op de Europaweg Zuid tussen de Oversingellaan en de Witterhoofdweg. 2 kilometer langzaam rijdend stilstaand verkeer. Een vertraging van 6 minuten. Al daar sterkte. Maar geniet er vooral van, want iets langer op de weg betekent langer genieten van de TT Top 25. We gaan door met die lijst met nummertje 23, de Rolling Stones.

Jumping Jack Band en Ride. De titeltrack van de muziektheatervoorstelling Jumping Jack stond in mei 2019 op het TT-circuit van Assen en draaide om het leven van de roemruchte motorcoureur Jumping Jack Middelburg, die in 1980 de TT won en 1984 om het leven kwam bij een straatrace. In mei 2019 dus opgevoerd. En dit was de titeltrack Jumping Jack Band Ride op nummer 22 in de TT Top 25 hier op TT Radio Drenthe. Met zometeen, ja, nog een TT, zeker. Basic komt eraan op de TT. Hoor je zometeen op nummertje 20. En deze, ja, als het over motoren gaat, hoort hij er toch een beetje bij. Sniffende Tears, dit is Driver's Seat op 21.

In 2022 brachten we hier een echte TT Hits CD uit, hier bij RTV Drenthe. Misschien heb jij hem ook al staan in de kast. Dan vind je deze daar ook op, uit 2015, op de TT. Blik op de weg, even kijken hoor. A28 Groningen in de richting van Zwolle natuurlijk. Vanaf Assen tot aan de afrit Dwingelo. 15 kilometer file al daar. De vertraging inmiddels opgelopen tot 29 minuten. Ook de N371 van Assen naar Meppel. Tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha. 4 kilometer file, 26 minuten vertraging. En in Assen zelf op de Europaweg Zuid. Tussen de Graswijk moet ik zeggen en de Balkenweg. 3 kilometer file, een vertraging al daar van 12 minuten. Kortom, extra tijd om te luisteren naar de TT Top 25. Met heel veel fijne platen. En dan horen de Eagles daar natuurlijk ook gewoon bij, hè. En wel op nummertje 19. Geen Fastlane nu, hoor. Maar wel live in de Fastlane op je radio. Dit zijn de Eagles, TT Radio Drenthe.

Ze probeerden het twee keer. Het nummer werd namelijk twee keer in Nederland uitgebracht. In 1972 en in 1973. En beide keren niet in de hitlijst te vinden. Tenminste niet in de top 40. Wel dus in de TT Top 25. Want uitgegroeid tot een motorklassieker. De Edgar Winter Group en Free Ride hoorde je. Op nummertje 17. Geschreven door Dan Hartman. Die natuurlijk wel een hitje op zijn naam heeft. Hè, met Relight My Fire. Lekker. Daarvoor ook nog No Name uit Hollandse Veld. Onder leiding van Bertus de Kaat. Met Rock On TT. We gaan naar een man die een band vormde. En ja, dat doet hij best wel succesvol. Hij was eerst onderdeel van Jovic en de Voodoo Beatles. Ik heb het dan over Hendrik Jan Bukkers. En later richtte hij zijn eigen band op Bukkers genaamd. En nou, dat gaat nog steeds best wel aardig met die band. In 2014 brachten ze een nummer uit die er luidkeels wordt meegezongen in zowel een hardstyle versie als in de normale versie. Maar één ding is zeker, je kunt er flink op rocken. Mag ook wel bij zo'n boerenrockformatie, hè, uit Salland. Nou, mag je dat een beetje als Drenthe rekenen? Ja, toch? De Bukkers op nummer 16 in de TT Top 25. Allemaal meezingen met Annie Uut de Bocht.

dit heb ik altijd al een keer willen doen. Over dat lange outro van ZZ Top. Nog nooit zoveel gitaren achter elkaar gehoord op Radio Drenthe trouwens. Maar om dan eens even de verkeersinformatie voor te lezen. A28, Assen richting Zwolle. Vanaf Assen-Zuid tot de afrit Dwingelo. 14 kilometer file, 35 minuten vertraging. En de N371, Assen richting Meppel. En de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha. 4 kilometer file, 21 minuten vertraging al daar. En ZZ Top dus op de achtergrond. En Gimme All Your Loving op nummer 15 in de TT Top 25. Lekker zeg. We gaan door even terugblikken naar gisteren, waar natuurlijk twee headliners ineens niet op konden treden. Hanna May en Danny Vera konden niet optreden op het TT Festival vanwege het weer. Maar de dag daarvoor stond een van de grote namen er wel. Zijn naam Douwe Bob. En zijn liedje Welcome to Outcast Town is natuurlijk ook gewoon het liedje waarmee we het TT-journaal beginnen. Dus alle reden om hem op te nemen in de TT Top 25. En wel op nummer 14. Dit is Douwe Bob.

Vorig jaar uitgebracht, opgenomen door Dirty Boulevard, die je misschien nog wel kent onder de naam Royal Relation, een band uit Assen. Speelt vooral rockoffers, maar dit is eigen werk. Vorig jaar uitgebracht in het kader van het 100-jarig bestaan van de TT. Met dus ook de toepasselijke naam 100 Years Ago. Daarvoor ook nog Douwe Bob. Single van dit jaar, Welcome to Outcast Town. Ook dus gebruikt als intro van het TT-journaal. Dus als je een trouwe kijker bent, dan heb je die al een paar keer voorbij horen komen. Zometeen nog een uurtje TT Top 25. Dan gaan we verder met nummertje 11. Dat is een lekker plaatje van Jovink en de Voodoo Beatles. Harder komt eraan. Je bent al een keertje benoemd net natuurlijk, hè? Heerlijk. Maar eerst, ja, wat is een fijn motorlijstje zonder Bon Jovi erin. Op nummertje 12, dit is Wanted, Dead or Alive.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jurjen, dankjewel. RTV Drenthe, verkeersinformatie dan door de ANWB. Op de A28 Groningen in de richting van Zwolle tussen Assen en de afrit Dwingelo staat 14 kilometer file. 35 minuten vertraging al daar stilstaan tot langzaam rijdend verkeer. De N371 Assen richting Meppel tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha. 3 kilometer file, 18 minuten vertraging en een klein stukje verderop tussen de afrit

0: bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Radio Drenthe met Jeffrey Verdel.

0: Jovink en de Voeder Beatles en harder.
1: TT Radio Drenthe.
0: Speciaal opgenomen voor de TT in 2006. Harder was toen de slogan van de TT van dat jaar. En ja, deze band uit de Achterhoek werd dus even uitgenodigd of gevraagd om er even een mooi plaatje bij te maken. En dat is wel gelukt. Je hoorde harder op nummertje 11 in de TT Top 25. Goedemiddag. Nog een uurtje hier TT Radio Drenthe. En dan, ja, dan zit het er toch echt wel echt helemaal op, hoor, die TT. Dan pakken we langzaam echt de laatste spullen in. En dan gaan we vooruitblikken op volgend jaar. Maar zover is het nog niet. Tot 6 uur hier op Radio Drenthe, de TT Top 25. Nou, wat kun je dan nog verwachten de komende uur? Heel veel fijne muziek. Ik denk ook wel behoorlijk wat gitaren ertussen. Daar hebben we er al heel veel van gehad. Maar er komen er zeker nog een paar aan. 10 platen dus nog. En ik hou je natuurlijk ook even op de hoogte van de situatie op de weg. Nou, dat allemaal dus tot 6 uur. Met zometeen een plaats van Normaal. Nou, dat is meteen mooi. Want net hadden we natuurlijk bij Jovink en de Voeder Beatles Gijs Jolink, de zoon van normaal zanger Benny Jolink. Zometeen Normaal op nummertje 9. Maar eerst maar eens even nummer 10 erbij pakken. Van een Amerikaanse band. CCR, Creedence Clearwater Revival. De Bruce Fogerty natuurlijk, hè. Deze Sweet Hitchhiker hoort erbij en hoor je daarom op nummertje.

normaal. En de speciale Titi Assen versie van Oerend Hart op nummertje 9 in die Titi Top 25. Daarvoor ook nog CCR en Sweet Hitchhiker. En ik hoor je denken, die normale Oerend Hart, gaan we die dan ook nog horen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Eerst eens even wat verkeersinformatie. Ja, die A28 tussen Assen en Zwolle, daar staan meerdere files. Ik ga ze hier even opnoemen. Voor de afrit Dwingelo is 14 kilometer file, dat is de langste. Vertraging van zo'n 27 minuten. Dan ook voor de afrit Ruinen 5 kilometer file. Dat is nog eens 3 minuten vertraging. En voor knooppunt Hogeveen ook weer 4 kilometer file. Met een vertraging van 3 minuten. Dan een andere weg. De N371 van Assen naar Meppel toe. Tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha. 3 kilometer file, 18 minuten vertraging. En tussen Hogesmilde en voor Dwingelo Diever 2 kilometer file, 4 minuten vertraging al daar. Nou, doe het rustig aan als je op de weg bent. En zet vooral de radio een tandje harder. Want ja, ik heb er nog 8 op mijn lijstje. Het is wel de bedoeling dat we die sowieso alle 8 gaan draaien. Dus dat komt sowieso goed. En het is nog mooier als je dus dan gewoon even de raampjes los doet. Radio goed hard zet. En dan bijvoorbeeld als je jezelf hardop afvraagt. Is het misschien altijd voor de Golden Earring? Eigenlijk altijd tijd voor de Golden Earring.

0: Altijd goed dit. En natuurlijk in de lijst. In deze mooie lijst met veel gitaren.
1: TT Radio Drenthe.
0: De TT Top 25. Heerlijk zeg. Vanuit allerlei hoeken en gaten wat suggesties binnen gekregen en opgezocht en samengesteld voor jou 25 platen op een rij. Die je allemaal wel zo achter elkaar zou kunnen draaien als je lekker op de motor zit. Nou, dat zitten veel mensen nu op weg naar huis natuurlijk. En hopelijk de radio erbij aan. Kan gewoon tegenwoordig, hè, op de motor ook. Tuurlijk kan dat. Radio Love hoorde je uit 1973 natuurlijk. We gaan nu naar een band wat, laten we zeggen, een plaat of een band is wat gewoon een beetje bij de TT hoort inmiddels. Afgelopen vrijdag stonden ze weer op het TT Festival. En dan heb ik het natuurlijk over de mannen van Mooi Wark. Ze brachten een nieuwe plaat uit in mei van dit jaar. Dus nog helemaal niet zo heel lang geleden. En in die plaat wordt ook de TT en de Zwarte Cross vernoemd. Of er wordt in ieder geval naar verwezen. Dus ja, als ze dat doen. En ze hebben die plaat natuurlijk ook gewoon gedaan tijdens het optreden van afgelopen vrijdag. Dan hoort hij natuurlijk ook gewoon in de TT Top 25. Het is de nieuwe plaat dus van de mannen van Mooi Wark. Het begint al met een motor, hè? Niks niet remmen, gas erop. Mooi Wark op nummertje 7.
2: Ik

gelijknamige album uit 1977, Bat Out of Hell. Meatloaf, hetzelfde album waar ook Paradise by the Dashboard Light op stond. Lekker zeg. Eens even kijken hoe het op de weg eraan toe is. Het blijft allemaal een beetje gelijk. Het schuift allemaal een beetje op. A28, daar staan natuurlijk de meeste files. Tussen Assen-Zuid en de afrit Dwingelo. 10 kilometer file, 18 minuten vertraging. Voor knooppunt Hogeveen, een stukje verderop dus. 5 kilometer file, 4 minuten vertraging al daar. En ook tussen de wijk en Staphorst. Ja, dat is net een beetje, net niet in de provincie, hè? Net erbuiten. Maar toch belangrijk om even te noemen. 3 kilometer file al daar, 3 minuten vertraging. En dan die andere weg, de N371 van Assen naar Meppel. Tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha. Daar lost het allemaal rustig een beetje op. 3 kilometer file is er nog over. 8 minuten vertraging al daar. Goed, terug naar de muziek. Ik heb nog 5, tel ik. En ik had net natuurlijk Bad Out of Hell. En dan is er nog zo'n andere rockband genaamd AC/DC. Die in 1979 een album uitbracht. Met ook Hell in de titel. The Highway to Hell wel genoemd. Ja, en als de highway in zit en Hell en heel veel gitaren, hoort hij natuurlijk wel in een lijstje, hè, met lekkere rocknummers. Motornummers, rocknummers. Het is een beetje hetzelfde natuurlijk. We hebben hem op nummer 5 gezet. AC/DC nu op Radio Drenthe.

0: live versie uit 2010. Ook te vinden op de cd die ik al eerder noemde. De cd TT Hits die we bij RTV Drenthe uitbrachten in 2022.
1: TT Radio Drenthe.
0: Deze van Mooi Wark op de Osserborn. Dat is natuurlijk een variatie op In de Blote Kont. Opgenomen dus live tijdens TT Radio in 2010. En je hoorde ook de verwijzing naar de Drentse motorcoureur Jasper Iwema. Die nu volgens mij iets met... ja, wat is dat? Dat je dan op zo'n bevroren schaatsbaan, zeg maar, rijdt. En dan met spikes onder je motor, weet je wel. Dat is een hele andere tak van sport dan gewoon over de weg of over de Osserbaan. Hij wordt benoemd in het nummer van Mooi Wark op de Osserbaan. Dus op nummertje 4 in de TT Top 25. We naderen de ontknoping. En ja, je hoorde dus Mooi Wark ook al eerder in de lijst op nummertje 7, hè, met die nieuwe single. Dat is niet de enige band die er meerdere keren in staat. En hoe kan het ook anders als je van die fijne bands hebt met van die fijne gitaren die muziek maken die het echt past bij, ja, bij de motorsport. Bij dat toch een beetje dat, dat stoere, hè? Stoere mannelijke of vrouwelijke. Dat is dan toch lekker. En als we het dan over zo'n band hebben, dan heb je het ook zeker over de Golden Earring. Eerder hoorde je ze al met die knaller Radar Love uit 1973. En in 1991 hadden ze ook een plaat die ze uitbrachten. Het komt van het album Bloody Buccaneers. En ja, de aanleiding is best wel triest, want het gaat over een verongelukte motorrijder. Ze brachten de single uit in 1991, ik zei het al. Going to the Run heet die. Een mooi nummer en ja, met een natuurlijk dan wel trieste aanleiding, maar zeker niet misstaat hij in deze TT Top 25. We hebben hem een heel mooi plekje gegeven op het podium. Nummertje 3. Dit is de Golden Earring op Radio Drenthe. I could

0: Colin Earring.
1: En Going to the Run, we gaan naar nummer 2, wat weer iets heel anders is. En misschien wel het ultieme motorplaatje is. 3 keer maar liefst werd het een hit in Nederland. Als we het dan hebben over de top 40. In 1968 op nummer 32. In 1973 op nummer 16. En in 1990, dankzij de tv-serie Tour of Duty, kwam die nog een keertje weer op nummertje 4. En in de TT Top 25, toch wel de belangrijkste lijst, ja, staat hij gewoon op nummertje 2. Hoe kan het ook anders? Het is Steppenwolf en Born to be Wild.

heb ik er nog eentje voor je over. De nummer 1 natuurlijk, hè. Maar eerst nog eens even een blik op de weg. Ja. Ah, het lost nu wel echt langzaam maar zeker op. De files nemen af van de uittocht die natuurlijk gaande was na de TT hier naar Assen. Ik zet ze nog even voor je op een rijtje. Ze staan allemaal op de A28. Voor de afrit Dwingelo, 5 kilometer file, 7 minuten vertraging al daar. Voor knooppunt Hogeveen, 5 kilometer file, 4 minuten vertraging al daar. En voor Staphorst, als je net Meppel voorbij bent, 4 kilometer file, 3 minuten vertraging. Allemaal dus in de richting van Zwolle naar het zuiden toe. Als je nog ergens in de file staat, houd het hoofd koel, zou ik zeggen. Zet de airco gewoon lekker aan. En geniet van de weg terug naar huis met de nummer 1 in de TT Top 25. Hoe kan het ook anders? Je hoorde al de speciale Assen-versie van de Oerend Hart. Maar de normale versie staat natuurlijk op nummertje 1. Daar sluiten we mee af, deze TT voor dit jaar. Heel graag tot volgend jaar. Adios!

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hogeveen.
15: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
14: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
16: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
17: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
18: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Olfvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de Puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
19: Mmm, ze zijn er weer.
20: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
21: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni 500 euro korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990.

0: met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De verwachtingen waren hoog gespannen. De nieuwe band van Harry Musquet en Ilko Gelling zou Nederland veroveren met gitarist Frank Nuyens uit Q65, basgitarist Laurens Leeuw uit The Rockin' Tigers en drummer Herman van Boeien uit Super Sister. Maar na één album en een optreden tijdens Pinkpop was het alweer voorbij. Red, White and Blue, Master of Planning.

Red, White and Blue, Master of Planning. Ophie Wright uit Lino, Tennessee, kwam voort uit de gospelgroep The Sunset Travelers. Het was een groot talent, maar de man had een structureel drugsprobleem. In 1980 overleed hij in Mobile, Alabama, aan een overdosis drugs. Ophie Wright, een nickel en een

Alfie Wright, A Nickel and a Nail. Little Johnny Taylor, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij had een grote hit in Amerika met Part-Time Love. En ook de opvolger van deze single werd weer een hit. Dat nummer eindigde 9 in Amerika. Hij overleed in 2002 in Arkansas. Little Johnny Taylor, Everybody Knows About My Good Thing.

Little Johnny Taylor, everybody knows about my good thing. Betty Lavette uit Michigan had verkering met zanger Willie Jones van de Royal Jokers. En hij haalde haar over om ook te gaan zingen. In 1965 vertrok ze naar New York. Vervolgens ging ze toeren met Don Gardner en Didi Ford. En ze werd een cultartiest met een aantal albums die een meesterwerk genoemd mogen worden. Betty Lavette, Your Turn to Cry.

Betty LaVette, Your Turn to Cry. Luther Allison uit Arkansas vertrok in 1951 naar Chicago en daar werd hij de beste live-artiest van de stad waar Otis Rush zijn ultieme held was. Toen hij na een verblijf van ruim 20 jaar in Parijs terugkeerde naar Amerika, bleek hij ongeneeslijk ziek en even later overleed hij. Luther Allison, Luther's Blues.

Luther Allison, Luther's Blues. Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, was de dochter van musicalster John Raitt. Ze begon als voorprogramma voor Sippy Wallace en Mississippi Fred McDowell. En dit was haar eerste hit. Het is een cover van een Del Shannon hit uit 1961. Bonnie Raitt, Runaway.

Bonnie Raitt, Runaway. Edward Harrington uit Mississippi vertrok met zijn oom, de predikant Houston Harrington, naar Chicago. En daar begon hij een band met zijn neef uit Mississippi, mondharmonica-speler Cary Bell, en zijn zoon, gitarist Lurie Bell. Eddie Clearwater, Bad Dream.

Eddie Clearwater, Bad Dream. C.T. Hill zong blues en southern soul en George Jackson was zijn songwriter. En deze George Jackson schreef deze hit uit 1981. Maar even later was C.T. Hill betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. En in 1984 overleed hij in Dallas. Hij werd 48 jaar. C.T. Hill, Down Home Blues.

City Hill, Down Home Blues. Joe Louis Walker uit San Francisco bezocht bijna iedere avond de Matrix Club, waar hij zijn favoriete blueshelden zag optreden, zoals Lightnin' Hopkins, Freddie King en Magic Sam. Hij deelde een huis in San Francisco met een andere gitarist, namelijk met Michael Bloomfield. In 1985 toerde hij door Europa met de Mississippi Delta Blues Band, en terug in San Francisco begon hij een eigen band, de Boss Talkers. Joe Louis Walker, Cold is the Night.

Joe Louis Walker, Cold is the Night. Buddy Guy uit Louisiana ging in Chicago samenwerken met mondharmonica-speler Junior Wells. Later werd hij de studiogitarist van Chess Records en het huisorkest in de Checkerboard Lounge. En vervolgens begon hij zijn eigen bluesclub, Buddy Guy's Legends, waar hij nog steeds regelmatig optreedt. Buddy Guy, damn right, I've got the blues.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. Arthur Adams was een studiogitarist uit Los Angeles en hij was tevens de bandleider van het huisorkest in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En dit nummer nam hij samen op met B.B. King, Arthur Adams, Backup Man.

Arthur Adams, backup man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Van Morrison nam het nummer op met Jules Holland als pianist, saxofonist Pee Wee Ellis uit de band van James Brown en gitarist Mick Green, en hem kennen we uit The Pirates en Billy J. Kramer en de Dakotas. Van Morrison, Valley of Tears.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Kirjan Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Ik heb

0: Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunst.